en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste tien muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje om 10 uur.

bellen in een lekkerstoor, wat bier voor onderwijs. Een klant die Tenerife die herkende mijn accent. Hij zei, joh, kom uit Friesland, oh, wat aardig je hoe kent. Samen maken wij een praatje, hij handelen in shit. En ik zeg ik dat er in een hele grote auto reed. Toen is het voor wel zussen, het is ook heel gewoon. Hoe al desto komst, heeft een Frieske

0: er een paar pilsjes en ik rekken een peteer. Mooi een jongen hier uit Friesland en we namen er een meer. Terugringen door de stage, weer daar ik kan. Hij zei ik ben een ranger en had een Afrikaanse faam. Ik hie het wet erken, het is een vast patroon. Oeral daar sto komt, daar sto een Friese boerenzoon. Hier van het werk, hier van de willen. In de financiële sector, ICT of logistiek. Bij het bouwen van een brede of het lezen van een dik. Bij de handel in machines in de olieindustrie. Bij het baggeren en slepen en de groene energie. In de Sahara op de Noordpool, in de haven van Shanghai. De steppen van Kazachstan, het vliegveld van Dubai. Ze doen het overal goed, er is geen hard nood. Hoor al daar sto komst, heb sto een Friese boerenzoon. Eén van het werk, één van de willen en de wet je doen. Ik weer eens in Nieuw-Zeeland op een grote boerkerij. Nog een eer zeg ik op een plak, zo'n brote Friese kei. De boer zei ja, ik ha het je tegen aan het zin. Omdat ik hier weer boeren ondernemer wijze kind. Hij helle uit de koelkast, een kratje vol met bier. Hij zei, we zullen proosten, het weer weer een best eer. Wat de toekomst brengen zal, ik had er weer nog doen. Hoor al de toekomst, heb sto een Friese boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen. En de wet je doen. Hier voor het werk, hier voor de willen. En de wet je doen. Hier voor het werk, hier voor de willen, en dan werd je roer.
1: Simmer in de Friese Marne.
2: De hele simmer die muziek op Radio Spannenburg.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de zevende dag op een rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op vier schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de tweede dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Fries en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

lekker zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergeren ze al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasterloon. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, mensen. Dekselkater, ja, dat wie even missen. Dat wie mijn tjoen, wie al wist toen ik hem opzette. Nou, dat er net daar. Je begint toch een mooi festje. En dat wie al een groetje en een groetnis uit de heimat. En dan begrijp ik van dat is dan niet Oostenrijk waar je veel aan Zelberg duo, maar Doris. Nou, toen ik hoop dat het verder fijne muzikale man wordt om mijn wegen niet te kennen. En het volgende festje komt uit Ierland. Dat is, krijg je helemaal een andere kant van het wetter. Nou, de wolventoons die brengen hier maar de zilber een. Nou, hier is er.

Ik heb een mooi polka van me draaid. Het wie Hars Kirgasser met de Seppel polka. Dat is je warm, meisje. Het is je 22 graden. En ik zie altijd een mooi, zo'n mooi windje hier achter de parij. En dat hij ze fut hellen. Ze heen je tegen toch dat de zomer voorbij is. Ja, nou, ik weet niet wat ze hem bracht. Hè. Misschien ja, hier bij de vrouw die zitten te schreeuwen in dat kantoortje. Maar ik zag maar eens even loeren. Kijk, ergens weg vind ik even. Dat is hier toch wat aan de warme kant. Maar we beginnen gewoon via de straatzangers. Want ja, die zitten misschien aan de kaartkant te jongen. Ja, de straatzangers. Laat de deur voor je kinderen altijd open.

diep in de schoot van de aarde, waar menig gevaar wordt doorstaan, ontluikt als een blijvende waarde, een vriendschap die nooit zal vergaan. Al zijn het nu slepers of houwers,

Je bent Max van Praag, maar geluk af. Ja, geluk af. Dat is het eten. Ik geloof dat het in Limburg net meer onder water is. Dat dan groeven we het heel diep in de grond. Maar op oren, in Orenland, dan vallen een heel soort. De kooks is zwarte brand. Die is nog heel gewild. Nou, we gaan even verder met een fysiekje van Jannie Brandsma van de Jouwer. Jannie, die heeft weer een vers kon vregen. Ik volgens mij is dat kwartlied niet alles geweest. Ik eigenlijk had het idee dat ik dat van vriend weekend als je Jannie. Maar dat is misschien net zo. De dag is van de loft. Nou ja, fijn, dat is ook een mooi versje. Dat ik draai ik graag. Het is van Joop Veenstra op verziek van de Jannie Brandsma.

Ah, sorry Jannie, het is al heel lang geleden als die jonge vreeg is. Ik ga eens even zien, maar het is al een heel kort geleden. Dus het was weer even in tijd. Nou fijn, ik heb geen geheimen voor jou. Dat draai ik er even achterom, het is een van de vrijbuiters.

Nou, het was wel goed duidelijk maken dat het een oude taai is. Het weer een festje van de Valletas. Ja, het is best een vier meisjes. Van oud Joert, jong begint het. Stit er in jouwe wel in het teken van de Friese ballonfeesten. En bij het evenement begint dagelijks zingend al een hete luchtballon de loft in. Van oud de Nusbaan. Daarnaast is er een uitbreid. Een groot programma met muziekoptredens en kermis, oldtimers en diverse activiteiten voor de bezoekers. De officiële opening die vindt jong plak om Jalve Zon. Vooral gaat aan die openingsceremonie dan gingen de deelnemende ballonteams in een defilé van oud McDonald's, Jourin, via de midstrutten en naar het evenemententerrein. En naar de opening trok burgemeester Leo Pieter Stoel van de Friske Marren steert er een stuntvliegshow op het programma. Volgend tot de start van maximaal 40 hitteluchtballonnen en verschillende speciale shapes. Nou, wat dat van de winnen weet ik net precies. Nou fijn, als we daar een aardig hit aan hebben, want je kent loop ik wel eens een keer mij vliegen naar mij staan ballon. Nou, dat moet je maar even vragen aan de mensen die daar dan binnen. Want daar heb ik eigenlijk geen weet van, maar ik weet wel dat je er mij mee kan. Jor en Henk, die komen mij vestigen, want die hebben ik een ballon. Een gele ballon.

Mooie Mars toch? Ja, dus dit wil ik ook eens even, dat lees ik dan ergens op Facebook of zo. Of, ik weet het precies waar. Ja, Romke die hier net een Mars erbij. Nou, deze keer zitten deze wel een Mars bij. Dat wie de Severtits Mars van de Stadsmuziekkapelle uit Wilten. Nou, dat had je in Oostenrijk. Ja, nee, Oostenrijk, we horen op een fiets zou je rennen willen hier. Dan hoor je dat helemaal in Oostenrijk, dat ken ik in de buurt. Maar er is wel een probleem, want als je bij Lumert de oerstekken willen, dan moet dat maar een boordje en dat ken het meer. Dat is de zoveelste keer dat de zelfbedieningspont van in de delen bij Lumert slachtoffer worden is van vandalisme. De vrijwilligers die binnen het stront zet. De pont die leidt al tolen weer in de Heerveert en maakt het deel uit van de fiets- en wandelroute de B van, oh nee, de 8 van Grauw. En nu moeten de regianten een alternatieve route nemen, want ja, het boordje is vernield. De vernieling binnen al langer geen de jeder. Binnen is het al het bezinningssysteem en de zwemtrappen beschadigen. En een paar weken geleden is de pont op de kop het wetter in het wetter te lonen komt. Nou, alles wie vernield en de skeer is best wel groot. En we denken er serieus over om om hem net weer in de vaart te brengen. Zo het voorzet Geert Adema van de stichting Fietsveerpont de Delen. Dus jongens, net weer vernielen. Nee, je moet me net doen. Ja, kom de boel eens even op te knappen. De Hamburger Veermaster, dat is vastgedacht te verdraaien. Het is van de Skumkoppen. Ja, de solo is van Jelle Smit.

Dat vind ik Carina. Het huis op de prairie. Carina. Ja, nou ja, fijn. Ik heb Carina, die naam, die komt je net zo vol voor. Maar het lijkt er wel een beetje op Carolientje. Nou, Carolientje hebben we een mooi versje en dat is van de groep Hydra.

0: Schilling hier van Piet Veerman, maar dat iemand denk ik wel in de gaten. Dat is een heel bekende jonger. Ja, van achter Caroline Tjoen. Ja, Sailing Home. En home, ja, dat is je home. En soms dan ben je al onderwijs binnen het Lietse dorpje. Dan denk je, goh, dat er misschien eens wijn wil in zo'n niet schieterig dorpje. Sommige mensen zeggen, dan wil ik zo'n idee in het lezen willen. Dat is wel heel erg natuurlijk. Maar ja, die, die wil je bij je. En als je de geboren in getogen bent, dan is dat altijd goed. Zoals hier in Balk bijvoorbeeld. Ja, die mensen zeggen, ja, wij zoeken nog eens wijn willen in Balk. Nou ja, ik ben in Koudum, Hek en Tuin. En Koudum is ook een mooi plekje. En daar is ik wel een verskoer, Simon van der Veer. Simon is ook, jitten ze. Jitter de test is in Koudum, maar ook hier dan zijn vrouw. Simon is ook, het een mooi verskoer Koudum maken. Want hij vond dat Koudum wel gelegen weer.
1: Koudum lijst wel gelegen, amper op rots voor den eind. Koudum meisje van de wegen, de Brevaia die is fijn. Koude meis in Vreldbertunen, maar ik bouw land droeg en zoor. Koude ben je geen skalunen, werd dan al die veld wat voor. Werd dan al die veld wat voor. Koude leidt zo mooi in Bjemte, de derde beuk al aan en sa. Koude trekt zijt in de vreemde, de laatste uitjaar bussen ja. Koude meis in volle verenigen, de meeste mei aan lege kas. Koude docht om volle dingen, ik al komt het neer van pas. Ik al komt het neer van pas. Koude had zijn grote centrale, die jaar onder het zwatsel zet. En zijn brede strutten galen, die zijn centen kosten had. Koude maar feesten binnen reusachtig, hebben u dwars aan schuld bered. Blommenfeesten slag je prachtig, wie een prijs dan krijgt hem niet, wie een prijs dan krijgt hem niet. Koudum had ik rentenieren, ik wil zonder centen ook. Koudum had geen hege hieren, kom er bij de woningbouw. Koudum is een dwarp uit tozen, krijgt ons om zijt vaak een oor. Koudum meis in varen hozen. En de asbelt naast de door, en de asbelt naast de door.

bosjes, het veldruts, het busken, het bijksken, het bakkes, wie die alboerderij. Hoe veer gingen zeumeren en erpel rapen, door stond noeze, wie je de leeuwrik en lachra zijn tol verdreven, je ziet de schuikens en het angel via. Een stukje natuur, waar op Limburg zo kruidjes

Dat weer chef Diederen. Nou, die kennen we misschien net. Het is een Limburger en hij zongde dus ook een versje in het Limburgs. In het Limburgse dialect, je hebt dat nog steeds. Ja, meer Dirkwe van Vreuger. Nou, we zijn aan het laatste versje. Ik ga naar een instrumentatie. Dat begint even en dan hebben we het nice. En aan de achterkant wat nice natuurlijk. Ja, dat waren de woorden van de Frisianemix. Ons straks. Hoi, hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nou, het is een mooi begin van de tweede uur. Je is eerst de lustige muzikanten van de Donerswabische blaasmuziek. En daar hebben een paar regeltjes van je. Als een en eerste uur. Ik denk, ik draai hem even helemaal in de tweede uur. De lustige muzikanten vinden dat. Leni en Ludwig, die kwam met de Cluster Glocklein. En nu geven we een hele andere kant dit. Mijn country van Jim Reeves. Maar de precieze herinneringen. Precious Memories.

De wereld lijkt klein, toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Geen lente, geen blad,

De mooie blommen natuurlijk, een roos. En als je maar één roos in de tuin hebt en die bloeit, ja, dan ben je er natuurlijk van bezig grutskop. Het weer een versje van vader Abraham. Maar in mijn tuin, daar bloeit een roos, jongen. Ik heb een volgende fysiekje, dat van Jannie Brandsma. Die in het tweede uur, ik had dit even ingeraagd, die wil. En die had hier van haar tante César. En die heet ik Jannie. Ik ging Jannie Brandsma. Die werden trouwens in Parijs hier. Ja, misschien dat die Jannie, ik wil eens mooi lusten. Ze maakt het van die mooie blomstikken daar die je ophangen kennen. En dat versje, dat moet worden de wille van de leefde. Nou, Jannie, hier komt de wille van de leefde. Speciaal even voor iedereen. Gewoon weer terug, Jannie.

Ja, het is natuurlijk zin, maar dat weten we wel. En ja, dat zet ze voor en ziet ze in. En soms dan zeg je, goh, het is weer de heat. En dat het daar weer onder de 20 graden werd. En dan denk je, oh, wat is koud. En ja, ik heb even op waarschuwend. En dan komen we er snijden. En ja, dat is dan net zo best, meisje. Dan wordt er verwacht dat het hier maar 19 graden wordt. Nou, dan zitten we toch even te bibberen. Dan met de jas haast weer aan. Nou, het is ook al wel wat. Ja, zomer met jou. En dan zie je wel dat de bregen heel vaak omheen staan. En bij die bregen staan van die huisjes. Het is een huisje bij de brug. Daar heb ik een mooi vestje van, want dat is van Wieskawe, het huisje bij de brug. Maar dan heb ik het even over de bregenwachters. Want dat is zo zitten dat een bregenwachter een beroep heeft, nou, die een soort stil zit. Ja, hij moet er natuurlijk wel even uit en moet er even het angeltje en dan moet er even het klompje naar die boordjes, nou ja, zweven letten. En wat er dan in moet, dat weet ik net, maar dat stiert loopt wel onjond bij de bregen. Maar inderdaad, daar is een man en die rent al wat. Hij bezint het vabregen en hij moet heen en weer vissen van de ene bregen naar de andere bregen. En dat is een kilometer. Ja, ziet ze, die fietst al 43 hier tussen de Steenhuisbregen en de Sleendansterbrugbregen. Er zit ongeveer een kilometer tussen en ja, dan fietsen ze thuis, staan 30 tot 40 kilometer. Nou, zit ze poepjes en dan krijgt ze mij een mooi vestje. En dat gaat door het huisje bij de brug van Wieskawe.

Ja, het is even stil. dat moet ik even kennen, toch? De Gartenfestpolka wie dat van de Glanenburger Jagers. We gaan naar de originele Tiroler spatsen. Wie zijn het goed drauf? Ja, dat ben ik goed uitgehoord. Nou ja, het waren ze in ieder geval goed. En je hebt mooie muziek. Wat wil je nou nog meer? De originele Tirolers. Nou, hier komen ze even. Maar mijn muus, die zei dat het even een witte lid. Maar daar is er weer. Nou, hier komen ze.

Dat we moeten van mij, oh, ja. Ons mooi Tirol. Het is weer zo'n vier meisjes, 18 juli, en dat is nou komende sneeuw, dan gaat het weer aan. Het SKS kampioenschap scootjesielen, 2026, het brengt deze zomer op naar 14 scootjes en duizenden liefhebbers hier op en rond de Friese Marden en Oberwetters. Op sneeuw 18 juli gaat dus de tijd aan in Grauw. En 12 weken later, op vrijdag 31 juli, dan is de finale, de ontknoping. Ja, regerend SKS-kampioen is Heerenveen, mooie skipperzitse Brouwer. Aan het helmhout van de Germant van Manen. Nou, maar de Jen had dat weer zo'n krijgen. Er binnen meer die erop loeren, natuurlijk. En sommige mensen die kinderen ik graag in. Ja, die ene zei, daar heb ik niks aan, ik heb er geen verstand van. Die ene gaat op bakboot en over een stuurboot. Stuurboot dus, ja, in het Fries, ja. En dan moeten ze naar de tonnetta. Ja, dan weet je soms net meer hoe dat allemaal in elkaar stikt. En we hadden vroeger een Klaasje te lopen en die loerde het altijd heel goed uit. Maar dat is net meer samen misschien dat het van die werd. En wat toch wel leuk wordt. Steven en Jolanda, die hebben een festje over dat scootjes hielden. Daar ben ze gewoon wild van.

Ja, er is natuurlijk ook meer te beleven als de scootsjesielen. Sjoerd van der Rij en Joop van Dijk, die jongen trouwens dit versje Brummer aan de scootsjesippers. En er was, zit een stukje achter, hoor. Rosa Monde, ja. Maar even naar de agenda, want ja, in de theatertuin in Ries, daar vindt op 19 juli, dus dat is komende snijden vanaf 12 uur in de middag, het evenement Peace in Ries plak. Het muziekfestival staat in het teken van pop- en rockmuziek uit de jaren 60 en 70 en beleeft dit hier zijn 9e editie. Peace in Ries heeft een bijzondere geschiedenis, ja. Sinds 2000 zien we het Peace in Ries eens in de 2 jaar organiseren. Voor de editie van komend weekend is de oorspronkelijke organisatie versterkt met 2 nieuwe leden en ik van 2008 van de stedelijke weer een nieuwe editie op de planning. Nou, als je van pop en ja, wat is er met pop en al wat muziek? Als je daarvan horen. Nou, zoek ze een keer naar Ries. Ik weet niet dat de bullen dat ik alleen goed vind daar. Want dat is ik wel eens, dan is vinden ze wat gewone muziek. Ik leuker. Nou, dan draai ik even. Zo'n mooi gewone muziek. Het is trouwens van de boswachters. En de Ries laat ik in het bos natuurlijk. Het is het, een bananenlied.

0: Verliept in Amberg, dat weer van de Oberpfalse Spitsboom. Nou, het zit er wel mooi op met het teetmeisje, maar het, ja, Michael Hecht, die moet nou wel even komen. Coin Gold in Blue River, Jonker.
1: Kein Gold in Blue River, kein Glück

Nou, zeggen zo, het is tijd. Ik heb nog een instrumentatie van Captain Cook van mijn kleerste en de koningin van de Blauwe Bergen. En dan is het zo dadelijk tijd. Ja, nou. Groetjes, graag wat nieuwe weken. Ik hoop dat je er weer van genoten hebt.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïnse zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïnse sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar andere mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer. Het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.

0: Lemon Tree van de Trini Lopez. En dat kwam uit
1: 1965. Dit is de gezellige sneuntemorgen met Anne de Jong.
2: Goedemorgen.
3: Hoi.
4: Goedemorgen.
5: Koffie.
6: Het is Bergen
7: on.
0: Luisteraars, een hele goede morgen. Welkom bij de gezellige sneuntemorgen op deze sneeuw, de 18e juli van 2026. Leuk dat we trouwens dan binnen hier op de Zuidenjond of jou erop op 106.zoon. Of via de site van de Radio Spannenburg of over de streaming chasen. Via tv-kanalen, misschien ook wel via de televisiekanaal van Radio Spannenburg. Wie zal het zeggen? Jou het maar even terug via een appje. Via de site van de Radio Spannenburg. Altijd leuk. De gezellige sneeuwmorgen tot de klok van 11 uur hier op Radio Spannenburg. En wat hebben wij de gebruikelijkse items straks om jou te zien. De dubbele cappuccino, de turboschijf om te zien. En het paar uur hebben we de plaat en zijn verhaal van Bart van Leeuwen. Wabre van Jan Lolke. En het is de derde sneeuw van de maand. En dat betekent dan nooit waar, draaien instrumentaal. En dan als laatste bij jouw nummer zit het op 100 van Jontje 66, de nummer 84. 83, 82 en 81 komen voorbij. En vierde het weer nieuws uit de regio. Wat is er al gebeurd? Wat gaat er gebeuren? De agendapunten. Achter de salon, een vol programma en een soort muziek. Er komt ook weer wat humor voorbij. Maar we gaan eerst even naar de ballonfeesten in de Jouweren. Die ben van de week ik weer begonnen. Zelfs bandje toen, ja, toen werd het wel spannend, hè. Van, ja, toen de ballon wel de lucht in ging. Want ja, dat stond toch nog wel een soort wind. En ja, RTV Spannenburg die weer erbij. En die spruts met een bezoekers en een ballonvader Erik Kwart. Kwant en de burgemeester van de Friske Maarden, Leo Pieter Stoel.
8: Als je je voorstelt, die 40 ballonnen die je van verre ziet. En niet alleen normale luchtballonnen, maar ook hele speciale luchtballonnen. Special shapes. Ik geloof dat er dit keer een taart de lucht in gaat. Een brandweerman de lucht in gaat. Nou, de meest prachtige ballonnen. Naast die kleurrijke ballonnen, die op zich al een mooi gezicht zijn. En je ziet ze van verre. Of je nou in Sneek zit, of in Drachten, of in Heerenveen. Als je een ballon over ziet komen, dan denk je aan Jouren.
9: En het liep het op dit steut prachtig warm. Maar nevens mij is het toch wat onderhongen.
10: Ja, we hebben hier het temuitje met Noordoosten Wien. Die de weinig uitgeert. Wij zullen wel kansen, maar het kan wel inhouden gezien de richting die we heen gaan, richting Spannenburg. Hè. Dat wij net een oren kunnen varen. Nou hebben we wel zijn, het moet veilig blowen, dat uiteraard. En als we geen varen, varen we geen oren. Dat is eigenlijk de conclusie.
9: En wat vind je dan zo mooi, jongen?
11: Alles. Helemaal, dit is weer. Alleen ik ben alleen naar Metstrut geweest om te zien dat die ballon langs rijden met de auto's. Dus dat vind ik altijd prachtig. Ik probeer zo volle mogelijk heen te gaan in dit weekend. De hele ballonnenfeesten, dat is een feest voor mij altijd, alle jaren.
9: Want wat is er nou zo mooi om ballonvaren?
10: Ballonvaren is, elke vaart maken is heel bijzonder. Wij varen s'morgens, jongs, in alle gebieden. En elke vaart weet je net waar je landt. Tenminste, vaak wel een beetje welke kant je op ging. Maar het is toch altijd het avontuur. De rust in de lucht, hè, want we gaan even hut als de wien, vind ik heel bijzonder. Wij varen met relatief lietse mandjes, dus ik vind contact met de meesten altijd leuk. En je hebt alle verschillende meesten aan boord.

Ja, dat weer van aan het bouwen en de luchtballon. En dat ken Joert ik nog. En Moon. Ik weet niet dat dat Moon ik ken. Maar dat ken me maar de ballon, de loft in de Jouweren. Er is trouwens Joert in de Jouweren. Ik ben op het ballonnenterrein. Volgens mij is er een oldtimer show. Ik ben al hier al auto's. En er is een heel soort te doen. Nou, het is mooi waarde voor. Het is net warm en niet net te koud. Je kunt er mooi hoe het terrein heen en op dingen beschermen. En even lekker eten of even wat drinken. Maar dat is Joer ik een pony pret met je verbijen op het strand van Langwar. En dat is. Wat organiseert om kennis te maken met ponies en deelnemers aan diverse activiteiten onder begeleiding van medewerkers van Stal Breimer uit Tjerkaast. En de activiteiten die binnen van een beetje om 1 uur en deelname kost wel zo'n 50 per persoon vanwege het maximale aantal deelnemers is vooral aanmelding wel verplicht. En dat kan, ik weet niet of er nog plak is voor Guns, maar op 06-20-62-65-28 kan me altijd even informeren of er ik nog plakken is. Volgende plaat is een nieuwe plaat van Rolf Sanchez samen met DJ Joe en Tom. Hij heeft een nummer uitgebracht en dat gaat op de melodie van Justice Springfield. En I Only Wanna Be With You. En dat nummer van Rolf Sanchez, dat heet Masquerade.

0: Goedemorgen.
1: Time. Kom ik bij de warme bakker, zegt de bakker. Wat mag het zijn? Een grof volkoren, alsjeblieft, bakker. De bakker pakt het brood, smijt het op de toonbank en schreeuwt... Hier heb je je klote brood, vuile teringlaaier. Ik zeg, nou bakker, dat is wel heel erg grof.

0: Ja, laat ze maar praten. Het was een zandje wat het nummer u bracht van. En dat we van... vertolk toch Jesse dagelijks leven. Wie is er toen? Oliballer, Baxter. Maar ik weet niet dat ze dat nou doet. Want ze is wel zeer succesvol met haar optredens. En u brengen van liedjes. En waarom komen we op de ballonfeesten? Daar is dus Juwet, wat ik al zei. Eerder een oldtimer show. En daar is ik... feestmuziek met DJ Sipke en Vangereel. En Joen Iderik, de Joen wordt afsluiten met de Night's Glow. Dat is Ens muzikale optredens. Night's Glow, dat is, ja, dan wordt die boel heel mooi verluchten. Nou, en morgen is de slotdag, dat is de laatste, laatste ballonvaarten. En ja, op 1 januari, om 1 januari te gaan iepen en... tot jouw zoon stiet er een gezamenlijke start van maximaal 40 luchtballon. Maar de special shapes, dat stiet plant. Nou, dat hing het helemaal even van ja, het waarhou. Moet ik niet de following wijden, maar moet ik niet de meer wijden. Ik dacht dat ik dat wel een beetje mooi voel, maar in ieder geval. Dat is alweer in Oremarm. Nou, en hebben in de jouwer hebben we ook nog arm arm. Daar is er nou elke simmer. Is er een simmermerk, de meest oude on the wise. Die weer wel een merk. En die wie daar. En ja, dat weer een soort ambachtelijke dingen. Waar ik niet en zo minder ik het waren. Jonge knapen, dat we even zien. Ik dat ik werd die. Dat waren twee jongens van Tretje en Tolle. Ja, Ava, nee, Ava en Kai, die zijn jonge ondernemers op jonge leeftijd. En ja, er zijn twee jonge pizzabakkers. En ze begonnen jullie link met pizzakar, de pizza, om pizza's te maken. En inmiddels staan ze regelmatig op merken. Zouden ik ouder onderwijs, die stonden ze daar in Oremarm. En Siska van RTV Spannenburg, die sprut zijn met de jongens. En ja, de jongens die stelden hunzelf even voor.
1: Ik ben 14, bijna 14 trouwens. Ave is 12, ook bijna 13. En we houden heel erg van pizza's maken, dus we wouden het wel proberen. En nu hebben we dit.
2: Mensen vinden het altijd wel leuk dat we zo jong binnen en dat we nog een beetje aan het ondernemen binnen. En ik vind het altijd wel leuk.
3: Want zie je me elke week op de markt?
2: Net altijd, maar meestal wel ja. We proberen wel volle markten te vinden in deze

Zuiden zeggen we dit een hit van de Alfer Soler en Sophia. Ja, echt een simmerhit. Past mooi bij dit waardtype wat we horen de week gaan. We straks trouwens in 12 uur Jerwin van Jan Lolke. Of ik weer wat het hitte waar ik weer omkomt. Of wat het gewoon zijn bloed. Morgen dan is er een Pizza Breeze in Ries. En dat houdt in dat het een evenement is van muziek uit de jaren 60, 70. En ja, toen in 70 is de winter er maar begonnen. Een soort legendarische Woodstock festival. Dat werd dan vertolkt in Ries. Een theater toen in Ries. En morgen om 12 uur dan is dat ik weer van de, ja, gaat het ook weer van start. En ja, er wordt de muziek vertolkt onder woord van Focus, Brainbox en After Tea. En ik heb muziek van, dat wie een legendarische band uit Nederland. Dat is de CCC NC. En volgens mij besteden ze nog steeds. Maar ik ga hier even muziek van hun uit Jochentje, Zandig, Twaas, Zandig of zoiets. Tot, jij en ik hebben de dubbele cappuccino.

0: Dit soort muziek dat morgen op Pies de Pries van oude 12 uur in het theater toen dit precies Inch My The Castle in de Spain. En dat kwam uit Njochentjen, Traijnsander. En ik muziek zoals onder oren van Focus Brainbox after die is morgen ik hier in de theater toen.
1: Nederland. Koffie?
2: Dat zie ik niet.
3: Het is tijd voor een dubbele kap

0: De dubbele cappuccino, twee nummers van Bonnie Tyler, die vorige week 8 juni helaas is overleden. Volgens mij sinds 1959 geboren en in 2020 overleden. Nou, ik meen het, ja, Kim zou ook wel even, ik kan ze gauw even het uitrekken. Maar in ieder geval, Bonnie Tyler, daar draaiden we twee nummers van Bonnie Tyler. Rechter namen weer Gaynor Hopkins en Senior Wales. Daar is ze geboren en ze kwam uit een gezin van Size Ben. Haar huid weer mijnwerker en hem hebben we een opera-fan. Nou, en ja, die karakteristieke stem die Bonnie Tyler kregen, dat kwam toch een knobbeltje op de stembanden. En ja, daar is ze toen onholpen in een jongetje, 66. En ja, en toch dat ze haar net heel houden om zoveel weken haar stem te gebruiken. En had ze die skorre stem ervan overhouden. En ja, Lost in Friends, het jongetje Soyuz Sander, dat we een nummer wat nog kreeg, opnam toen je verder die operatie. En daarna ja, kreeg ze die karakteristieke stem. En ja, dat had haar geen winnaar in de lijn. En zijn jongetje Sander, in de Hard Age, had ze daar een grote hit mee gehad. Nou, dat zou vier de dubbele cappuccino van Bonnie Tyler voor deze week. De komende toontje, dan is er een boerenmerk in we zijn. Dat is in de vakantie die elke toontje is. En komende verreed, dan is er een merk in Balk. Ik heb een 4 weken lang hier in Balk. Het begint om een oerstwa of zien. Ik zou de info hebben gehad, maar in ieder geval, er is een gezellige merk. Dus dat mooi waar is, dan is het ik mooi om daar even heen te gaan. En ik meer dat er nog wat weer we zijn. Scootjes Hielm, dat begint trouwens Joert Ik. Dat is van 18 tot en met 31 juli. Dan strijden de scootjes weer om het SKS-kampioenschap. En Joert begint het voor mij in grauw. En wat hebben we nog meer? Even over een paar weken lien. Toen kon je wel eens in de kranten dat kaartboer Siebern viert weer uit zijn nick. En maar er is van de Wikkerstoon in de kranten. En er komt een doorstart uit de oornaam. Trog een oratieboer Utegriep. Dat werd run trog Arjen van der Wal. En RTV NOF die spruts mij Arjen.
1: Oh ja, dat betekent voor u wel een mooie groei. Ik van het bedrijf zelf, in het klantenbestand vanzelf. En werkgelegenheid. Natuurlijk, Kaart Bezieber is best wel een begrip in Friesland. Noordoostpolder komen ze ook al heel lang. En we willen graag een stukje continuïteit houden. Ik heb het bestaande klantenbestand. En dat kunnen wij mooi inpassen in onze eigen bedrijfsstructuur.
2: Maar die kar wie net voor het dadelijk smaken.
1: We hebben eerst goed thuis even maar online. Het is best een grote stap natuurlijk. En we halen een hekel aan om pinehollen. Dus we dachten dat we je pinehollen verkrijgen, doen we het net. Maar alles afwegende, ja, zo wie het zonnig tegemoet.
2: Van der Wal is in peteer met een tal meiwerkers van Kaasboer Siebren. Je zocht dat ze oerwollen naar zijn bedrijf. En dat is ook voor de klanten noffelijk.
1: Kaasboer Siebren die werken heel prettig met WhatsApp. En die had dus een bericht, de doorrichtingen, aan al hun klanten. Met het bericht dat per medio augustus de activiteiten voortzet worden. En vanuit het bericht ben heel prettig positieve reacties gekomen. We gaan werken vanuit Gariep inderdaad. En we zijn bezig om een dependance te openen in de regio van Sipnik.

0: Ja, de weer plafonddienst. Het ja, nieuw plaatje dat van Stephanie Lorenze. Nou, in Grauwdeer start Joert het Scootjesiel. En de Friese vlogger, die wie ik in Grauw en die vregen om voorbijgangers.
1: Ja, nog steeds in Grauw dat ze het beste Fries spreken, dat zo?
2: Ja, zeker. Ja, jongen, die Grauwse jongen, die praat alleen maar goed Fries.
1: Ja?
2: Uit, van, ja, zeker, zeker.
1: En waar praat Grauwse nog beter Fries dan, ik kom bijvoorbeeld de woorden, maar waar praat nog beter dan een woord Fries?
2: Dialect, hè? Dialect. Die woordpikken, jongen, die, dat is niks. Nee.
1: Nee, dat is nee?
2: Nee.
1: Is niks mooi?
2: Nee, is niks mooi. Zo'n Grauwers in het centrum van Friesland gaat, dus iedereen praat je hartstikke een mooi Fries.
1: In de boven, mooi, hè?
2: Daarboven in de klaaihoeken, dat jerk ik helemaal nergens mooi. Nou.
1: Je mag uit het Grauw bij komen, daar praat het beste Fries.
2: Ja, daar praat het beste Fries. Ja.
3: Simmer in de Frieske man. De hele Simmer, die muziek op Radio Spannenburg.

0: Wat in 2021 weer een hit van Plus S en Min Friske Wief. Na een week is nu en dan is het 24 juli en dan is het Effe Boeren. Dan zijn er weer diverse boeren in de regio die hebben de dwarren weerpen. En daar kan je dan even zien hoe het boeren levende ontageert. En welke boeren dat er mooi doen? Effeboeren.nl. Daar kan men even op zijn witte romaidag.
1: Humortime.
2: Een fietser rijdt een oudere man aan die plotseling de straat oversteekt. Terwijl hij hem overeind helpt, zegt hij: u heeft geluk gehad dat ik vandaag een vrije dag heb. Hoezo? Vraagt de oudere man. Nou, ik ben buschauffeur van beroep.

0: Sterker, soms een gezellig wijze, maar de bus naar Griekenland op een busvakantie. De wel, ja, moet ik wel van horen. Dit in Trouw de Haven, zangers en Hans versnellen. We gingen met de bus.
1: Radio Spannenburg.
2: Elke keer is het vuurwerk.
0: Van Sanne Williams en Sven Versteeg is de turboschijf.
3: Wij zijn op de Simmermarkt in Oudemarum. Het is altijd de favoriete merk van mij om hier te
0: Ja, dan gaat het nou eventjes helemaal fout. Ik druk even wat op verkeerde knoppen in. Zou een gouden turboschijf eventjes weer herstellen. Alhoewel, dat het, oh, ik zet direct in het slag het. Noem even geduld her dan. Ja. Nou, eerst dit er maar eventjes ervoor, want...

0: Senna Williams en Sven Versteeg die binnen de turboschijf vuurwerk en na je week om deze titelmatje werd en na je turboschijf bekend. Nou, het nice van Cianoer is er om te komen. Ik heb nog even een lokaal nice berichtje. Dat is macramé. Dat is bij helemaal bij waarom van verdwezen we in Oranje toen van de week op de merk ik en Henke op dus op een simmermerk en haar passie voor die knopen techniek begon al in de jaren 70 en een paar jaar later pakte ze de drieën weer op en inmiddels verkeert ze haar creaties op merken en organiseert vanaf oktober iedere tongetje een macramé café in het dorpshuizen Marrenklif van Oudemarm en RTV Spannenburg die weer druk hebben in die spruts maaien hinken.
1: Wij zijn op de Simmermarkt in Oudemarm. Het is altijd de favoriete merk van mij om hier te staan.
2: Ja, want is dit wat populair in om jou in?
1: Ja, zeker. Oudemarm is heel populair met macramé. De laatste tongetjes van de maanden beginnen weer in oktober. Dan is er een macramé café en daar kerst heen gaan. Ben we maar kon knopen. En dat rint heel goed. Hoest je net om te melden, kerst gewoon komen. Vrijblijvend. En de groep vrouwen die erbij waren, die wordt heel die grutter.
2: Maar wat is er nou zo leuk om dit te mooi te zien?
1: Ja, het is een herinnering aan de jaren 70 vanzelf. Dat een heel soort dat in de jaren 70 dien he. En dan nooit net weer, maar het is weer helemaal in opkomst. Er is vol een mooier materiaal. Ja, dan kiest heel erg leuke dingen maatje. En kwade projecten die het een begin en een eind hebben. En dan een leuk resultaat houden.
2: Is de liedje verslaving?
1: Ja, dat is het wel zeker een beetje. Maar wel een leuke verslaving, zeker. Ja. En ik moet verkijpen, want anders komt het huis vol.
0: En dat het nice van het zien horen de klanken nog van Demis Roussas. Uit 73, maar forever and ever.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Katharine Straatman met het NOS Journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3. Dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.

0: eerste plaat in het waard worden van de gezellige stunt om morgen. Dit is ik wel muziek wat wel past in Peace in Ries. Morgen in het theatertun in Ries. Dit binnen de Doors en A Light on My Fire. En dat kwam uit
1: 1967.
2: Dit is de gezellige stunt om morgen. Mij Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
3: Goedemorgen.
4: Koffie. Het
5: is basketball.
0: Luisteraar, welkom bij deel 12 van de gezellige stunt om morgen op deze 18 juli van de 2026. Ja, dan hoor ik lang de gezellige stunt om morgen, maar daarin de platen zijn verhaal van Bart van Leeuwen, de dwaarbericht van Jan Lolke, draaien instrumentaal en fjouwen nummers uit de top 100 van Jontje en 66. Het is 10 minuten over de klok van 10. Ja, we zien de eerste plaat weer een aardige lange versie van Light My Fire van de Doors. En die in jongetjes aan 60 jongen die binnen nou ja, die heel aardige leeftijd kregen. En die zitten misschien wel in ja, een nieuwe buurt wenlocatie in de Jouwer. Want dat is deze week opleveren. De eerste buurtwoonlocaties opleveren, maar een woonconcept wil de gemeente, de Friese Maarden Senioren, de mogelijkheid bieden om langer zelfstandig te bloeien wijen in een veilige wenomjouwing. Waar ontmoeting en onderlinge betrokkenheid centraal staat. Siska van RTV Spannenburg, die gingen daar even om een even te sjen en die spruts met enkele bewenners en een toekomstige bewenner.
6: Op de Jouwer is deze simmer de eerste buurtwonenlocatie opleveren. Het idee is zelfstandig wenje bluwen in een veilige wenomjouwing.
7: Als ze maar zien dat mijn gordijn te lang dicht is, wijs van spreken, dan gaan ze gauw kijken of er wat is. En dat is, zo hoort het ook. En ik doe het tegenover de anderen. Ja, ik kijk ook eerst, is mijn buurvrouw eruit? Is het oké? Okay? Is het daar? Ja, dat doe je.
8: Ik kom de deur uit en het is, hey, goedemorgen. Hup. En ja, daar moet je van houden.
7: Tegen eenzaamheid is het, dat is het beste wat je kunt hebben.
6: Hoe lang wennen jullie hier al?
9: Ik moet er komen, Jere. Ik heb een handtekening gezet en ik ben hier nooit. Ik moet nou hier heen. Want ik, het appartement heb ik dus vertekend.
10: Wij waren hier nu 3 maanden.
6: En hoe bevalt het tot nou ontwaar?
10: Oh, goed.
7: Fijn, gezellig.
8: Sinds kort hebben we hier op dinsdag, we wonen hier natuurlijk ook niet zo lang. En dan hebben we gym op dinsdagmorgen. En op donderdagmiddag, dan hebben we hier een spelmiddag. En 1 keer in de maand eten we samen.
10: Heel mooi, mooi vrij, die grote BM en dit en dat. En zo, de auto's die had ik in het meer. Zoom, zoom, die auto's hadden we voorbij. En dat ben ik hier van nou.
6: En wat vind je ervan dat je hier aanstens heel veel gezamenlijk toch? Een gezamenlijke tuin hebben?
9: Dat is nu dagen, daar kan ik niks van zeggen. Wij hopen hier in de gezamenlijke rondte misschien. Ik wil iets, de duimelijker iets opbouwen. Dat is aan u en aan hun.
6: Wat gaat u nu doen?
8: Ik ga even met de hond, want de buurvrouw die heeft last van haar benen. Dus ik zou na de gym zou ik even met het hondje gaan lopen.
6: En wat doet dat dan met u dat nu de buurvrouw de hond even kan uitlaten?
7: Dat vind ik gewoon geweldig. Zij is gewoon een schat en weet je, ze doms kookt ook nog wel eens voor mij. Als ze weet dat ik niet lekker ben. En dan brengt ze me dus eten. Nou, dat is, waar vind je dat nou? Hey.

zo gaat de muziek van Hennewer van der Doors tot BZN, Mr. Dan, uit 1981. Maar ik naar muziek hebben hier in de gezellige sneeuw te wonen. En dat is deze van Messi. En dat is Drums.

0: Goedemorgen.
1: Er komt een man in de modezaak en vraagt aan de winkelbediende: mag ik die broeken in de etalage misschien passen? Antwoordt de winkelbediende: dat is goed hoor, maar we hebben ook paskamers.

Dit zijn heel hard, komt uit Lauwerdwaai en lacht de ballen uit de broek. Even een agendapuntje van Nijwieke Vreet aan het Rikmerk in Balk. Maar is van Oud-Rijwer in het Vredeshuis. Dat is op het, in het voormalige Haske. Dat is hier onder de studio van Radio Spannenberg. Daar treedt op trio Sjans, Mai, Geertje, Zwerver. Dus van Oud-Rijwer.

met de echte zware jongens. Toch is het beter om nu even bij die kerels uit de buurt te blijven, want hij weet dat ze naar hem op zoek zijn. Ook al vindt hij vlucht eigenlijk maar laf en zou het stoerder zijn om te blijven, op dit moment kan hij niet anders. Maar ja, je wilt je natuurlijk niet van je zwakste kant laten zien. Je moet laten merken dat je nergens bang voor bent en zeker niet voor je vijanden. Alleen is het dit keer geen tikkertje dat hij speelt, maar een spel van leven en dood. En ze zullen net zo lang achter hem aan zitten tot ze hem hebben ingehaald. En hij weet maar al te goed wat hem dan te wachten staat. Niemand wil per slot van rekening het onderspit delven. En dus deed hij er het beste aan om inderdaad zo snel mogelijk te verdwijnen.

0: Ja, dan weer 83. Michael Jackson en Beat It. Dat is een bijdrage van Bart van Leeuwen.
1: Radio Spannenburg Waberjocht. Met Jan Lolke van Ommen.
0: Jan Lolke, goeiemorgen.
2: Een hele goeiemorgen, Anne.
0: Doe, ik heb begrepen, dat bist op Inje van Eiland.
2: Ja, ik ben op Vlieland. Dus ja, dat is daar altijd heerlijk vertoeven natuurlijk in de zomer. Dus,
0: ja,
2: en wat dat betreft.
0: Soort vakantiegangers?
2: Ja, het is hier drok. Het is zoals hier no schenken en ja, is het hier is je gekke boel. Dus wat dat betreft, ja, is het in gauw natuurlijk op zo'n eiland.
0: Ja, dat is voor zo.
2: Dat is gauw zo.
0: Ja. Nou, het waren van de week op Juster. Ik vond Juster al brotsig, maar ja. De vraag is, hoe liet het voor de komende weekend?
2: Nou, het liet het op zich ja, wel wat oors te worden natuurlijk, qua temperatuur. Maar ja, op zich, als wij nou zeggen, naar dit moment, dan is het op volle plakken toch wat meer bewolkt dan we wend binnen. Dus dat is, daar begint het al wat mooi. En de temperatuur is, als het nou naar buiten staat, is de jas op sommige plakken ook al weer nodig. Dus het wordt wat oors.
0: Ja, zeker. Dat vernam ik van de morgen ik al. Maar nou, goed, zet het maar even op een rijtje voor u.
2: Zal ik hem wel. Als we zeggen kwaliteit, dan is het op volle plakken op dit moment toch wel wat oren temperaturen dan naar bewending. Want bijvoorbeeld als we zeggen naar het kustenwatergebied bijvoorbeeld, daar is het zo'n 18 graden. Vierde de parfait zien, dan is het een graad of ja, op dit moment zo'n liefst 20 graden. En ja, dan wordt het toch binnen iets oren temperaturen dan naar bewend binnen. Nou ja, op naar de verwachting. Als wij zeggen naar Joert, dan ja, zat Joert voornamelijk overwegend bewolkt bloeien. Van de morgen is er volle bewolking. Ja, en een heel plaatselijk kende wat lichte motruin vallen, vooral via de provincie zien. De wind komt uit het noordwesten en is matig aan de kust en op het IJsselmaar vrij krachtig. Dan, vanmiddag, ja, dan is het overwegend bewolkt, dan kende er ik wat lichte ruim vallen. Maar ik denk dat het voornamelijk in het kustgebied, dat het daar de zinnen wel wat meer erbij komt en dat het ik wat... Ja, wat sneller oplachtje zal. Vooral via de provincie, zuid-eerstelijke pad, daar zal het wat, ja, wat grotere kans wijzen op lichte ruim. De wind, ja, die bloedt matig. In het noordelijke kustgebied en in het IJsselmaargebied is hij vrij krachtig en soms zelfs hut. Jong binnen de opklaringen. Ja, kan er plotseling een bui vallen. Dus die dan zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Aan zee en op het IJsselmaar bloedt deze vrij krachtig. Komende nacht, ja, dan kan er plaatselijk een bui vallen. Via de uit Noord-Eersten tuin, het eerste pad van de provincie, is erbij kans op tonger. De temperatuur die daalt tot rond de 13 graden via de provincie, is er 16 of 17 graden direct over zee. De wind waait aan de kust en op het IJsselmaar uit het noordwesten en is vrij krachtig. In het noordelijk kustgebied krachtig, zelfs windkracht zuis, misschien zelfs uitzetten in zon. Boppeland, dan wordt het zwak tot matig uit het westelijke, ja, uit westelijke richtingen waai. Morgen hier is er in het eerstelijke pad van die provincie eerst nog kans op een bui. Daar kan dan ook nog wat tongen bij voorkomen. Maar dan snel wordt het oer al droog en, brengt vanuit het, ja, vanuit het westen steeds vaker de zinnen terug. De wind komt aan de kust en op het IJsselmaar uit het noordwesten en is vrij krachtig in het noordelijk kustgebied. En ja, in het warmgebied vrij krachtig, windkracht zuis. Boppeland draait de wind uit westen, van het westen uit naar het noordwesten en neemt daar nu matig. Mooi midden binnen de zinnige perioden. Die binnen met name in het zuidelijke pad van de provincie. En hoe meer zuidelijker je komt, hoe mooier waar het wordt. Hoe noordelijker je komt, hoe meer wolken er binnen. Maar het bloed wordt droog, de temperatuur heeft een maximum van zo'n 19 graden. In het kustenwatergebied een graadje leger. De wind waait uit het noordwesten en is boppeland matig aan zee. En op het IJsselmaar waait hij vrij krachtig en op het water is krachtig windkracht zuis. Montioen schijnt te zinnen, eerst nog voornamelijk in het zuidelijke deel. En vanuit het noorden neemt de wolking wat daar. Het bloed droog, de wind waait uit het noordwesten en is boppeland matig aan zee. En op het IJsselmaar vrij krachtig. Als we nou zeggen naar bijvoorbeeld de Menje, dan liet het dat weer wat op te knappen. Ja, voornamelijk als we zeggen naar, het watertype wat, ja, wat we gaan, liet het dan weer wat beter te worden. De temperatuur die gaat dan weer iets omhoog, als je dan die in 20 of 22 graden vindt de provincie. En dat mag een, ja, dan nemen de, want de muis nog bewolking in de rest van de dag, dan nemen de kans op zinnen. En dan viel het ik wel weer noffelijk aan. Als we zoeken naar de tiesje eigenlijk eenzelfde verhaal. De temperatuur die bloed wat rond die 20 graden hing je. En de zinnen er geregeld is bij, afwisselen met bewolking. Wien komt uit westelijke of noordwestelijke richtingen en is kreeft draaien in het kustenwatergebied, misschien 4 of 5. Wijze, dan nemen we de kans op een bui of wat ruimwetter. Voornamelijk in de mand die het zal dit wijzen. In de rest van de dag weer opknappend vanuit het noordwesten nu. Wien is er nog wel bij. Ja, die helpt wel weer even aan op de wijze. Die zal dan weer richting de windkracht 5 of 6 in het kustenwatergebied gaan. Poppelans aan 4 of 5. Ja, als we dan zoeken naar de tongetje. De tongetje, ja, is het een graad of 20, 21. Prima waar om er even op u te gaan. Droeg, oude zinnen afwisselen met bewolking. Wien is nog wel steeds aanwezig, maar zijn noordwestenwien krijgt draaien. Dus ja, om al toch wel weer een dag. Wel weer wat dwang kennen, om het zo maar te zeggen. Richting volgend weekend liet het de temperatuur weer op de rin. Liet het de simmerik weer om te komen. Liet je de temperatuur toch weer op de rin richting de 24 graden. Ja, al met al liep het dan weer wat op te knappen. Tot die tijd is het wat wisselvalliger. Wien is er geregeld bij, zinnen afwisselen met bewolking. Maar het is zeker geen verrein de eerste bouwvakwieken. Aan het einde van de eerste bouwvakwieken liep het waar dus op te knappen. Al wordt het dan ook weer wisselvalliger, maar ik was op tongerbouwen. Maar dat is nog 4 foot. Goedemiddag, Wieken.
0: Hey Jan Lolke, ik zou zeggen bedankt voor deze bijdrage. En een goede voortzetting van die vakantie.
2: Ja, dankjewel.
0: Wil je de hele week naar Flevoland of ga je nou naar Oerhuiland?
2: Ik denk in deze week nog wel ergens oors heen, maar dat moet even beschermen hoe het allemaal wint.
0: Oké, okay. Nou, na week dan hebben we er weer over.
2: Zeker weten, doorgaan.
0: Oké, hoi hoi.
2: Hoi hoi.
1: Nou, de Traaie Instrumentale, hier op Radio Spannenburg.

trui instrumentaal Nightwaber van Joloka. Iedere treddersteun van de maand. En dit weer Hillary Kloek met de Cotton Eye Joe. Een instrumentaaltje 2022 en de Rhythm Stars met Peanuts. Wie de tweede en het begon met Nova en Ariana. Dat weer de eerste van dit truital. Nou, staat bij de tak om. We zijn nog maar 11 minuten naar de klok van Jelbe Elben. We hebben daar komen om de vierde nummer zitten te vonden van Jochentjen 66. En vorige week hebben we eindigen bij nummer 84. We gaan verder mijn nummer. Ja, we worden knapper onderaan. Het is dan nog altijd even wennen. Maar dat naar je bankpaneel. De winnaar de Hunters en Russian Spider Knights.

0: Ja, dan winnen we jouw nummers uit de top 100 van. Een Jochentje, Soys en 60. En de nummers die we krijgen draait, hè. Die wien Chris Andrews, die hadden hem krijgt, maar Yesterday Man op 81. En de Golden Earrings op 82, My If You Leave Me. En op 83 hebben we Ray Charles met Crying Time. En we begonnen op 84 met de Hunters en de Racing Spider Eye. Nou, dat zou weer weer jouw nummers uit die top 100 van zo zeggen. Nou, we kunnen even verder, maar nummer 80 komen er weer jouw voorbij. En zeg even terug dat we met de krisdagen ongeveer een van hier. Nou, we werden met nummer 1 uitkomen en dan gaan we verder met een jochentje en zon en zandig. En ja, ik zie op een klok. We hebben nog een goede 10 minuten. Ik heb nog al even een ijsbericht van uit de Friese Marden. Het zijn alle routes en menners. Die kwamen vorige week snel in actie tijdens de jaarlijkse Heenstermarathon. Die we vorige week al houden op de Beneesje. De oorsprong is het niet. En het weer een uitdagend parcours weer eruit zetten. En alle draaiden om snelheid, techniek, foutloos rijden terug de... Door de hindernissen en Iris Bosma van RTV Spannenburg. Die wie er ook een bij. Die spruts mij deelnemers en een oud bestuurslid Willem Wester. En Iris vroeg om Willem, wat is je agenda?
1: Wij hebben hier een marathon die doen we al meer dan 25 hier, 30 hier. En we hebben een soort deelname, bijna 50 deelnemers hebben we hier. Werd.
2: En waarom doe je hem je jood om mij?
3: Nou, omdat we een mooie dag hebben en dit is dus hobby en we vinden het prachtig om uit te doen. En Sint-Niek, dat had wat iets hier in de bosken, mooie hindernissen. Dus we komen hier al hier.
1: En we hebben er 8 hindernissen rondom de bossen hier, deze vegelingsbossen. In bos ben je een hindernis, maar op een landerij eromheen en in de manege binnen is een hindernis. Dat is de laatste.
2: Hoe is het gaan?
4: Nou, ging wel goed. Er liggen een paar foutjes, maar verder wie het al wel best.
5: Ja, best wel goed. Ik heb 2 keer denk ik verkeerd rijden, maar voor de rest wel prima.
2: En wat vind je nou zo leuk hoor?
4: Nou, gewoon de kwatte bochtjes en zo snel mogelijk hoe dat er nog in. En dat is altijd wel heel leuk.
3: Ja, het is wel een beetje de spanning en met de hinders bezig te zijn. Want de hinders doen wat joh wel, dat is heel mooi.
1: Met de snelste door de hindernissen is en geen fouten maken. Die had het won.
3: We gingen net voor de eerste prijzen, maar we doen mij voor een mooie dag.

0: een zonnestraal.
1: Een lekker oud nummer van Corrie Konings. En toen, ja, toen is ze nog jong te begonnen. Hij kreeg de jongen in 1922. Een mooie dag. En ja, dit weer te werden. Gezellig is naar de moor straks. Weekend ijs met Ronald van der Pol. En tussen, dat is tussen 11 en 12. Ian bedoel ik. En tussen Ian en 3. Dan hebben we country, folk en rock'n'roll. Marjone van den Bergen ondergetekende. En daarin een interview met Naomi Stern. Rond jouw betwaan. Naomi Stern, dat is een jongeres uit Limburg. Die het vorige week in mij dient. Heeft mij de immer witte zondags. En dat is ja, een soort pool. Daar kennen dan jonge talenten, die kennen dan mooi doen. En kennen joggers, die kennen dan stemmen wie dan trok is. Nou, zij is helaas net trok in. Maar in ieder geval, Anne, die vreugde haar van een beetje werd hemd van het lied van hoe het al eerder geënt is en wat haar toekomstplan binnen. Nou, de laatste is een track van het nieuwe album van de Rolling Stones. En dat wat vorige week kwam. En ik draai het nummer Mr. Crime. Ik zou zeggen, goed weekend en tot de volgende keer. Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijswiekijn, met Ronald van der Pol.
2: Goedemorgen en welkom bij het Spannenburg Nijswiekijn. Het is Joertsneun, 18 juli 2026. De komende 12 uren neem ik de mei in het Nijs van de Frieske Marm. Wat de onderwerpen binnen, dat jazz dadelijks. Eerste muziek van Rick Astley. Dit is Together Forever.

0: Dit is de streek op Rob van de Vries, Kamara en Radio Spannenburg. Mij, Rick Astley en Together Forever.
1: Nijs, Waar en Eftegroen. Dit is het Spannenburg Nijswiekei. Mijn Ronald van der Pol.
0: Goedemorgen, 5 minuten door Olven. Mooi dat je was in binnen op het Spannenburg Nijswiekeind van deze sneun 18 juli 2026. Er komen er 12 uur Nijs en Eftegroen op die radio, maar het verhaal van Kaasboer Sieberen. Het bedrijf is 30 jaar lang een begrip in het Friese Marrengebied, onder het faillissement van een Moanalien. De laatste tijd het bedrijf het dreeg, wat het te laten dat de eigenaars in juni het faillissement omvregen. Maar er is hoop en die komt uit Gariep. Dit is dit oer omtinken van alle evenementen die dit weekend plakvinden zullen. Onder andere Pies in Ries. Het Hippie Festival is morgen in de theatertuin in Ries. En het waar, je hoort een soort bewolking en een onlokkende wind uit het noordwesten. Is dat een tijdelijke dip in het simmerwaar of komt de warmte weer om? Dat is van mij om Jelwe Tolven in het Waarbrjocht. Maar we beginnen deze uitsturing met de ballonfeesten. Op de eerste jong van het evenement, dat wie wagen, wie het lang spannend op de ballon wil de loft ingeren zoenen. Het is de 40ste editie van de ballonfeesten. Toezende mensen die kamen erop aan en die masten ont nij Jelwe Njochne wachtje die wagen, voordat de eerste ballon de loft ingeren. Dat zo eens oeren jij er al, maar vanwege de hurde wien wie dat net verantwoordde. Verslagjouwer Dennis Terpstra van de collega's van Omroep Friesland die wie op de nutsbaan op de jouwe en hij jij de bezoekers dit van 4 kamen om de ballonnen te zien.
2: Nou, ze zijn zo groot en het is zo interessant en het maakt zo'n mooi geluid en dat vuur erin en dan gaat het omheen en het is zo spannend. En in dat mansje met al die mensen en dan gaat het omheen. Begin ik vaak met de auto erachteraan, hè. Dan rijden we erachteraan, ja, ik gaat het aan en dan gaan we erheen en hebben we elke keer wel plezier van.
3: Dat is echt vast net de eerste keer dat je hem hier binnen.
2: Nee, wij wennen in Haarlem en wij komen speciaal naar jouren, ja, uw familie, uw bijmen hier. Komen wij voor de ballon te zien. En morgen gaan we op vakantie. Dan hebben we een dag uitgesteld voor de ballon.
4: En dan zijn we eerder op de dit evenement voor half te gaan. Dank u wel.
3: Wat vind je jou zo mooi om het ballonfeest?
5: Nou, het is een hele happening altijd. En ik vind het wel bijzonder gezicht dat het de loft in gaat. Zulke grote dingen.
3: Nou, is het Wolsa. Ik jerde van de organisatie dat het qua wind wat ontspant. Misschien gaan de ballonnen net de loft in omdat de hut waait. Maar dat blikt met z'n team blikken. Wat vinden jou daarvan?
5: Nou, dan gaan we gewoon met een hoes. Geen probleem. Nee, de veiligheid voor alles.
3: Het budget er daar net?
5: Nee, ja, zeker net. Nee.
3: Game staat direct de loft in?
6: Dat weten we nog net, want op dit moment is de wind nog een beetje te hut. Dus dat is alleen een oude.
3: Is de kans groot dat je hem de loft nog in gaat of net?
6: De wind waarschijnlijk wel uit. Maar piloten die hebben haast nog een briefing en die weten pas zeker.
3: Hoe jammer is van jou het vinden uit jouw net de loft in Kim?
6: Heel jammer. Heel jammer. Zowel voor u als voor het publiek.
3: Want wat vind je jou zo mooi om ballon vliegen?
6: Het is een gezonde virus. Als je erin maar besmet bent, dan kon je er net van houden. Het is elke keer, je weet er wat je mee ging, maar je weet er nooit wat je er komen.
3: Jouw ging er van terug?
7: Ja, wij gingen er van terug.
3: Waarom?
7: Nou, kerst dat aan de plakjes was jij, hè, Jeren?
3: Kind de loft net in?
7: Nee. Deze ballon gaat die net de loft in. Er kan wel oren ballon de loft in, maar deze net.
3: Waarom kan deze net de loft in?
7: Nou, dat is ik correct. Te hurde win. En het is een beslissing van de piloot om het bol al net te doen.
3: Maar wat vind je jou ervan dat het net er ook niet?
7: Ja, het is jammer voor zijn evenement. Maar ja, je zit er maar het waar. Hè? Als het te hurde waait, dan ja, veiligheid geeft voor alles.
3: En nou, wat ging je nou dan?
7: Ik pak aan mijn fiets en ik ging naar huis. En dan show hem mooi weg.
3: Jullie gaan er vandoor?
8: Ja, wij gaan er vandoor. Het is voor ons de eerste keer dat we op dit festival zijn. Dus wij kennen de omgeving nog niet zo goed. En ik heb gezien dat er heel veel water heel dichtbij is. En met deze wind ben je daar zo. Ja, en omdat ik de omgeving niet zo goed ken, vind ik het veiliger om het gewoon niet te doen. En gewoon betere omstandigheden af te wachten.
3: Hoe jammer vindt u het? Want het is dan de eerste keer ook.
8: Ja, man, je baalt als een stekker. Maar je moet aan de veiligheid van de passagiers en je crew denken. En ik heb best wel wat uurtjes gedaan. En ik weet best wel wat ballonvaren is. Maar je moet geen gekke dingen doen. En als je je eigen niet helemaal zeker voelt, moet je het niet doen. En veiligheid boven alles. Dat is gewoon het belangrijkste.
3: Wat maakt dit zo gevaarlijk om nu te vliegen?
8: Nou ja, het opzetten van de ballonnen is één ding. Hè. De ballon die gaat dadelijk van links naar rechts. En die krult zich om de mand heen en zo. Nou, dat is voor de passagiers al vaak een beetje eng om te zien. Dus dat is, ja, is niet eng, maar omdat wij weten wat het is. Maar dat kan eng overkomen. Uiteindelijk ga je naar boven toe, dan pak je een stevige wind op. Maar die wind die kan 10 knopen zijn, maar die kan ook ineens 15 knopen zijn. En die wind die blijft doorgaan. Die blijft maar doorgaan tot na 10 uur vanavond. En dan moeten we al geland zijn. Dus dat betekent dat je met harde wind moet landen. En die harde wind kan best nog wel eens wat harder zijn dan verwacht. Ja, en als je dan met passagiers zit en die butsen hard op de grond, ja, wil je eigenlijk niet meemaken. Dus ja, vandaar.
0: De ballonfeest nam de jouwe die door je nog rond te maar snijden. Dadelijk juist in dit radioprogramma meer over het programma van de Midi en Moor. Dit is muziek van Urban Fire, September.

0: Bij de boot op het Sjoekemarkt.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

0: Bounty Hunters en Johannes Riepma Scootsesielen van Midi op Grauw. De eerste wedstrijd van de SKS 2026 te volgen bij de collega's van Omroep Friesland. Gaan we verder met kaasboer Siberen. Hij wie haar strijd hier lang een begrip in de Friese Marren en omjouwing onder het faillissement van de Moanelien. De bussen van kaasboer Siberen die rieden jarenlang terug Friesland, het Waardeerse polder, maar ook een part van Oerisel. De laatste tijd hier het bedrijf het dreeg, wat het al later dat de eigenaars in juni het faillissement onvregen. Maar er is hoop en die komt uit Gariep. Arjen van der Wal van de cheesehandel mij dezelfde naam uit Gariep, zegt het nijs voorbij komen en zegt er een kans zien.
1: Dat zijn zijn eigen auto's van der Wal Gariep. En door de gebeurtenissen onlangs bij kaasboer Siberen in Sint-Niek moesten wij reageren, voelen we zelf. En zaten maanden zo weer een aantal auto's weg van kaasboer Siberen.
2: Ja, want kaasboer Siberen stopte mij even mee.
1: Ja, dat is een faillissement, de rest. Ja.
2: En toen dacht je van wie mat een gedeelte oernemen?
1: Wij dachten, je mat wel reageren. Of zit er misschien iemand anders die in het gat springt. En zat we aan de hand, wij dachten, wij moeten maar zien of wij geduldelijk het bedrijf voortzetten kunnen. In combinatie met zijn eigen activiteiten.
2: Ja, want hoe wichtig is dat, denk je?
1: Nou ja, dit betekent voor u wel een mooie groei. Ik van het bedrijf zelf, is klantenbestaan vanzelf. En werkgelegenheid. Ja, het is best belangrijk voor u.
2: Ja. Ja, want het is misschien voor aardig wat mensen wat herkenbaar. De Grie en Magiele Bus, kaasboer Siberen. Wat hoop je hem hier dan mij te brengen? Is dat ook echt een positief punt van je?
1: Ja, zeker. Kaasboer Siberen is best wel een begrip in Friesland. Noordoostpolder komen ze ook al heel lang. En we willen graag een stukje continuïteit horen. Ik van het bestaande klantenbestand. En dat kunnen wij mooi inpassen in onze eigen bedrijfsstructuur.
2: Ja. Ja, want je maakt natuurlijk ook personeel. Ha, waar komt dat bij?
1: Wij zijn op het heden in gesprek met een aantal personeelsleden van kaasboer Siberen.
2: En weet je wel, ik van de meesten van kaasboer Siberen, als ze ik echt blij binnen dat het toch nog een beetje voortzet wordt?
1: Ja, kaasboer Siberen die werken heel prettig met WhatsApp. En die had dus een bericht, de doorrichtingen aan al hun klanten. Maar het bericht dat per medio augustus de activiteiten voortzet worden. En vanuit het bericht ben heel prettig positieve reacties gekomen.
2: Ja, dus dat moet dan wel goed komen. Kaasboer Siberen zit officieel in Sint-Niek. Wordt dat in die regio ik voortzet of is het in deze regio?
1: We gaan werken vanuit Gariep inderdaad. We zijn bezig om een dependance te openen in de regio van Sint-Niek. Of vanuit daar inderdaad dat het personeel daar een auto's laten kennen. En dat wij dat bevarigen vanuit Gariep.
2: Ja. Ja, dus het haat stiks is, maar dat bloot wel echt jaren. Maar denk je net dat er volle klanten in Sint-Niek en die omjouwing zitten?
1: Ja, zeker. In die regio was een heel prettige klanten. Ja. En die worden dus betjennen vanuit uw dependance in die regio. Ja.
2: Ja. Dus hij heeft er volle vertrouwen in?
1: We hadden er heel veel vertrouwen in en we hadden er nog gewoon. Absoluut.
2: Ja. Ja. Wat betekent het echt voor kaashandel van der Wal?
1: Ja, zoals ik zei, een mooie groei. En een stukje continuïteit voor het bedrijf. Er komt wel wat jong bloed in. Wat ervaring, wat leren en nieuwe dingen, denk ik. Dat is al je positief, lik het mee.
2: Ja. Toen het bericht zeggen, het wordt het lang om die kaart te meiden of je met Wolf net wansoen?
1: Ja, we hebben wel eerst goed thuis even maar online. Het is best een grote stap natuurlijk. En we halen een hekel aan om pinnen hollen. Dus we dachten dat we je pinnen hollen krijgen, doen we het net. Maar alles afwegende, ja, zo wie het zonnig tegemoet. Ja.
0: Een bijdrage wie dat van uw collega Anne-Marije Reitsma van Streekomroep RTV NOF in Wat is het Friesland. Wij hadden de oordeigeners van kaasboer Siberen, Menno Dijkstra en Ariane de Velde Harsenhorst. Ik vreeg om een reactie, maar ze wien net in de gelegenheid om van de microfoon van RTV Spannenburg te reageren. Dadelijk is het Jelwe Tolmen, is het tiert van het Waberjocht mij Jan Lonke van Ommen. Dan juist naar de muziek van Genesis. Dit is Invisible Touch.

0: is Jelmer Tolven en dit is Radio Spannenburg. Mij het Spannenburg Nijsvikarijn. Reist van mij het Waberjocht van de midi binnen de wolkenveld. En mogelijk valt er wat lichte rijn of stoorrijn. Ik ken het soms een opklerje en dan is mij de zinnen erbij. Het zijn 22 graden, maar bloed het bewolkt, dan is het maximaal 120 graden in hem. De wind die komt uit het noordwesten is matig en bij de Isomarcus Delvere kräftig. Jong is het wisselend bewolkt, maar soms wat dikkere wolken en daar kan dan wat lichte ruin uitvallen. Er zit een zwakke, ontmatige noordwestelijke wind. En vannacht zakt het kwik naar weer tussen 12 en de 14 graden. Morgen, snijn, is de temperatuur nog wat leger als joerd. Het is maximaal 20 graden in onze regio. De noordwest-noord-noordenwind is vrij krachtig. Verder is het wisselend bewolkt, maar bij u in het noorden meer wolken als in het zuiden van het land. Vooral bij u in het noorden kan dan een beetje rij vallen. Mandje, dan is het echt koel zwemmenwaar, maar maximaal van 20 graden. In mei is het ongeveer 2 graden koeler als gemiddeld heel wij juli. Het bloed naar alle gedachten wordt droeg en het is wisselend beroen, maar op de meeste plakken wat meer zin is als in het weekend. Nou, dan van tiersje oordam bloed de wien uit het noordwesten waaien. Daartoe komen de temperaturen net heger als onder de beide Njochtje graden onder de Isomarkust, onder 21 graden midden provincie. Wisselend bewolkt waar het de oerhoorn vaak is het droeg, maar op wangers en tongensje is de delslag constantelijk wat groter. En onder eind van na je wieken wordt de verwachting wat onwisser. Neemt de kans op wat heger, temperatuur wel wat daar. Maar misschien mogelijk in de binnenland simmerse 24 graden. Maar die zullen ze bij u net helpen. Dagelijks is het hier voor de evenementen. In de theatertuin in Ries vindt Mon Peace in Ries plak. Muziekfestival met pop- en rockmuziek in de jaren 60. En zondag die belibben dit hier de njochende editie. Dagelijks meer.
1: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongensje om 9 uur.

Johnson en Miss Montreal op Radio Spannenburg. Hoe en daarvoor je de higher power van Coldplay. Tiet van de evenementen van dit weekend. In het theatertuin in Ries, daar vindt morgen van 12 uur al het evenement Peace in Ries plak. Het muziekfestival dat staat in het teken van pop- en rockmuziek uit de jaren 60 en 70. En bleef dit hier de 9e editie. De programmering die bloedt trouw aan de muziek, die de basis warmen van het festival. Muziekers kennen dus rekening op een midi vol bekende noemers. Uitviert troch bands die haar specialiseren haar in het repertoire van de jaren 60 en 70. De Amsterdamse band Mirage die brengt een eerbetoon aan Fleetwood Mac. Ook de outtakes uit Grange die maait ze haar een opwachting. Deze groep rocht het hem vooral op de Britse beat- en rockmuziek uit de begin jaren 60. Een andere publieksloeker is LSB Experience uit Bussum. De band die brengt muziek van Crosby, Stills, Nash & Young. Het festival wordt afsluiten toch Dear Mr. Fantasy uit de eigen Zuidwesthoeken. Die band die brengt een mix van rockklassiekers uit de zondige jaren en ronde nummers van Deep Purple. Jouten Moos stierde jou nog in het teken van de Friese Ballonfeesten. Op de Nutsbaan wordt Jouten Oldtimer Show organiseren. Jong binnen de optredens van Vluchtheuvel, feest DJ Sipke en de band Vangril. En de Jong eindigt het met Nightglow. De slotdag die is morgen, die stiert in het teken van de laatste ballonveerten. Van 1 uur is het terrein in Iepen en om Jelwe Zon dan stiert de laatste minskippelijke start van maximaal 40 hete luchtballonnen en special shapes plant. In het raam van het programma Tjerkenpaad verzwagert een gelegenheidsformage van de middag een concert in de kerk aan het dok op de Lemmer. Dat optreden dat begint om 3 uur, is vergeest agonkelijk. Om het concert werk je mij, Ankie Kuipers, Melissa Meijer, Dirk Jongsma en Klaas Lemstra. Het programma dat besteedt uit een selectie van bekende nationale en internationale noemers. Natuurmonumenten die organiseren deze zomer meerdere excursies op het Ordeman en Cliff. Onder die keus die het juurt. Maar ook op 24 juli en op 1 en 8 augustus houden worden, krijgen deelnemers uitles over de skiedenis, natuur, landschapsontwikkeling van het gebied. Deze cursus die dwars is aan 12 uur en starten bij het parkeerplak bij het natuurgebied. Deelname is mogelijk voor persoon van 18 jaar en ouder. En oormelden dat is niet zakelijk. Dat kan op de website natuurmonumenten.nl. En van de middag is er ook nog muziek in Warkum. Promotie Warkum die organiseert ik dit hier weer de Riege Zomer in Warkum. Van de middag komt entertainer en muzikant Sander Metz optreden. Dat dochter op een merk, dat is in het centrum van de stad. Dat begint dadelijk om 3 uur. En dat maakt dus deel uit van de Riege Simactiviteiten die bezoekers naar het centrum van Warkum loeken matten. Meer evenementen vind je op uw website rtvspannenburg.nl, maar ook op uw Zagelnaaie televisiekanaal die te zien is bij alle grote televisiemaatschappijen. Dadelijk in het Spannenburg Nice Weekend, het Nice in het Kwart en Simmerske muziek van Los Del Rio, de Macarena komt er aan, naar Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel.

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ay. Los de Rio en de Macarena. Kerst aan Mike Nijs in het kwart. Twa vriendinnen die vregen hoe het omtinken varen nog vaak onbekende hormoonontwaning. Marina Dijkstra van Langbaar en Nienke de Jong Jongema die kuieren 60 kilometer van Haas naar Langbaar om meer bekendheid te jaan om PMDD. Dat is een chronische hormonale ontwaning die slimme lichamelijke en psychische klachten veroorzaken kan. Marina kreeg de diagnose pas na jarenlang ziekje. Neffens haar worden een soort verhalen nog altijd net op het tiet herkend of toch verwiest. Maar de sponsorkuieren hoop je de twa meer bewustwording te creëren, zodat vooral je rapper de goede help krijgen en dokters de ontwaning eerder weer kennen. Olvierige Sanne van Vegelinzoort die is in korte tijd uitgroeid naar een hit op sociale media. De jonge boerinne die helpt alle dagen mij op het pleet van haar orden en haar enthousiaste verhaal die binnen onderwiel zal meer dan een miljoen keer besjoen. Sanne liet zien hoe het lippen op een pleets de rut zocht en skammert haar net van de minder mooie kanten. Poep eerder nog iemand bij, zei ze. De positieve reacties die vindt ze geweldig. Letten we Sanne graag boerinnen we bluwen. Maar ek een paar dagen in de wieken in het ziekenhuiswerkje. En een moderne leefde in een historische setting. Jude Wierda en Jalina Hazenberg die farmje novage het breidspeer van de zonderste editie van de Boerenbruloft op de Jouwer. Opvallend is dat haar levensverhaal begon via een dating-app. De eerste moording die roen haast mis, omdat ze beide bij een oren supermerk stienen te wachten. Uiteindelijk voelen ze elkaar dos nog en sloeg de van koer. In de Boerenbruloft stappen ze waarom in de tiet na ongeveer 1850 bij een traditionele houdelijk ceremonie. Friske streekdracht, chezen, Friske hines en oordige broeken die het historische evenement al zondag hier tot een bijzondere traditie meidje. Dadelijk zien de tweede oeren van het Spannenburg Nijswiekheim. Zullen we het haar oer wenjen? Won hier wenden in Balk. Wiekel en Bakhuizen die kwamen vanwege de verorderde steed in oormerking voor een grutskale renovatieproject. De bewoners die kregen bij het werk alternatieve woningen ter wiest, maar bij de rondkomst bleek het werk net klaar. Die bewoners die binnen de wol kleer mij. Hoe dat verhaal zit, dat jij dadelijks. Maar eerst het Nijs van Tolhoeren van de NOS. Ondadelijks.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijsweekijn, met Ronald van der Pol.
2: Welkom erom bij de editie van sneun 18 juli. Dit hoort een soort omtinken van het thema Wenje. Hierhuizen in Balk, Wiekel en Bakhuizen die kamen vanwege de verorderde steed in oormerking voor een grutskalig renovatieproject. De bewenners die kregen bij het werk alternatieve wenningen tawiest, maar bij weromkomst bleek het werk net kleer. Bewenners binnen de wok kleer maar. Dadelijk het verhaal van deze hier dus. Eerste muziek, dit is Whitney Houston, I Wanna Dance.

0: op Radio Spannenburg. Dit wie Turn to Stone. Gewoon hier went in Balk, Wiekel en Bakhuizen die kamen vanwege de verorderde steer in oormerking voor een grutskale renovatieproject. De bewenners die kregen bij het werk alternatieve wenningen tawiest, maar bij veromkomst bleek het werk net klaar. De planning wie om de huizen voor de bouwvak van 2024 oor te krijgen, maar na een jaar is dit nog heel niet net baard. Jorrit Haartjes die went in Balk en had al jaren te krijgen bij de stroperige ontwikkelingen.
1: Dat is intussen zo'n jaar geleden dat ze ermee begon. Toen zouden we zonnepanelen zouden we krijgen, maar dan bleek asbest in het dak te zetten.
2: En wat wie doet de planning?
1: Dat is een goede vraag. Wij vier jaar lang wachten tot uiteindelijk het besluit kwam dat er renoveerd worden zou. Tot die tijd hebben we in spanning zitten dat het sloopt weer, renoveerd worden zou. Of alles er nog wat gebeuren moest. Nou, en inmiddels vorig jaar ben je dus begonnen met de renovatie.
2: En wanneer zou het toe klaar wezen?
1: 6 weken later.
2: Maar dat is net slagen.
1: Inmiddels trekt je maand later. En we staan hier nog.
2: En wat is er krekt bol bad?
1: We hebben het dak gekregen. Alle kazien ben vervangen. Dus in de isolerende maatregelen heeft ze goed werk gedaan. Nou, de afronding. Ja, bloedje hekje.
2: Want de binnen in dat werkzaamheden wof verricht. Ben je wat tevreden met hoe dat bad is?
1: Nee. Op uw verzoek hebben ze de muren eruit halen beneden en hebben we de badkamer boven gekregen. En daar ben je verschrikkelijk blij mee. Maar alles wat in huis wil en die het heeft, wachten we nog steeds op afronding van.
2: En heb je enig idee wanneer dat wolbare zeil?
1: Dat is de grote vraag. Geen idee. Geen idee.
2: En waar hoop je hem nou op?
1: Dat het gauw en fatsoenlijk netjes afhandelen wordt.
0: Ik hier de Joris Pols paardenkoper kan hem vinden in het schetste verhaal.
3: Ja, dat was je begin de 4 weken uit, was ons verteld. En ik was de eerste woning op in deze straat die eruit ging. En dat ging op zich dat ging zo goed. Na 4 weken kon ik wel gewoon terug. Alleen er waren heel veel afwerkpunten wat nog lang niet klaar was. En ook schilderwerk wat er was gedaan, dat was ook niet goed. Dat heb ik gewoon zelf allemaal overnieuw gedaan, want ik wou die schilder niet meer in huis hebben. Alles, eigenlijk alle afwerkpunten aan de binnenkant heb ik zelf opgeknapt. Ja.
2: Dat is natuurlijk net de bedoeling.
3: Nee, zeker net. Dus nee, ja.
2: En had ik uitles gekregen waarom dat dan net goed bad is?
3: Nee. Ik heb geen uitleg echt gekregen. De voorman, de manager die er een beetje rondliep, die had het gewoon niet, die kon niet bol werken. En die liet gewoon alles een beetje verzuipen. En die wist ook niet hoe het allemaal in de vork in de steel zat. Wat er allemaal gedaan was, hoe het ging. En hoe het ervoor stond, zeg maar. Ja. Dus die had gewoon totaal geen overzicht.
2: En je wen je nou weer, maar ik begreep dat net iedereen je weer wennet.
3: Hoe bedoel je dat?
2: Dat er huizen leeg staan.
3: Ja, dat staan huizen leeg. Ja, daar staat al een huis ongeveer 3 jaar naast mij leeg. En verderop staat ook een huis, die is ook al bijna een jaar leeg. Ja. Omdat de huizen gewoon nog niet af zijn. En die huis die wil er gewoon nog niemand in hebben. Omdat ze daar natuurlijk veel meer werk van krijgen als er iemand in zit. Want dan moet je iemand met je regelingen treffen als ze binnen of zo bezig moeten. Dat soort dingen, ja.
0: RTV Spannenburg die had om een reactie vregen bij die huis over de situatie. Zij zei ze, die huis had bij 22 wenten in Balk, Wiekel en Bakhuizen grut onderhoud en verdwarsoming uit 4 litten dat technische probleem naar voren kamen. Wij vinden de situatie die er naar ons tien is heel vervelend voor de bewenners. Wij begrepen goed dat zij naar eens aan lange tijd witte wollen wanneer de problemen oplost worden. Dien Huus en Lentvering die haar intussen concrete afspraken maken over de aanpak. Wij informeren je de belutsen bewenners zelfs over wat er in haar wenning bart en wanneer. Wij nemen het signaal serieus dat bewenners net verder komen in het contact met Dien Huus. Wij willen met haar bepraten wat ze missen en wat er nodig is om het contact te verbeteren. Een oorproject die ik maar wenje te krijgen had in de gemeente, die gaat wel goed. Gaat om de nieuwe buurtwonenlocatie op de Jouwer. Wat het zou nog leuk wenje maken daar. Dat juist naar de muziek van Sylvester, You Make Me Feel.

0: Van den Burg, Nice Week High. Muziek wie dit van Weezer, Island in the Sun. Op de Jouwer is Disse Simmer de eerste buurtwoonlocatie opleveren. Bij dit wenconcept wil gemeente De Frieske Marren senioren de mogelijkheid bieden om langer zelfstandig wenje te blijven in een veilige wenomjouwing, dat moeting en onderlinge belutsen niet centraal staan. Bewenners die beschikken over een eigen wenning, maar kennen een hoor moedje in een maatschappelijke ruimte. Het idee is dat bewenners een oor kennen en naar een oor omzorgen. Met toch ze langer zelfstandig wenje blijven kennen. Wanneer dat nodig is, kunnen zwaar en stiepen dichtbij organiseren worden. De bewenners die binnen te spreken hoe de eerste man in haar naaien wenten.
1: Fijn, gezellig. Tegen eenzaamheid is het dat is het beste wat je kunt hebben. Als ze maar zien dat mijn gordijn te lang dicht

0: dan sjoem, sjoem, die auto's hadden maar voorbij. En dat ben ik hier van nou.
1: Sinds kort hebben we hier op dinsdag, we wonen hier natuurlijk ook niet zo lang. En dan hebben we gym op dinsdagmorgen. En op donderdagmiddag, dan hebben we hier een spelmiddag. En één keer in de maand eten we samen.
2: Wat gaat u nu doen?
1: Ik ga even met de hond, want de buurvrouw die heeft last van haar benen. Dus ik zou na de gym zou ik even met het hondje gaan lopen.
2: En wat doet dat dan met u dat nu de buurvrouw de hond even kan uitlaten?
3: Dat vind ik gewoon geweldig. Zij is gewoon een schat. En weet je, ze kookt ook nog wel eens voor mij als ze weet dat ik niet lekker ben. En dan brengt ze me dus eten. Nou, dat is, waar vind je dat nou?
4: Is benijd hoe deze wen de Ruud joggen. Download dan de app van Spannenburg op die telefoon. Ik is de videoshare. Dagelijks om Jelwien in het Waberen jocht. Eerste muziek van Adrie de Boer van Eigen Baaien. De Tiet hoort Jinskoft. MUZIEK

0: Volumia. Blijf bij mij op Radio Spannenburg. Het is 1 minuut na Jalvin. Het wapenrijocht van de middag. Binnen de wolkenvelden mogelijk valt er wat lichte rein of stoorrein. Ik kan soms de zinnen terugbrekken. Mocht dat barren, dan rint het kwik op naar zo'n 22 graden. Blijft het bewolkt, dan is het maximaal om de 20 graden neer. De wind die komt uit het noordwesten, is matig en bij de IJsselmarkusdel vrij krachtig. Van de jong is het wisselend bewolkt, maar soms wat dikkere wolken, daar dan wat lichte ruin uitvallen kan. Er zit een zwakke, ontmatige noordwestelijke wind. Vannacht zakt het kwik naar weerden tussen de 12 en de 14 graden. Snijn, morgen. Dan is de temperatuur nog wat leger als joert. Het wordt maximaal 20 graden bij u in de regio. De noordwesten ontmaat de wind, die is vrij krachtig. Het is wisselend bewolkt, maar bij u zit wat meer wolken als in het zuiden van het land. En vooral bij u zit wat kan ek een beetje rein vallen. Manje, dan is het ek koel zwemmen waar, maar maximaal van 20 graden. En hiermee is het ongeveer 12 graden koeler als gemiddeld heel bij jullie. Het bloed na elke dag wordt droog en het is wisselend beroen. Maar op de meeste plakken wol wat meer zin misschien als in het weekend. Op de dagen daarna, dan bloedt de wien uit het noordwesten waaien. Weer terug de temperatuur uitkomt, weten tussen een jochtje graden onder Isomar. Ont jint weiter graden meer de provincie. Het is wisselend bewolkt, vaak is het wol droog. Maar op waarsje en tongetje, dan is de delslagkans tijdelijk wat grutter. Onein van naaien wieken we de verwachting wat onwis. Maar zoals het nou liekert, binnen de wol wat hegere temperaturen, mogelijk wordt het dan in het binnenloon er simmers mij 24 graden. Dadelijk zien het Spannenburg Nijswiekaan geert het hoe de takkomst van de Lemmer. De ondernemersvereniging van het dorp die wol dat benammen het centrum een impuls krijgt. Maar de orde namen BIZ is dat net slaggen, maar mij een naaien namen en visje maakt het wolslagje. Dadelijk meer.
1: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? De gest is Speaker Hut. Sneum om 10 uur.

0: back op Radio Spannenburg, Everywhere and Did We, Empire of the Sun and We Are the People. De lemmeren die Matt beter op een kaart zetten willen. Dat is het doel van Lemmer Leeft, de Nijenamme van de ondernemersvereniging van het dorp. Onder leiding van de Nije voorzitter Herman Teuning maakt Orski naam worden van de orde werkwijze van de BIZ. Een Nijenamme is dan ook geen oerbodige luxe.
1: Nee, van BIZ zijn we afgestapt, want BIZ, bedrijven, investeringszone, dat begrijpt helemaal niemand. Niemand begrijpt dat het een ondernemersvereniging is. En toen dacht ik, we moeten een nieuwe naam bedenken, maar de naam ondernemersvereniging hebben we nou ook wel eens een keer gezien. Dus we dachten, we gaan gewoon een naam kiezen die staat voor wat we willen bereiken, namelijk Lemmer Leeft. En dat hebben we nu gekozen en een nieuwe website gebouwd. En dat is waar we willen gaan uitstralen. Dat wij gaan zorgen dat Lemmer leeft. Levend, bruisend Lemmer. Dat is het eigen verhaal. Ja. Ja.
2: En wat is dan die actieve rol die jullie gaan spelen om Lemmer op de kaart te zetten?
1: Nou, er zijn eigenlijk twee dingen. Het belangrijkste is dat wij evenementen gaan organiseren. Daar worden we ook voor betaald, hè, want de ondernemers die betalen daarvoor, hè, via een WOZ-heffing. Dus wij worden eigenlijk gewoon ingehuurd door de ondernemers om dat te doen. En wat gaan we doen? Evenementen organiseren. En we hebben nu al, het plan voor 2027 is al bijna klaar. Dat willen we op 1 september ook indienen bij de gemeente. Dat we dat ook kunnen gaan doen, dat we de vergunning voor krijgen ook. Dus het is ontzettend belangrijk dat we die vergunning hebben, want anders kunnen we niks doen. En dat zullen alle evenementen zijn. Wat er nu al in de Lemmerse Week. Nu zijn er al van allerlei dingen, maar dat gaan we dus uitbreiden. Meer markten, meer ook specifiek leuke markten, sfeermarkten, streekmarkten, dat soort dingen. Dat is de ene kant van de zaak, dus evenementen. En de andere kant van de zaak is dat we samen met de gemeente Fiske Marre centervisieproject hebben opgestart. En vanuit het centervisieproject gaan we ook heel veel doen naar de uitstraling van Lemmer. Dus hoe ziet Lemmer eruit? Er moet veel meer groen komen. Er moet allemaal wat duidelijker worden. Waar is het centrum? Routes moeten er zijn. Richting aanwijzers. Waar kun je wat vinden? Zodat het allemaal wat beter zichtbaar wordt voor de toeristen.
2: Ja, wij staan hier nu bij de Blokjesbrug in het centrum van Lemmer. Maar het zijn hordes toeristen om ons heen. Ze kunnen het toch gewoon wel vinden?
1: Ja, natuurlijk is dat ook zo. Maar als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de grootste groep toeristen. Nou, dat zijn natuurlijk de Duitsers. Nou, waar staan die meestal? Die staan bij het strand. Ja, daar heb je allemaal een enorm terrein waar inmiddels een paar honderd caravans en campers staan. Nou, als die daar weg gaan lopen, waar lopen ze dan naartoe? Nou, probeer het maar. Dat is heel lastig te vinden. En als je dan gaat lopen, dan loop je langs allemaal industrieterrein. Dus dat is ook geen mooi gezicht. Geen fraai aangezicht. Dus daar zou je al moeten beginnen. Dat je daar de route naar het centrum toe gewoon heel helder krijgt en herkenbaar. En dat je dat ook door heel Lemmer heen gaat zien. Dus de herkenbaarheid die je daar creëert, moet je dus gewoon het hele centrum doen. Zodat ze hier, zometeen bij het dok hier, dat ze dan zien, hé, dat is het dok, daar gaan we omheen lopen. Rondje dok, dat is een bekend fenomeen hier. Het rondje dok, nou, dat staan we nu. We staan nu in het begin van het rondje dok.
2: Ja. En ik vraag me dan ook af, hoe is het zover gekomen dat nu pas deze stap gezet moet worden?
1: Ja, dat is altijd lastig, weet je. Er is in het verleden ook, hebben ze mensen ook hun best gedaan. Toen heette het de OVL, hè, Ondernemersvereniging Lemmer. Ah, die hadden heel weinig middelen. En dat deed ook niet iedereen aan mee. Dus je kreeg ook een beetje jaloezie van die doet wel mee, die doet niet mee. Dat is allemaal gezeur. En daarom is eigenlijk ook die BIS uiteindelijk gekomen. Want dan wordt het een wettelijk fenomeen in feite. He, dus dat hebben ze toen gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Maar ja, die hebben zich een beetje verslikt in de eerste anderhalf jaar in de opzet ervan. Dat kost allemaal heel veel tijd en moeite. En echt lastig om dat gewoon goed georganiseerd te krijgen. Ja. En dat hebben we nu, begin van dit jaar, zijn we daar een bestuurswisseling ook gehad. En dat maak ik mezelf, maar ook het hele bestuur zich ontzettend sterk voor. Om dat nu eindelijk eens ontzettend goed op de rails te gaan zetten. En Centrumvisie helpt me daarbij. He, want omdat de gemeente Fiske Marre daarbij aangesloten is, krijgen wij het voor elkaar. We hebben gisteren nog een gesprek over gehad met de directeur van de Fiske Marre en staan er helemaal achter. Dus nu heb ik ook daar genoeg power, macht, die ons ook kan helpen met het verkrijgen van budgetten en mogelijkheden. Gewoon mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. En dat is een beetje mijn doel. We moeten naar dingen die wel kunnen, niet naar dingen die niet kunnen.
2: Ja, u heeft een hele lijst opgenoemd van dingen die u zou willen verbeteren. Wat is nou echt het allereerste waar je handen van gaan jeuken?
1: Ja, dat is een goede vraag. Waar mijn handen van gaan jeuken. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Kijk, als je ziet hoe het... ik heb een filmpje auto gemaakt van hoe Lemmer er nu uitziet. Daar valt één ding op. Bijna geen groen. Ga maar naar een ander dorp in Friesland. Bijna altijd veel meer groen. Dat is hier echt een makker. Weinig groen. Dus daar zou ik mee beginnen. Dus begin nou met... het een beetje rommelige geheel hier achter mij. Van een paar boompjes wel, een heleboel bomen niet. Laten we daar eens een mooie rij van bomen van maken. Een beetje Boulevard Lemmer idee. Ik heb dat ook een werktitel gegeven, Boulevard Lemmer. Dus laten we daar eens naar streven. Laten we daar eens mee beginnen. En dan hebben we het dok in ieder geval geregeld. Kan die dus rondjes maken, rondje dok. Kunnen we dat in ieder geval realiseren. En dan gaan we langzamerhand uitbreiden naar andere straten, andere pleinen, et cetera. Dat is eigenlijk mijn eerste doel.
2: Ja. En wanneer moet Lemmer echt zichtbaar veranderd zijn, volgens u?
1: Nou, ik hoop dat we de eerste contouren daarvan in het volgende voorjaar al kunnen gaan zien. Dat hoop ik van harte. Dat is precies mijn vraag aan de gemeente ook geweest. Van is dat realiseerbaar, ja of nee? Nou, dat zagen ze best wel positief in, dus dat hoop ik. Maar het einddoel zal waarschijnlijk zijn 2028. Want er bestaat Lemmer ook 800 jaar... Dus het zou toch wel heel mooi zijn als we dan ook een heel mooi Lemmer zouden hebben. Of dat allemaal lukt, weet ik niet. Ik ben zelf heel erg enthousiast. Maar dat wil niet zeggen dat ik iedereen meekrijg. Dus het is een kwestie van beginnen, eerste stappen zetten. Elke grote reis begint bij de eerste stap. En dat werkt heel goed. En vandaar dat we gewoon die stappen nu gezet hebben.

Frank Stallone en Far From Over Defar. Hot, hot, hot van de Buster Poindexter en His Banshees of Blue. Dubbele punten is dat bij een pubquiz, als je dat wist. Ons A4, het Spannenburg Nijs Weekend van Dissersne en Tierentank van het Lustrium. Was meer Nijs lezen. Download dan uw app op die telefoon. Van iOS en Android. Of zoch alle dagen even op uw website rtvspannenburg.nl. Dadelijks Night Nijs van 1 uur is het tijd voor country, folk en rock and roll. Mijn Wonen van den Berg. En om 3 uur is er gewoon Friesk op Dissersne. Mijn naam is Ronald van der Pol. En ik wens jullie een heel noffelijk weekend.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit de drugslab gehaald en daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was, en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars. Zal ik van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanberg op de 18e juli 2026. We hebben begonnen met een oortje, weer van Steelhaas. Er zitten een paar knappe dames in, maar ik kon een heel leuk jongen. En jullie hebben een Simmons nummer, wat heet de Red Hot Salsa. Nou, salsa is ik nou een doos, maar dan moet het net te warm zijn, want het wordt een zweten waar je naar, dan kan je vanzelf gewoon een hamer ernaast zetten. Want dan wordt het vetzaam volle wetter. In ieder geval, het Spanberg Nice programma, bedankt voor de inbreng. En dat is weer heel leuk. En je kent altijd weer waarom, luister je via uitzending gemist. En het, voor het programma daarvoor, de gezellige snutte morgen, wie ik heel gezellig. Kan je ik weer beromluisteren in de uitzending gemist. Nou, nog even met je wat hele orenmuziek. We hebben trouwens ook nog een interview. Dat is om ongeveer jou wat waan. Maar niet minder dan je televisiepersoonlijkheid Naomi Stern. Want ze vindt die keer niet meer wie de zondags wist. Nou, daar wil ik even wat meer van weten. Mooi, we gaan eerst even verder. Oh ja, ik heb een orenkant van de lijn. Er zit een collega aan de jongen.
1: Ja, hoor het bijna.
0: Ja, ik zoe het hard. Ja. Ik weet krijg. Krijg hoe het is lekker. En dan zei ik even aan de jongen. Maar ja, die dochtertechniek en die babbelt ik even wat mooi.
1: Maar dat werd een ouwaartje.
0: Ja, nee, ik was je net oud. Ik weet wel dat.
1: Oh.
0: En er wordt een dagje duurt.
1: Oh.
0: Nou, we gaan in ieder geval eerst blijven verder met Ben en Carmen Steeneker. Want nu zie ik al een week van Nijs op Facebook. Alleen dat kan ik niet weer vinden. Dus dan ben je maar wachten. Maar we komen erachter. Hoor een week en jij meer. In ieder geval vanmiddag. Jij het nummer Someone is looking for someone like you. Nou, misschien is dat niet zo heel handig. Want ik weet niet dat er nou wel een is die zo uit mij is. Want daar komt het. Maar wat op deel?
1: Nee, vooral van Duinen, want dat is uniek.
0: Nee, alle mensen zijn uniek.
1: Oh.
0: Daarachter wonen we even naar een nieuwe ster. Ja, heb ik ontdekt op Facebook, maar ze er lang. Ja. Dat is Marta Spencer. Volgens mij komt hij uit Engeland. Boy. En ja, ze treedt ik op in Engeland, in Oxford. Er is een jongen om jou wachten in een Ellen House concert. En morgen is ze in Minorville, weet het precies, weet ik niet. Om 4 uur Long Island Game Farm. Dus op een buitensgut boerderij. Zo kennen we dat beleven, ze zeggen. Buitensgut. Nee, game, dat is.
1: Game, speeltjes.
0: Computerspeeltjes, samen ze zeggen. Juist die. Mooi. En zijn dochter, nummer West Texas Wind. We gaan eerst naar Ben en Carmen Steeneker.

0: Radio Spannenburg-Waberjocht. Met Jan Lulke van Ommen.
1: Weet je, ja, dan is vanwege de wolk. Dus er ik wat lichte ruim vallen. Maar ik denk dat het voornamelijk in het kustgebied, dat het tijdens zinnen wel wat meer erbij komt. En dat het ik wat, ja, wat sneller oplachtje zal. Vooral via de provincie, zuid-eerstelijke pad. Daar zal het wat, ja, wat kruttere kans wijzen op lichte ruim. De wind, ja, die bloedmatig. In het noordelijk kustgebied en in het IJsselmeergebied is hij vrij krachtig. En soms zelfs hut. Jong binnen de opklaringen. Ja, kan er plotseling een bui vallen. Dus die dan zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Aan zee en op het IJsselmeer bloedt deze vrij krachtig. Komende nacht, ja, dan kan er plotseling een bui vallen. Via uit noordeerste tuin, het eerstelijke pad van uw provincie, is, is erbij kans op tonger. De temperatuur die daalt tot rond de 13 graden via de provincie. En zo'n 16 of 17 graden direct aan zee. De wind waait aan de kust en op het IJsselmeer uit het noordwesten en is vrij krachtig. In het noordelijk kustgebied krachtig, zelfs windkracht 6, misschien zelfs uitzetters in zon. Boppeland, dan wordt het zwak tot matig uit het westelijke richtingen waai. Maar hier is er in het eerstelijke pad van die provincie eerst nog kans op een bui. Daar kan dan ook nog wat tongen bij voorkomen. Maar dan snel wordt het oerel droeg en brekt vanuit het westen steeds vaker de zinnen terug. De wind komt aan de kust en op het IJsselmeer uit het noordwesten en is vrij krachtig in het noordelijk kustgebied. En in het warmgebied vrij krachtig, windkracht 6. Boppeland draait de wind uit westen, van het westen uit naar het noordwesten en neemt aan, nauwmatig. Mooi midden binnen de zinnige perioden. En die binnen met name in het zuidelijke pad van die provincie. En hoe meer zuidelijker je komt, hoe mooier waar het wordt. Hoe noordelijker je komt, hoe meer wolken er binnen. Maar de bloed wordt droeg. De temperatuur heeft een maximum van zo'n 19 graden. In het kustwatergebied een graadje leger. De wind waait uit het noordwesten en is Boppeland matig aan zee. En op het IJsselmeer waait hij vrij krachtig. En op het water is krachtig windkracht 6. De Montioen schijnt te zinnen is toch voornamelijk in het zuidelijke deel. En vanuit het noorden neemt de wolking wat af. De bloed droeg. De wind waait uit het noordwesten en is Boppeland matig aan zee. En op het IJsselmeer vrij krachtig. Als we naar Sjuggen naar bijvoorbeeld de Menje, dan liep het dat weer wat op te knappen. Voornamelijk als we Sjuggen naar. Als we Sjuggen naar het watertype wat. Wat we gaan, liep het dan weer wat beter te worden. De temperatuur die gaat dan weer iets omheeg. Als je dan die in 20 of 22 graden vindt de provincie. En dat mij een. De muis nog bewolking in de rest van de dag. Dan nemen we de kans op zinnen. En dan viel dat ik een liek wel weer noffelijk aan. Als we zoeken naar de tiesje eigenlijk eenzelfde verhaal. De temperatuur die bloed wat rond die 20 graden hing je. En de zinnen er geregeld is bij, afwisselen met bewolking. Wien komt uit westelijke of noordwestelijke richtingen en is krijgt draaien in het kustenwatergebied, misschien 4 of 5. Wij zitten dan in de kans op een bui of wat ruimwetter, voornamelijk in de mand die het zal wijzen. In de rest van de dag weer opknappend vanuit het noordwesten nu. Wien is er nog wel bij. Ja, die helpt wel weer even aan op de wijze. Die zal dan weer richting de windkracht 5 of 6 in het kustenwatergebied gaan. Poppeland aan 4 of 5. Ja, als we dan zoeken naar de tonsje. De tonsje, ja, is het een graad of 20, 21. Prima waar om er even op u te gaan. Droeg, oude zinnen afwisselen met bewolking. Wien is nog wel steeds aanwezig, maar zo'n noordwesten windkracht draaien. Toch wel weer een dag. Wel weer wat dwanken, om het zo maar te zeggen. Richting volgend weekend liep het de temperatuur weer op de rin. Liep het de simmerik weer om te komen. Liep je de temperatuur toch weer op de rin richting de 24 graden. Ja, liep het dan weer wat op te knappen. Tot die tijd is het wat wisselvalliger. Wien is er geregeld bij, zinnen afwisselen met bewolking. Maar het is zeker geen verrein de eerste bouwvakweken. Aan het einde van de eerste bouwvakweken liep het waardes op te knappen. Het kan ik bij wisselvalliger, maar ik was op tongerbaan. Maar dat is nog 4 voet. Op naar wieken.
2: Ja, de Katerbroek, die kan weer uit de kast horen.
3: Ja, nou ik heb wel een en van mij hoge maken. Want ik heb binnen temperaturen wat leger. Want daar hou ik wel van. Van mij maar zou ik wel bloeien. Ja,
2: dat
3: is
2: echt
3: beter.
2: Een beetje
3: warmer. Let eerst maar even aan de camera wat afkoelen.
2: Ja, kent even het trolluchtje.
3: Juist precies. Nou, dat mooi ik wel. Ja. Nou, dan gaan we even naar die keuze staan. Dan heb je een bijzondere keuze, Jerk. Want dan heb je een verzoekje gekregen.
2: Ik heb een verzoekje gekregen dat straks. Maar we doen eerst even een nijsbericht. Maar dat verzoekje dat komt uit Westerwolde. Nou, hoe lustig is het dat over? Ja.
3: Via internet, hè?
2: Internet. Het is geweldig. En daar zit de Aaltje, daar op een koontje.
3: Ja.
2: Mai, wist je Mai wie?
3: Ja, mijn vriendin daar. Ik weet wel net wat ze daar al verpland hebben en wat ze al gedaan daar. Van alles wat ik van Jan jet heb.
2: Oh, heeft met Jan praat?
3: Ja, ik heb met Jan praat zonder het taaltje. Weet ik.
2: Oh.
3: Jan vertelt mij meer dan het taaltje.
2: Oh,
3: mij vertelt.
2: Dus je hebt er even nog hand.
3: We hebben er even nog hand, ja.
2: Maar schrijf er even een plaatje, want mijn vriendin van de straatklinkers komt van het album Klinkklaar.
3: Ja, klopt.
2: Klinkklare onzin. Zou je wel denken dat hij hier bij de man is. Maar het nummer waar we dan straks voor Aaltje draaien, voor alle lustra's die het lustreren, van de straatklinkers, het zal me een vreugde wezen. Maar we gaan eerst even naar een nice fragment, wat van de morgen oerblauwend is, in een gezellige snuttenboorn. Dat gaat door de elfjarige boerin Sanna. Zij gaat viral via social media en ze helpt haar ouders op de boerderij en daar krijgt ze een heel soort reacties op. Nou, en daar praat ze in haar filmpjes heel mooi en gezellig hoor. Ze heeft al meer dan een miljoen keer in die binnen filmpjes bestuurd. En Omroep Friesland, die spruit met haar en haar mem.
4: Oh, wat ben ik blij dat ik op zo'n mooi platteland ben. En dat ik zo mooi iets moois mijn maatje. En dat ik allemaal mooi bezig heb om te zorgen.
5: Maar deze filmpjes giet de alweerige Sanne van Vegelingsoord viraal op social media. Ze is nog maar jong en ze helpt haar ouders op de pleats. En daar komen een heel soort positieve reacties op.
4: Ik vind alle reacties vind ik echt heel mooi. En dat iedereen dan zegt, goed zo, een topper, hè. Ik ben fan, punt. Nou ja, en hè, dan denk ik van, nou, mooi.
6: Nou ja, voor wat ik lees qua reacties, gewoon hartstikke leuk. En ze vindt het prachtig en we proberen alles te lezen. En ik wil ook wel antwoord op jou, maar dat slaagt me dan wel net. Maar wel hele prote lieve reacties. Ik soms was even kritisch, maar dat heet helemaal niks. Maar heel bijzonder dat het zo gebeurt, ja.
4: Ik ben van iemand, als iemand het één keer voordoet, dan ken ik het gelijk zelf nooit wat. Dat is heel handig aan mij.
5: De filmpjes binnen Mau Koor al meer dan een miljoen keer bezien. Zowel Mem als Sanne hier dit neer verwachten.
4: Dat ik binnenwompie, meestal niet vind het leuk, hè. Nou goed, ik zie net toch dat iedereen het zo mooi voelt en dat zo mooi volle likes en he, dat iedereen mooi tomkop het stekt.
6: Ze heeft gewoon lekker haar eigen verhaal verteld en dat is ik gewoon zoals het is. En dat schijnt dus, dat is normaal voor u, maar dat schijnt dus heel bijzonder te wezen. Dat je dat dus ik nog mooi meisje kennen dus.

dat wie in de straat klinken, het zal me een vreugde wezen. Ja, het zal mij ook een vreugde wezen. Zeker dat was een Noemi Stern even belly. Maar in ieder geval begin eerst even een vierde in country folk en rock'n'roll met de band uit Limburg en dat is Rowenhezen. En het leuke is, ze komen Joen ver L1, oftewel de regionale zender van Limburg. L1 heet hij en dan komen ze hem saaien zoeren en dan kan je zien na 40 jaar Rowenhezen.

Nou, dat is een heel eind. En hoe lang het programma wil duren, dat weet ik niet. Maar wel dat het om 6 uur begint. En naar Rowan Hazen, dan hoop ik nog mijn sterren even aan het telefoon te hebben. Dus Rowan Hazen.

0: Dit is gezellige muziek uit Limburg en de band heet Rowenhazen. En zondag in het zuiden. Aan de telefoon Nomi Stern, eveneens uit Limburg. Hartelijk welkom Nomi in country folk en rock'n'roll.
1: Hallo Anne, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Je bent hartelijk welkom in bij Radio Spannenburg en Country Folk en Rock'n'Roll. En ik wil graag beginnen met een limerick jou even voor te lezen. Weet je wat een limerick is?
1: Een limerick? Ik denk een gedicht, klopt dat?
0: Ja, een gedichtje van 5 regels. Regel 1, 2 en 5 rijmen op elkaar. En de middelste 3 en 4, die rijmen ook, maar dan anders.
1: Oh, daar ben ik heel erg benieuwd.
0: Nou, hij luidt als volgt. Haar slagers zijn modern. En Nomi zingt ze gern. Ze heeft haar optreden in immer wieder zondags helemaal waar gemaakt. En ik mag wel zeggen, menig hart geraakt. Aan de telefoon, top slager, zangeres Nomi Stern.
1: Nou, dat vind ik toch een mooi gedicht.
0: Ja, die heb ik
1: even... Ik kan het niet nadoen.
0: Nee? Ja, ik denk het wel, Nomi. Dan moet je even gewoon voor gaan zitten. En dan kan jij dat wel doen. Nou heb ik even wat interviews van jou afgeluisterd. En ja, ik denk, dan moet ik weer andere vragen gaan stellen. Want je had je aangemeld bij immer wieder zondags. En dan is eigenlijk de vraag, hoeveel tijd zat daartussen? De aanmelding en het bericht dat je terugkreeg van Nomi, jij mag optreden.
1: Even denken, ik heb het eind maart heb ik zeg maar mij aangemeld. En eigenlijk 2 dagen later, dus ja, omdat ik dus voor de inzendtermijn zat op 1 april... toen hadden ze al gebeld dat ik erbij zat. En toen moest ik het nog even een tijdje geheim houden.
0: Oh, dus je had heel snel had je antwoord.
1: Ja.
0: Nou, dat valt mij mee. Ik dacht, daar zit wel 2 maanden tussen.
1: Nee, dat was echt super snel.
0: Ja, nou, dat is mooi. En ja, je hebt een prima optreden gegeven daar in Duitsland. Maar hoe heb je dat trouwens ervaren?
1: Ja, dat optreden. Ik was echt heel, heel gespannen. Dus ik had echt heel veel dingen wat door me heen gingen. Spanning en heel gelukkig, maar ook zenuwen. Dus, maar op het moment zelf, toen ik begon, viel eigenlijk alles van me af. En kon ik gewoon heel erg genieten en stralen. En daar was ik wel heel blij mee dat wel goed geluk was.
0: Nou, zeker weten, want je straalde ook. Dus dat is helemaal goed gegaan. En heb je daar ook leuke dingen meegemaakt?
1: Ja, hele leuke dingen. Ik heb backstage allemaal nieuwe mensen ontmoet en mee gepraat. En de repetities gedaan. Ja, dat had ik natuurlijk ook van tevoren nog nooit gedaan.
0: Nee.
1: Dus dat was wel een heel, heel bijzonder weekend.
0: Ja. En je hebt handtekeningen gegeven, heb ik gehoord.
1: Klopt, ja. Ze kwamen inderdaad na de show allemaal voor handtekeningen. Dus bijna alle kaartjes zijn op, zoveel heb ik het eruit gedeeld. Dat is wel heel
0: is
1: bijzonder.
0: Goed. Ja, dat is wel heel bijzonder. Nou, hartstikke mooi. Eens even kijken, heb je daar ook meerdere optredens van overgehouden? Dat er mensen zeiden, nou Nomi, je kan ook bij ons wel optreden?
1: Ja, toevallig wel. Ik heb inderdaad wel wat aanvragen daarna binnengekregen. Dus daar ben ik wel heel dankbaar voor dat ze dan bij mij zijn gekomen.
0: Ja, want kijk, daar zijn een hele hoop mensen die hebben wel gekeken. Dus ik denk dat je zodoende nou wel meer optredens gaat krijgen.
1: Ja, we zullen zien inderdaad. Ik ben wel heel blij met de mailtjes wat ik krijg.
0: Ja, nou, dat is ook de bedoeling, toch?
1: Ja,
0: zeker. Ja. Eens even kijken. Wat was er nou over het algemeen? Wat waren de reacties? Dat de mensen zeiden van... Nomi, je bent top. Dat overheerst. Tenminste, wat ik kon zien... na die show... dan denk ik dat jij een hele hoop positieve reacties gekregen hebt. Veel meer dan jouw tegenstander.
1: Ja, dat klopt wel inderdaad. Ik had wel helaas net te weinig stemmen om door te gaan. Maar goed, dat lag ook een beetje aan het land waar ik tegen moest.
0: Ja.
1: Maar ik heb daarna wel heel veel toffe reacties gekregen. En mensen dat op de foto wilden. Dus dat is wel, wel heel mooi om terug te zien.
0: Ja. En hoe vond je die belangstelling achteraf? Want ik kwam gelijk al de regionale zender uit Limburg kwam bij jou. En nog meer interviews en een stuk in de krant.
1: Ja, klopt inderdaad. Op de L1 ben ik inderdaad op de televisie geweest. Dus dat is ook wel heel bijzonder, want ja, voorheen was ik nog nooit op de tv geweest.
0: Dus dat allemaal, is
1: mooi. Wel dingen inderdaad wat voorheen nog niet speelde. Dus wie weet inderdaad waar het verder toe leidt.
0: Ja, dat leidt naar veel meer dingen. Geloof mij maar. Als je alles op een rijtje zet, hè, overheerst dan de positiviteit, ondanks dat je verloren hebt van die twee?
1: Jawel, toch wel. Het is natuurlijk nooit leuk als je verliest en iedereen wat daar staat, die schreeuwt je naam. En dan denk je, oh ja, misschien lukt het wel.
0: Ja.
1: Maar als ik dat inderdaad zie met die kranten en ook radio-interviews en eigenlijk alles wat nu komt, dan dat is toch wel wat ik voorheen nog niet zo had ervaren. Ik denk, ja, dat is toch wel positief. En ja, je weet natuurlijk nooit wat er nog meer van gaat komen.
0: Nee, want jouw naam werd veelvuldig gescandeerd, zoals dat heet. En ik dacht ook, Nomi, ga door. Maar ja, eens even kijken. Wat zijn nu jouw plannen? Ga je je ook aanmelden bij bijvoorbeeld de Fernsehgarten?
1: Dat weet ik eigenlijk nu nog niet zo goed, wat nu echt de plannen zijn. Eerst even dit laten bezinken en ja, even kijken inderdaad wat nog meer komt. En verschijningen in de toekomst wel aan een nieuw liedje werken. Maar ik ben nog niet echt van plan om meteen weer aan zoiets nieuws te beginnen. Dus eerst even kijken wat zo op me afkomt.
0: Ja, dat kan ik ook helemaal begrijpen. En dat betreft dus ook andere nieuwe nummers maken.
1: Ja.
0: Ja. En ga je ook bijvoorbeeld organisatoren van bijvoorbeeld festivals aanschrijven? En daar je zegt, nou, daar wil ik ook wel optreden.
1: Daar hebben we nog niet echt over nagedacht, maar je brengt me wel een goed idee.
0: Ik bedoel, ik geef ook even tips. Hè? Hoe staat het momenteel met gewoon optredens? Is het de rustige periode of zeg je, ze komen eraan?
1: Ja, nu komen er wel eigenlijk steeds meer aan. En ja, een beetje in de zomer is het eigenlijk altijd wel rustiger. En vanaf september dan staan er wel hele leuke dingen op de planning. Dus dat is wel heel leuk.
0: Ah, en wat voor optreden bijvoorbeeld? Als ik mag weten.
1: Oktoberfeest in Sittard. Wat privé dingetjes, wat zittingen.
0: Oh ja.
1: Van alles wat.
0: Ja, ik snap het. Oké. Okay. Ik heb ook gezien in een filmpje, je mag graag voetballen. Nou, dat kan ik me voorstellen, want je hebt opgetreden bij jouw favoriete voetbalclub daar. Maar wat je ook doet, dat is boksen. En waarom heb je voor die sport gekozen?
1: Boksen. Ik vind het gewoon altijd wel heel leuk. Ik doe dat één keer in de week.
0: Ja.
1: En ik vind het echt gewoon heel leuk om dat te doen.
0: Ja, dat geloof ik. Maar doe je dat niet voor zelfverdediging of anderszins wat?
1: Dat is altijd wel inderdaad fijn. Ja, als je dat dan denkt, oh ja, je kan jezelf verdedigen. Maar dat is meer gewoon een beetje, ja, die mensen wat er komen zijn ook aardig. En dan kan je soms even stoom afblazen.
0: Ja, precies. Je kan de agressie eruit slaan, bij wijze van spreken. Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja. Nou, hartstikke mooi. Nou, je hebt een heel mooi nummer weer. Heb ik gehoord. Ik leef wie is meer geveld. Daar heb je een remix van gemaakt. Die heb je eerder uitgebracht. Die vond ik eigenlijk, persoonlijk vond ik die een beetje mooier. Maar deze mag er wel zijn. Ik hoop dat de hele boel gedraaid wordt op de radiostation, Nomi.
1: Nou, ik ben er wel benieuwd. Ja, iedereen heeft wel een andere mening. De een vindt die versie mooier, de andere dat.
0: Ja.
1: Ja, voor de Duitse tv was deze wel beter.
0: Ja, dat geloof ik. Ben ik helemaal wel met jou eens. Wat wil je tot slot nog vertellen aan de luisteraars, Nomi?
1: Ja, dat ze me zeker kunnen blijven volgen op Facebook en op YouTube, op Nomi Sterren. En dat ik dan dat ik daar ook zou delen wat als ik nieuwe plannen heb. En dat ik ze dan altijd een beetje op de hoogte hou. En dat ik het leuk vond dat ze het interview hebben geluisterd. En dat ik hoop dat ze veel plezier gaan hebben met het luisteren van mijn liedje.
0: Nou, hartstikke mooi. Ik sluit me daar helemaal bij je aan. Ik wou jou hartelijk danken voor het interview. En we gaan jouw nummer even draaien. Ik leef wie is meer geveld. Ik wens je alle succes voor de toekomst, Nomi. En ga gewoon positief door. Dan kom je er wel.
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Goed zo. Nou, goed weekend, Nomi. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Oké, dan je.

0: Ja, hele mooie muziek van Noemi Stern uit Limburg. Waar je niet leep, wie is meer geveld. En ik hoop dat het dan heel zo draait werd voor diverse radiostations. Maar in ieder geval, je werd er draait bij Radio Spanberg. Country folk en rock'n'roll en er zijn een hele soort programma's die dat ik wil doen. Dus het komt helemaal goed. We gaan even naar de keus. Van Arnold Jong en...
1: ja, ik heb hier van een plaatje uit 1971 klaarstaan van George Harrison, What is Life? En daarna gaan we naar Peace the Priest. En daar komt ik een muziek voorbij van C.C. Inch.
0: Incorporated dat, C.C. Incorporated betekent
1: dat. Ze dat er dan even gelijk goed achter zetten.
0: Nee, want ik heb die LP en daar staat het op. En Castle in Spain heb ik hem gewoon niet gehad. En dat is een supernummer, die draai waar je te min.
1: Ja, dus daarom, je komt er direct nog een keer voorbij. Hier in country folk en rock'n'roll op deze snurte met je. Wat is het, Joort?
0: 18 juli 2026.
1: Nou,
0: we zijn een wernendag ouder.
1: Ja, maar eerst even George Harrison.

0: dit soort muziek van de moment beluisteren in een theatertuin. Peace of Reason, dat weer van CC Incorporated. En my Spanish, wat weet ik wel, Spanish... een castle in Spain.
1: Ja, het kasteel in Spanje.
0: Ja.
1: Nou, die sap hier ben ik nog niet. Sap van je hele tijd nog niet dat ik een kasteel deelt zetten.
0: Oké, maar kan ik een bestaand kasteel nemen?
1: Oh, dat ken ik nog, ja. Maar ja, dan moet je een beeld geld hebben om dat te betalen.
0: Ja, vaak staan die kastelen op een berg en dan zit je maar de berg op.
1: Dat hindert niks, ja. Dat is dus... dat doet mijn naam hier, hoor.
0: Ja. Nou, goed, de eerste horen zit erop en...
1: Ja.
0: We beginnen even pauze doen, hè?
1: Ja, we beginnen eerst even naar Lindisfarne. Laten we nog even jaren, die komen uit Engeland, waar die een hele leuke band. Ze doen een hele goede optredens, want ik heb er niet van zien. En van Midjemen komt voorbij No Time to Lose. En als kroon terug Alan Hurland. Dat is ik tevens een zanger. En nooit waan binnen wij met vervallen van country folk en rock'n'roll.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.

Goedemiddag, luisteraars. Allegen van harte welkom bij deel 12 van Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanburg op de 18e juli 2026. Cotton Green, die band begonnen we mooi. Ze komen uit Friesland mooi. Boven in de wijns ergens. Sitting on the Fence, dat nummer officieel van de Rolling Stones. En zij had het op hun manier dient. Nou ja, dat country wat folkachtig. En dat is ook heel mooi. Wat hebben we vanmiddag nog? Wat info en hele leuke muziek. Saos Nevada. Nevada, dat is een country band. Die komt uit België. België heeft hele mooie muziek. Ik, ja, steeds meer. En steeds vaker komen wij erachter dat de Belgen heel goede muziek hebben. Nou, Nevada docht het nummer Weer from the Country. En dat ken je ik op Lijndoosje. Dus de Lijndoosjes onder u, dit je nou lustri, die kennen even de waan. De Country Kicker. Zij heet die Lijndoos. Ze beginnen kan maar kikkers. Nou, hoe mooi is dat? Dan beginnen we naar de Turbo Ski. En die is van Senna Williams en Sven Versteeg. Die kent het heel mooi. Ze leveren je vuurwerk. En lid nou het nummer ik zou heten. Vuurwerk. Maar eerst nee, vader.

Ja, een hele goede middeluisteraars. Welkom bij alweer weekend nummer 29 van de Hot Country Songs Top 50 uit Amerika van het jaar 2027. Ja, we kunnen wel stellen dat het vakantietijd is. Artiesten ben on tour. Of neem maar eventjes wat rust. Dat kan wel lekker. Want we hebben deze week maar nemen we uitschiet van 2 nummers. En één nummer die kwam vorige week in de lijst. Dat is Cody Johnson featuring Luke Combs. Mooi, Shoot the Bull. Ja, en eentje die vorige week nog op de 11e plek stond. Megan Maroney, My Beautiful Things, die er deze week uit. Ja, en daardoor krijgen we deze week 2 nieuwe nummers. Geen nummers die we rondkomen in de lijst. Gene Dallas en maar liefst 26 stijgers. Ja, en die 26 stijgers, tussen de maatjes, dat Megan Maroney, Beautiful Things, vanuit ook de 11e plek, fut is vol. Ja, en daardoor ben er onderin wel wat grote verschillen bezig. En of dat nou echt iets om druk om te maken, nou, dat denk ik net. Want helemaal als we zoeken naar wat er dus naar binnen is komen, komt op plek nummer 50 deze week naar binnen. Dan Plushay van Marry You Again, als hekkensluiter van de top 50, op plek 50 naar binnen. Ja, en dan jouw plakking daarboven op plek nummer 46 komt er naar binnen. Riley Green featuring Hannah McFarland, mooi Go Again. Op plek nummer 46 naar in de lijst. Ja, en dan mogen we dus al eens opmatchen van de top 10 van deze week. Nou, daar ben we wel een paar verschillingen bezig, maar ja, er is dan net een nummer uitvallen in de top 10 dat, misschien wel wat verobscurring kent zwaartje. Maar ja, we zullen het toch eventjes op een rijtje zetten. De nummer 10 van deze week is van Riley Green, Change My Mind. Vorige week stond hij ook op plek nummer 10, deze week bloed er dus tegen. Jason Aldean, Don't Tell On Me, bloed ik de steen vergeleken mooi vorige week. Toen stond hij op een jochend, deze week ik weer op jochend. Ik blauwe steen vergeleken mooi vorige week is Luke Combs, My Sleepless in a Hotel Room. En het nummer Be By You van Luke Combs. Ja, die zakken een plekje vergeleken mooi vorige week. Vorige week stond er op 6, deze week op 7. Die 23 weken lang in de lijst. Ja, en hij had dus stuivertje wisseld mooi. Morgan Wallen, Don't We. Want die stond vorige week op 7. Die gaat nou een plekje omheen naar plek nummer 6. Ja, en blauwe steen op plek nummer 4 is Stella Lefty. Mooi het nummer Boston. En ik blauwe steen is Ella Langley en Morgan Wallen. I can't love you anymore. Ja, dan komen we natuurlijk weer op de top draaien uit. Ja, blauwe die ik steen of de Rick verschillingen. Nou, laten we het eventjes op een rijtje zetten. De nummer 3 van deze week, die klinkt als volgt.

Blauwe Steen vergeleken mooi vorige week. Ella Langley, Bieger. Ja, die bloedde lekker steen op die derde plaak. Eerste notitie is dan wel die tweede plaak. Maar ja, toen kwam op hier Taylor Swift de lijst in. En is ze nooit de derde plaak belonen. En daar bloed zij eigenlijk zich wel een beetje steen. Ja, maar ja, het kan altijd door. Je weet het maar nooit in de lijst. Er zijn altijd wel verrassingen die zomaar uit het niks komen. Dus, maar ja, in ieder geval deze week heb Loosteen en LLM Bieger op plek nummer 3. Ja, de nummer 12 van deze week. Wie is dat dan? Nou, die klinkt als volgt.

Taylor Swift, I Knew It, I Know You. De titelsong van de film Toy Story is ik een blauwe steen vergelingen. Mooi vorige week op plek nummer 12. Is dit nog wel 4 weken in de lijst? Ja, is toch even 3 weken op die eerste plak. Maar is helaas alweer oudstit nooit de 12e plak. Want ja, de nummer 1 kan er maar in wezen. En dat het nog werk wordt, nou, die 3 weken eventjes van de eerste plak al geweest wezen. Ella Langby, Shooting Texas, ik deze week weer op die nummer 1. En ja, ik weet net hoe lang dat die durien. Tot het misschien volgende week alweer volledig op zijn hobbel giet. Dat er weer alle keer albums uitkomen die ja, misschien wel wat voor opskunnen kent. Zwaartje in de top 50. Maar ja, nou nog deze week helemaal te jaren. Ella Langby, Shooting Texas. En we met de volgende week maar even zien wat er giet gebeuren in de lijst. Maar tot dit hier, draai je hem helemaal. Ik zou zeggen, een lovely weekend.

0: Nou, dat is een prachtig nummer van Ellen Langley, Susan, Texas. En er komen steeds meer artiesten en vooral vrouwelijke die dit nummer die proberen daar een graantje van mooi te pakken van dit succes. En er zijn hele leuke varianten van dat nummer. Die komen wel voorbij. In ieder geval, de voorspelling voor de vorige week is dat alle drie Westen en Blue. Want ja, had ik een voorspelling door en ik word Taylor Swift werpen in dat, dan luisteren de mensen dan het nooit naar Amerika. Dat vind ik een beetje raar, want ja, had ik zei dat ze steenbloemen, dan kent wijzen dat ze dan in de US wegskomt.
1: Maar dan moest dat ik oproepen in het Engels.
0: Ja, ik denk dat moet.
1: Ja, maar het Fries verstaan dan niet, ja?
0: Nee, maar in ieder geval, dit wel hele leuke muziek. Dus komt goed luisteren naar country, folk, rock and roll hier bij Radio Spanburg. Want daar hoor het daar. Nou, het waren een beetje was buiten het randje momenteel.
1: Ja, sting ik op het programma, hè?
0: Ja, ik heb dat net.
1: De kans op.
0: Ja, kans, ja.
1: Ja, de kans is ik groot voor zelf.
0: Dat is de kans dat
1: op staat. Dat na een week de zinnen er weer terug komt.
0: Ja. De kans is ik groot dat ik de staatsloterij win. Maar
1: ja, die kans is groot.
0: Heel groot van dat het net gebeurt.
1: Ik denk dat die kans groot is, ja.
0: Ben je nog maar naar die keus?
1: Mijn keus?
0: En ik hoop dat die groot is.
1: Oh, is dat bij Safir?
0: Ja, het is bij Safir. Heb je nog geen rekening mee gehouden? Nee, want zei dat ik heb een nummer van een zekere Jesse. Ik denk, nou Jesse, die ken ik niet.
1: Jesse Hydro.
0: Oh, oké. Okay. Waar komt die fut?
1: Geen idee.
0: Geen idee?
1: Nee, je moet nou even een uitzichtje hebben naar krek naar.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Daar heb ik een auto staan.
0: Nou, nee, die krek naar.
1: Ja, daarom.
0: Ja.
1: Nou, en de volgende is een oud nummer. Nou, die kent vast wel van Paul McCartney.
0: Ja.
1: Another Day.
0: Ja, die ken ik wel.
1: Ja? Nou, dat straks. Eerst even yes.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

0: Ja, dan weer Paul McCartney en Another Day. Wat doen we waarom in de tijd? Dan weet ik het eerst net. Wie is het ooit uit de Holland?
1: Ja, dat is ongeveer een 1970, denk ik.
0: Ja, 70,
1: 61, 70. Die buurt, toch?
0: 63.
1: Nee, dat is nou weer omheen. Ja. Nee, in je erom leeg.
0: Dan zit er toch hier tussen.
1: Ja, dan zit hier tussen. Nou, daar houden we, ja. Oké, is Pick Me Terling?
0: Ja.
1: Want dan gaan wij daar mooi verder in country folk en rock and roll. Pick Me en I Saw the Light. Dat is een gospelnummer. En ja, ze hebben zelfs een gospel-cd maken. Maar dit zit weer op een verzameld-cd. Ja, want je moet ik wel haast een beetje verstaan van. Hè. Maar dat komt allemaal wel goed. En daarna gaan we naar Cecile Gardens uit Australië. Waar ze komt. September komt ze van concert waarom in Usland. En ze zal wel meerdere concerten hebben. Alleen dat weet ik wel niet. Maar wel nee is, ze docht ik een merchandise. Line. Daar begint ze mee. Hoe spreekt dat uit?
0: Ja, merchandising.
1: Oké. Okay. Nou, ze begint met t-shirts. Met haar namen erop. En ze heeft een t-shirt nou uit. En daar heeft ze een tram op staan. Want zo dat gaat dan over de man in on de tram. Dat is haar nieuwste nummer.
0: Oh.
1: En dan heeft ze de tram. Heeft ze op een t-shirt staan.
0: Ja.
1: Nou, ze moet erom denken, want er was die tram voor. Dat ken natuurlijk ik niet, no?
0: Ja, maar ze hebben de halte dit dan de bloedroos tegen.
1: Nou, als dit bij de... Precies, ja. Nou, in ieder geval. Ik vind het wel heel mooi. Maar ze heeft nog maar één kleur. Dus ik wil eigenlijk wel even dat ik... Ik wil best een t-shirt met een woordkleur bij zich.
0: Oh, gepareerd?
1: Nou, ze heeft een donkere kleur t-shirt. En dat maakt voor mij wel een beetje meer variatie erin.
0: De achterkant donker en voren wit? Of krijgen we
1: nee, nee. Het is bos, had het nut. Maar ja, het is even een oerkleur.
0: Nee, maar zo'n t-shirt was het ook? Was het zo'n t-shirt?
1: Nee, ik moet net wat kleur t-shirt.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, daar hou ik net van, want ik ben net wat kleur. Ik ben niet kleur.
0: Oh, ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, nee, op boven is nou, in ieder geval begin met even luisteren naar Pick Me.
0: Oké. Okay.

0: Ja, dat is een heel mooi nummer van Cécile Garden. Cécile Nijhoff, ze heet ze officieel en ze heeft even een artiestennaam betocht. Cécile Garden. Zo mooi is dat. En The Man on the Tram, dat is haar nijste nummer. En dat is ook een weer gebeurd verhaal. Ik heb contact met Cécile wel en dat heb ik even e-mailen. Ze zei, nou, dat heeft geleken. Ik moet niet weer vertellen, maar het weer. Nou, hoe mooi. Hoe mooi is...
1: Maar zou dit niet verder vertellen?
0: Nee, maar ik vertel het even aan jou.
1: Oh ja. Ja.
0: Het is wel goed. Even zien. We hebben even over een gezellige bingo. Ja, daar beginnen ze mooi naar de madem. In Kleef om 8 uur. En dat is 23 juli, 30 juli en 6 augustus. Jongens om 8 uur. Nou, dat is dus heel leuk. En dat is een soort gezelligheid dan dat er een soort mensen komen. En dan ben ik leuke prijzen te verdienen. Dus gezellige bingo. De eerste op 23 juli. Dan Pies en Ries. Ja, dat is mooi wel. Maar dat is onder oren de band Mirage. Dat is een tribute band van Fleetwood Mac. En die outtakes, die binnen Drake. Muziek begin jaren 60 spelen die. Dus de muziek van de Small Faces, Kinks, The Who, The Animals. Nou, en dan hebben ze pauze. En na de pauze dan komt de LSB Experience. En dat is Woodstock muziek. Oh ja, dat weet ik ook nog wel. Van vroeger.
1: Je bent dat toen ook wel geweest?
0: Nee, dat was mij te veel, maar dat was wel prachtige muziek. En er is nog een heel soort bewaren blauw, waar we af en toe voor de televisie waarom zorgen.
1: Ja, ja.
0: En dat is wel heel interessant. Nou, dat is muziek bij Van Crosby, Stills, Nash en Young onder woorden. En als afsluiter is daar Dear Mr. Fantasy. Nou, die kennen wij allemaal wel. Die doen onder woorden nummers van Deep Purple en Santerieren muziek. En het begint om 7:00 om 12:00 middags en het duurt tot jouw 8:00. En er is in die pauze, dan is er ook hele leuke muziek. En dat DJ Siebe Koistra.
1: Oh, ja.
0: Ja, die is er ook bij. Dat lees ik daar. Ik denk, oh ja, die had je vroeger ook soort programma's dingen.
1: Ja.
0: Die had er hele oude muziek.
1: Ja, goud op je ballen, net weer.
0: Ja, dat. Precies, ja. Maar ja, nou weet er zelf inmiddels wat ouder worden. Hè?
1: Ja.
0: Dat snap
1: ja,
0: wat ik bedoel.
1: Ja. Dat geeft wat erop.
0: Ja, nou, info en kaarten op www.theatertuin.nl. Ik heb het telefoonnummer even niet, maar in ieder geval, je kent het ook via de computer. Dan kan je kaarten hebben. En info zit er nog info op. Mooi, dat weer dat. Dan gaan wij nu luisteren naar hele leuke muziek van Katjen Bleu. Dat is Cajun muziek uit Grangeland. En het leuke is, ze hebben van jouw familie een concert. En dat buiten door. In Oude Bekeep op het Apitialmaplein. En dat begint om jouw vieren.
1: Oh, ik had dat een krek heen.
0: Ja, dat jouw zuizen. Podium open stal zit hier. Nou, dat zou wel in het algemeen wezen. Want die regelen meer muziek. Katje Bleu, Band Cajun zit hierbij. Nou, dat is... helemaal mooi. En dat is in het centrum van Oude Bekeep.
1: Ik kan eerst wel even naar het koepelbos om een uitschouw.
0: Dat ken ik nog.
1: Ja, dat ja. Zit er net zo vier al.
0: Nee, dat is bier. Dat krijg ik voor, dat volgens mij, daar kan je uitschouw krijgen.
1: Ja, dat op, bij die rotonde.
0: Ja, ja, maar ik ben er wel bekend.
1: Ben je er geweest?
0: Ja, hoor, Oude Bekeep. Daar fiets ik trouwens wel even.
1: Ja, ken ik.
0: Ja, dat is heel mooi.
1: Ik heb een fiets in Wolwege gezet en een fiets erin.
0: Ja, dat ken ik.
1: Ja.
0: Dat is een heel leuk idee. Ja,
1: ik zoek het maar dwaar naar je weer. Het scheelt niet bij benzinekost.
0: Ja,
1: dat is diesel, hè?
0: We gaan even luisteren naar Tjermom. Dat is Franstalig, maar dat hindert al en ik. Dat betekent gewoon bij mem. Of het even vrij vertalen.
1: Oh.
0: Daarna gaan we even luisteren naar Ilse Scholten. Ja, ik heb er even werk van de hand om de juiste Ilse te vinden op Facebook. Want daar binnen wel vier verschillende. Maar ik heb de juiste gevonden. En ik heb ze een berekend dingen dat wij haar nummer draaien. Daar schrok ze wel even van. Maar het vond ze wel heel mooi. Ze zei, nou, dat is te leuk dat je mijn muziek draait. Ze wie tongen ze wie ze jidje. Dus van harte proficiat te Ilse, ja. En mijn opa komt nog even voorbij. Want ja, ik vind het wel een heel bijzonder nummer. Maar eerst gaan we naar Katjen Bleu luisteren.

0: Hoi, dat is Ilse Scholten. Ze komt in Drenthe, boy. En ze heeft een prachtig nummer. Wat heet Mijn Opa? En de violiste, dat is Kelly Landhuis. Nou, die kennen we ook wel, want die is jong. Die heb ik ook als ik hier interviewd. Nou, oké, Ilse en Vrega, als we een nummer hebben, mag ik die als eerste hebben? Nou, dat vond ze een hele leuke. En ze zei dat ik ken dat geen plan, maar mocht ik plan, dan krijg je als eerste mijn nummer. Nou, hoe mooi is dat nou weer? Hè?
1: Ja.
0: Want dit is een hele jonge zangeres, dus ja, daarvoor was ik eerlijk zijn, verwacht ik daar wel meer van. Jullie zijn een country folk en rock and roll. We gaan even jou vertellen over het Veenhoop Festival, want ja, dat is ik begonnen. En daar ben ik hele leuke artiesten daar. Ik zal even zien of ik een paar traceren kan. Ja. Daphne Michelle komt onder oren langs. En een band uit Duitsland, Feuer Engel. En op het Veenhoopfestival.frl, daar staat alles op.
1: Hoe lang duurt het, dat Veenhoopfestival?
0: Nou, dat duurt van vreed. Dat de juiste begint en dat duurt tot een mooi manje.
1: Aha.
0: Ja? Vreed weet van 8 uur tot nachts 1 uur snuien. Dat is juist vanaf 3 uur tot 1 uur snuien. Van 3 uur tot 12 uur. En manje van 11 uur tot 1 uur.
1: Nou, manje het nou.
0: Ja, en dan ben een heel soort artiesten die er komen. Dus
1: ja,
0: dat
1: en dan ben een heel soort, die zal ik wel geer wijzen.
0: Nou, dat denk ik ook wel. Ik denk dat ze dan al jullie op vakantie gaan. Dacht ik niet?
1: Ik denk dat ze al op vakantie binnen. Dacht ik?
0: Nou, dan ben je ergens onder invloed. Zou het zo net wijzen? Nou, we gaan maar gauw even naar die keus. Want we dat het weten is petit.
1: Ja, zeker. Petit zitten we erop. En dan 7 minuten. En ik moet even 2 plaatjes draaien. Houden. En het jontje in zand zegt hij achter. Zegt hij. Dus het is ik weer. Het zandig hier. Nee, net zandig hier. 60 jaar oud.
0: Dat wordt
1: ook weer even. Te volle leeftijd erbij doen. Ja. Maar dan binnen de Four Tops. En If I Were a Carpenter. Ja, goedemiddag.
0: Oh jee, goedemiddag.
1: If I were a Carpenter. Die werd toen uitgebracht uit die jaren 60. En daarna een nummer van de Bouwse en Lose Myself.

0: Ja, de bouwers, dat schijnt een Noors trio muziek bandje te werden. Maar het nummer Lose Myself.
1: Ja, heel mooie muziek. Nou, even voor een week vrijheid. Dan is er een simmermerk in Balk tussen 10 en 5. En er is ik dan een grote braderie in Stavoren. Dat begint om 11 uur en dat duurt tot 5 uur. En daar is vrijheid een beetje om 3 uur. Trio Sjand hier in het Vredehuis hier in Balk. Nou, hoe mooi is dat? Alleger, bedankt voor het luisteren. En wens je een heel goed weekend. En collega van de Jong, bedankt voor dat en hoop mest. En begin... nou, lekker naar Husta.
0: Ja, dat nog een keer.
1: Tot een andere keer.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon, is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gewoon Friesk, non-stop.

boordje. Soms vlucht het mij om. Wol alleen nog maar zielen. Wol net denken om morgen. Door wie is het altijd bij mij? Ik in dit oud boord. Show nog zelf naar de wimpel. Loop nog zelf.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijssels Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deutsche Schlager- und Lederhosenparade mit Anton und Anton.
3: Radio Spannenburg.
2: Radio Spannenburg. Elke keer is het vuurwerk.
4: Van Senna Williams en Sven Versteeg is de Durrelboschijn.

0: Ja, dat weer de turboschijf. Een hele mooie turboschijf. Hier op Radio Spannenburg van Senna Williams en Sven Verstegen. Ze hebben een solo carrière op die hersen nog. En ze de handen ineensluiten om even samen een liedje op te nemen. En dat is deze, vuurwerk. Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij die Duitse slager en lederhozen. En Arne, ik ben van de partij. Arne, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, worden Arne. En dit is een prima turboski van Senna en Sven. En ben dat nou broer en zus?
0: Broer en zus. Senna heet Senna Williams van achteren. En Sven Verstegen. Ze zijn beide bezig, afzonderlijk bezig, wel bezig op het jongniveau. En Evicien Senna, die kennen we eigenlijk van de Voice Kids.
1: Oké.
0: Daar heeft ze mooi in. En Sven, nou, daar heb ik nog even net, op dit stuit net zo'n soort informatie hoor.
1: Oké. Nou, dus het is niet een stijl, maar het is
0: gewone samenwerking. Ja, ze zat wel, want die Sven, die stint, ik kom mijn oren, jongeresten of zangers weer een duet te maken te hebben.
1: Dat zal ik wel net zo wezen, maar dat ben je in Duitsland ik zo, hè, in de Oostenrijk.
0: Ja, maar dat vind ik wel leuk, want dat jouwt wat variatie.
1: Ja, dat jouwt wat reuring, jemen we dat.
0: Ja.
1: He? Maar dat is heel mooi. Maar wij bepalen maar even met de slagersfamilie, hè?
0: Ja, we doen even wat slagermuziek in een gepresenteerde vorm. En ook een klein Duitse muziek hier op Radio Spannenburg gehoord. Dan is die non-stop, maar nou hebben we er even een praatje bij.
1: Nou, dat is ik wel weer eens noffelijk, hè?
0: Nou ja, sommigen die vinden het leuk en sommigen vinden het niet leuk. Maar ja, dat is toch heel verschillend.
1: Ja, maar wij hebben toch de mensen die het leuk vinden.
0: Ja.
1: Die ben vies te benijd. Wat komt er al voorbij? Nou, we beginnen van start met Francine Jordi. Die kan iedereen worden. Die weet trouwens, volgens mij niet meer weer zondags. Oude ronde, snoeien. Dat is ik een heel score. En dit is nog een nootje van haar verliefd in dat leven. Nou ja, dat moeten we toch elke dag wel wat wezen. Ja. Verliefd in dat leven. En wat hebben we daarvan mooi?
0: Nou, we hebben Nancy Sue en Brandy Blue. Maar de Highway Lady. En de titel klinkt Engels, maar de zang is in het Duits. Ja, en nou moest eigenlijk... Die in de plaat is Jordi Frans. Ja, daar is hij.

0: Aaron Nancy Sue en Brandy Blue en The Highway Lady, een mooi country nummer. Past ik wel mooi in country folk en rock'n'roll, dacht ik zo.
1: Ja, dat is helemaal gelijk, man. Maar ik hoor het hele nummer net van deze beide.
0: Nee, maar dat is de kraan, hè.
1: Oh, want die Brandy Blue ken ik ook net. En dat weer een mooi riemke op Nancy Sue. Hoe betekent ze het?
0: Ja.
1: Ja, maar dat, ja, ze zijn wel vindingrijk, ja, die Duitsers.
0: Ah, ja, jongen, ja, maar ja.
1: Dat hindert ik niks. Dat mag ik wel. Ik heb er helemaal geen problemen mee. Luister je naar die Duitse slager rond Liederhozen. Parade van jou, dat vijf op een sneuwte met je. Begin als Sandy van Rie. En die komt in Duitsland. Die is een hele vrolijke tante. Ik zie ik vaak in mijn lijn doen. Want ze zit op Facebook en ik ben zo'n volgen. Ze heeft niks in de gaten, gelukkig.
0: Nee, hè?
1: Dus, nee, niks in de gaten.
0: Ja, zit ze nooit eens even achterom? Van, hey, Suwane van den Berg, ik achter hem, jongen, komen?
1: Nee, nee. Zou ik denken, hij zal er wel wezen, dat wordt vertrouwd.
0: Een soort beschermengel.
1: Ja, misschien ik wel, ja. Zou dat denk ik, want ze zult nooit achterom.
0: Oh.
1: Maar dit is ook nog een voormalige turboschief, hè? Want Deine Art zu lieben, die komt erbij. En ik bloe hem mooi vinden eigenlijk, ja.
0: Oh, heel dat mooi. Nou, draaien we die even. Dan een nummer van die Kruppertaler. Ik kom hier, hier wil, ik ben. Nou, jij straks maar even.

0: Ja, daar ben ik Ruppertaler hier op Spannenburg. Op die Duitse slager rond Lederhosenparade. Ja. Al deze snuiten met je, die mooi waren. En lekker onder de parabeam te luisteren naar Duitse muziek.
1: Nou, dat ken je, ja, want strand kan ik wel, hè?
0: Ja, strand kan ik wel.
1: Ja, we bij het zwembad. Ja,
0: ik zit nog wel parabeam, maar je moet wel een parabeam hebben voor zelf.
1: Ja, geen parabeam, een appelbeam. Dan maakt het echt niks, het is fruit.
0: Ja.
1: Dat moet je maar bezien.
0: Ja.
1: Nou, ik zeg even in de gids. En wat hebben we, Joen? Nou, was dat geloven? Niks.
0: Niks.
1: Helemaal geen salaris. Maar er is wel wat op de WDR. De WDR. Ja?
0: Ja.
1: Er is ABBA.
0: ABBA?
1: ABBA. Om het even te zien.
0: Huh?
1: Against the Odds. En ik wat leuk is, het hier over 11. Die verrukte Siebziger. Dus dat binnen de platen uit de zondiger jaren.
0: Ja.
1: Oh, dat is heel populair.
0: Toen we ABBA heel populair, ja.
1: Ja, nou ja, die muziek zit ik in de zondiger jaren. Dus ja. Dat is wel een leuke combi om dat te maken via de WDR. Maar ja, net iedereen kent een WDR.
0: Nou ja,
1: ik
0: denk het. Goed, dat is die hier, ja, hier op KPN.
1: Ik heb mijn...
0: Klauwert Wol.
1: Ik ben bij Tsego en ik heb mijn pakket.
0: Dat is mijn pakket?
1: Ja, want ik heb direct een vraag. Ik zei, ik wil ik wat meer. Ik wil net standaard die ARD en die CDF. Ik wil ook wat meer.
0: Oké.
1: Okay. Oh, nou, dat heb ik.
0: En dat is gekregen? Samen vergeet? Ja,
1: nou, dat zou wel wat... dat is meer tassa. Dat vertellen ze dan niet.
0: Nee, maar ja, dat merk je wel aan de oude rekening.
1: Nou, ik bedoel. Dat mag trouwens ik nog even naar zien, dat bewoord. Maar we gaan eerst even naar mijn sterren, want die had het wel van elkaar, hè, Noos 9.
0: Ja, no, die man, die komt in die Immerwieder Sonntags.
1: Ja, in Immerwieder Sonntags, ze moeten, nou, ze nog in je met ze dus, nou, beide door zijn nummer. En dan is er aan de luisteraars, aan de kijkers, hoe moet je dat zeggen. Dat je kan het dan inbellen en daar is dan wie het meeste krijgt. Nou, de vorige week, dat was een nek-aan-nek race. Dat was 451 om 49. Nou, toen hadden we nooit een keer gezegd.
0: Oké.
1: Zat dicht bij me geweest.
0: Is dat per procent?
1: Ja, dat ben een procent, ja. Maar ja, van de mensen die bellen, hè. Maar dat zijn beide, accordeonisten en tevens zangers. Maar ja, ik voel ze gelijk. Maar ja, dat ben altijd een categorie die zegt, nou, dit klinkt even beter. Dus dan met iets wat meer, hè. Maar in ieder geval, nou, mijn sterren. Ik heb helemaal geen idee wat voor nummer had ze docht. Maar ik zou bedraaien ook een nummer van haar. En ik vind deze wel heel goed bij haar passion en ik ben immer weer de zondags en Detro

0: Ja, voorrangsvolk.
1: Oké. Okay.
0: Ja, zo te wel, ik weet het niet. Ja. Maar ik probeer het al.
1: Nou, we zullen maar proberen. Nou, de bergkristallen die komen daarna, maar dat is manchmal brauch ich dich zum weinen.

0: in de berg, kristallen. Ah, je neemt het erop.
1: En daarvoor dank ik dir, mama.
0: De bergkristal hier op Ruitersparnberg.
2: Heel mooi. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar dit ben wel heel mooi.
0: Volgens mij besteedt het toch al een skofje, hè?
2: Echt?
0: Ja.
2: Ja, dan, ze hebben geen bericht. Jammer.
0: Dat is die adres wel dan.
2: Nou, je hebt wel opgevraagd, kent op Ruitersparnberg. We hebben nooit te traceren. Toch? Ja, we weten even nog mooi, want zo mooi dus het zien het over, we hebben net vergeten, immer weer zondags te zien, en om ongeveer, nou, ik schat in 4 minuten over jou wel, want dat nou mijn sterren er wel verkomt. Nou, je die jongen, die is heel sympathiek, is heel vrij, is heel vrolijk, en dat trog, en trog gaas jongen, en dan, ja, ik geloof vast dat zij wel win gaat. Okay. En dan de middags, dan hebben wij tussen 12 en 12 hebben we Fernsehgarten, hè, bij Orenzender, op een ZDF.
0: Ja.
2: Niet meer weten, dat is op de ARD. En Fernsehgarten is op ZDF. Ja, maar ja, die dame die praten vol, hè. Dus ik was naar te zien, maar oh jee, wat kan die toch praten? Die komt, och ja, die wint het vier.
0: Ja, maar zij is zwemster geweest en ja, had ze een hele snelheid mijn hand en zei, het praat zich.
2: Ja, nou, dat moet wel wezen, ja. Ja, hij heeft een zwems, hoor.
0: Nee, ik heb nog nooit zwems, hoor.
2: Nee, verder bij het witte is op tuin.
0: Ja.
2: Zij zat wel
0: wezen. Ja, het zij begint met weinig beginnen. Of het zij eindigt met weinig beginnen.
2: Juist, precies. Nou, we gaan maar even naar Gabriele Massa, want die dacht het heel goed. Die winnen maar nauwelijks uit met dit nummer Serfledder, dat ze hier 20.000 views. Dat is wat.
0: Oh.
2: Dat maken ze bekend. Ze zei, nou, wat me nou weer komt. Dus dat moet je worden weten, het lijkt goed in Amerika. Dus Serfledder, dat komt voorbij van onze grote vriendin Gabriele Massa. Nou, die komt nog wel volle vaker in het nijs.
0: Nou, en dan een nummer van Helmut Hussler en Abheden. Dat is de titel.

0: Ja, dat is Helmut Hössler met Abheden.
1: Ja, dat is een hele mooi nummer. Dat wij dan net vaker van je hebben.
0: Van die man of van dit nummer? Dit nummer, dat is krek uit.
1: Van beide.
0: Dit nummer is krek uit. Dat is je dan net zo volle jaar.
1: Nou, zo wij hebben voor zelf de laatste tijd hebben wij de Giovanni Sarella show gehad. En dat heb je niet alleen bij artiesten, die koek ik net. Ik denk, nee.
0: Ik weet zo net wat van... Werd deze van handen?
1: Nee, maar het is ook wel heel goed. Dus die me in de gaten hoor. Want die maken nog veel meer van dit spel. Ja?
0: Ja.
1: Dus
0: ja,
1: komt goed, maar we gaan even terug met Maite Kelly. Want Maite Kelly wie nice, hè? Die wie ik in die Giovanni Sarella show. En nou, ze mooi er ik wel weer, zo snap wat ik bedoel.
0: Ja, ja.
1: En ja, ze had no kwartlint, had ze wat in die paparazzi zijn. Want ja, er waren not foto's maatje van haar, nou mooi dat wel. Maar wat ze deden, ze maken die foto groter en liter. Dus ja, dat werd de nadelen vaak van Maite Kelly. Nou, so, dat gaat de vier.
0: Ja, dat gaat de vier.
1: No?
0: Ja, die paparazzi...
1: Ja, maar daar had ze wat van zijn. Dat, ja,
0: nou,
1: ze,
0: terecht dan.
1: En ik in haar shows, dat ze zei, dan moet je het wel weten. Want er was dan verbann ik hem ervan. Nou, dat vind ik.
0: Ja.
1: Ik stond erachter. Dat moet ze mij ik niet lappen. Ik ben maar lid en ik hoef niet groter worden. Toch? Dat is te raar.
0: Nee, zo is het net wel even.
1: Nee.
0: Een centimeter langer.
1: Nee, je man. Je,
0: nee, is dat makkelijker voor het plafond? Als het nou plafondsausje was, dan is het makkelijker als het een beetje langer bent.
1: Nou, ik heb voor op het trap staan. Dat maakt het me net zo vol uit. Maar ja, je herkent die dan, als het wat langer bent. No?
0: Herkent die net of wel?
1: Nee. Dan zei ze, wat voor langer je dat. Maar in ieder geval, Maite Kelly, die toch een heel mooi nummer. Dat is ons nog gibt, dat het dus nog jong wordt. Nou, hoe mooi is dat? En ik wens je een heel soort succes. En ik mooi ze graag, jongen, heren.
0: Nou, dan hebben we Katrin en Peter. Kest die wel? Katrin en Peter, dat is vast woord voor je.
1: Ja, Katrin wel, maar dat ben je nog een samenstelling, Katrin? Denk ik. Ja, snap wat ik bedoel, denk
0: ja,
1: ik.
0: Ja, hoe idioot hoor ik hem.
1: Nog geen Peter.
0: Nee. Dat is een poppenkast.
1: Ja, precies.
0: Ja. Maar deze Katrin en Peter, die jonge varen, de muzikanten.

0: Katrien Oud, Peter en de varende muzikanten. En nou hebben we er even naar zocht. Maar er schijnen toch meer artiestenwijzen die dit nummer een keer in Jontje 23 komen erbij. Die uitbrochten hebben ze onder oren. Nina en Mike en Cindy en Bert.
1: Ja, maar ik loop ook wel waarom. Want ze hadden een prachtig nummer. Dus ja, dan denken ze, nou, wat die in je succes heeft, misschien heeft het wat dan ik wel.
0: Ja, nou, van Cindy en Bert, het klinkt zo. De meesten.
1: Hattere docht.
0: Ja, hattere docht.
1: Ja, ik zie niet van morgen als jongen, dan doen ze dit wel.
0: Ja, en wie Bert er ik bij?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Nou, hebben we net?
0: Je hebt er net zo volle Cindy.
1: Nou, die horen dan.
0: Ja, daar is er, Cindy en Bert. Klinkt wakker hetzelfde, even een stukje terug. Er zit al een beetje wat immer wie de zondag zag.
1: Juist. Die hadden vroeger ook wel in optreden, volgens mij.
0: Ja, Nina en mij, dat klinkt dan wel zo.
2: Hete kamers worden direct
0: ijs. Ja, hete kamers.
1: dat is
0: het nadeel van dat je dat even zou live ten gehore brengen.
1: Ik vind dat wel leuk, een hete kamer. Dat bedoel ik dus maar, denk ik.
0: Ja.
1: Ik een hete kamer. Oh, dit is ook mooi.
0: Krijg even bij wat oors.
1: Ja, die ken ik wel niet met Biedersontaak.
0: Ja. Dat trappen je de varende muzikanten hier op Ruijs. Spannenberg is en nader hier. Ik heb bijna het einde van dit programma. We hebben nog twee plaatjes, neem ik gewoon.
1: Ja, nou, dat
0: kan en een stukje instrumentale.
1: Ja, nou, eerst even voor de zangeres. Die heb ik prachtige muziek van, maar die is helemaal niet meer te traceren. En dat vind ik heel jammer. Want ik was even zien, wel niet immer wieder zondag, zou in Fernseegarten. En ik heb het door Dagmar Lady. Ik neem haar kwaad bij Lady Dagmar. Dat vind ik vol mooier.
0: Oh ja, dat is die country zangeres.
1: Juist, precies. En ze zingt op het Engels en ze zingt ook op het Duits. Nou, Duits doven natuurlijk. En het nummer wat je hier is heel mooi. Dat heet Dafür bin ich.
0: Nou, en daarna, dat is dan de ene laatste, of misschien de laatste. Dat is van Natasja Domink. Maar weer sind weer taak und nacht. Nou, en wat mij betreft, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En over 2 weken maakt je een nieuwe week over dit programma nog een keer herhalen. Maar dan die week erop, dan hebben we een nieuwe aflevering.
1: Nou, ik sluit me helemaal bij die one en al ik een goed week aan.
0: En vergeet niet op vakantie, een goede vakantie. En luister je hem op je vakantieadres. Ik een noppelijke vakantie. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: denk, laten we maar eens een keer pittig gaan beginnen op deze zaterdagmiddag bij Radio Spannenburg, bij het programma Goud van Oud op zaterdag. Ik zeg goedemiddag en welkom terug bij jouw favoriete radiocenter. We gaan ze weer draaien, de hits van gisteren en eergisteren. Begonnen we met die heerlijke plaat van de Sweet Ballroom Blitz. De tweede in de rij komt van de Wistars.
1: DJ Sits.

Aan het werk stonden hier de eerste drie platen in deze aflevering van Goud van Oud op zaterdag. We begonnen met de Sweet and the Ballroom Blitz. Erachteraan de LP-uitvoering van de Brand New Day van de Wistars. En de laatste in de rij, de Army of Lovers uit Denemarken. En de nummer 1 hit, I'm Crucified. Goedemiddag, als je net hebt ingeschakeld. Dit is Goud van Oud op zaterdag met Ziets. En ik draai de plaatjes voor je uit het verleden. Zoals deze van de Pointer Sisters. Een van de grote hits uit de jaren 80 heet Automatic.

Hebben de mooiste stemmen uit de rockmuziek van vroeger, uit de jaren 70 en 80. Noddy Holder, een aantal weken geleden werd hij 80. De man van de groep Sleet, die samenvormde met Jim Lee, Don Powell en Dave Hill. Every day when I'm away, I'm thinking of you.

Nederland van de band Foreigner. De opvolger van Feels Like the First Time. Het heette Joris Caldersijs. Het gebeurde allemaal in 1977. En jongen, wat was dat een grote hit in de Nederlandse hitparades. Maar misschien wist u dat nog wel. Misschien vertel ik u niks nieuws. Maar misschien wel dat u luistert naar Radio Spannenburg. Het programma Goud van Hout op zaterdag. Met nu muziek uit 78. Dit is Ellen Foley. En ze zingt What's the Matter Baby?

Een van de populairste nederpopbandjes aller tijden kunnen wij wel stellen, vrienden en vriendinnen. Je hoorde de mannen van Doe Maar en Bel Elena. Zaterdagmiddag bij Radio Spannenburg. Wat leuk dat je luistert naar Goud van Hout op zaterdag. We hebben al die hits voor je uit het verleden. De hits van gisteren en hier gisteren. En dit is er ook zo eentje. Jackson Browne samen met Clarence Clemens. En hey, you're a friend of mine.

boegbeeld voor de brillenindustrie, zeg maar. Maar volgens mij heeft ze haar ogen laten lezen, want je ziet haar tegenwoordig altijd zonder bril. Anastasia, daar heb ik het over. En dat doet niks af aan haar zangkunst, hoor. Of ze nu een bril draagt of niet. Maar ik wilde dat gewoon even vermelden. Ik denk een beetje nutteloze informatie moet kunnen.

Blijft heerlijke muziek. Barry Maurice en Robin Gibb live. De Bee Gees uit een jaren 60 periode, zeg maar. Het liedje dat draaide heette Lonely Days. En daarvoor hoorde je een zomerhit, een one-hit wonder van Mr. Owen Powell. En dat heette My Favorite Waste of Time. Laatste, denk ik, van deze show. Luister en huiver, we gaan naar Spanje met z'n allen. Gezellig. Gezellig land Spanje, tenminste, als je naar de muziek luistert. Dit is... Dit zijn de Gypsy Kings. Ik moest even nadenken, even spieken. Het plaatje heet Bamboleo.

0: DJ Seats.
1: Ja, dat was de laatste die ik voor je kon draaien in deze aflevering. Bamboleo van de Gypsy Kings, muziek uit het Spaanse land. Vrienden en vriendinnen van Radio Spannenburg, dankjewel voor het luisteren. Dit was er weer wat goud van oud op zaterdag betreft. Mocht je vanavond nog gaan stappen, we komen elkaar tegen, gaan we naar elkaar zwaaien. Lijkt me heel gezellig. En anders zien we elkaar volgende week weer op de radio, even na 5 uur, voor een nieuwe aflevering van Goud van Hout op zaterdag. Voor wat nu betreft, heel veel plezier met mijn collega's hier bij Radio Spannenburg. Prettig weekend, prettige werkweek en graag tot volgende week zaterdag. Je weet het, doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Anders heel veel plezier. Tot volgende week.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn vierde in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske muziek. Snijnt de woon om 8 uur en snijnt de midden om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan Sass en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Through the Beam, de nieuwe Triggerfinger hier bij Spiekerhut. Een hele goeie jong. Dus is wat een gebaren.
1: Ik ren heel erg achter, het klinkt heel raar. Want ik zeg die praten en pas...
0: Oh, wat dat zo nou. Ik heb mezelf vol real-time, maar de juist die zelf vertraagt. Nou nog steeds?
1: Ja.
0: Oh. Nou, ik
1: we waasten maar even naar Sam.
0: Ja, dan moeten we dat technisch maar even oplossen.
1: Dan kan telefoon en houden onze...
0: Ja, nee, dan... maar zei jij Smeerkel toch? Ik bedoel, we zitten in dezelfde
1: ronde. Ja, maar met mijn koptelefoon op dacht ik... Hé, hey, ik ga niet meer te praten. Hey.
0: Nee, ik weet niet waarom er een stukje vertraging in zit. Maar bij mij de koptelefoon goed.
1: Nou.
0: Ja, en aangezien ik toch achter de knoppen zit... is voor mij misschien nog wel het belangrijkste. Maar in ieder geval een hele goeie jong.
1: Goeie jong.
0: En het is even lekker warm. Maar dan komt ik toch al apparatuur die je natuurlijk de hele dag jongens steert.
1: Ja.
0: Je hebt jaren misschien, ik wil het een rustgevende, zachtige gezuur op de achtergrond. Nou, dat is gewoon puur om de apparatuur wat levend te houden.
1: Maar het is niet zo warm als dat het al geweest is.
0: Nee, gelukkig net. En ik vond het Joert zelfs gewoon, nou cool wil ik het nog net nemen, maar het is een verademing. Ik vond het echt even een verademing, omdat het weer gewoon de temperatuur weer even wat naar beneden weer. Dat het gewoon wel lekker weer.
1: Yes.
0: Dan moet ik zeggen, de omslag qua wolken hebben natuurlijk ik direct. En dan komt ik weer wat rooien aan. En op de oren kant, het is ik wel nodig voor de tuin, hè? Want het is al gekurkt droog.
1: Ja.
0: Maar goed, dat is al net echt Spiekerhut, waar we het normaal over hebben. Dus daar sluit het ik het weer bij jou. Wat kan je me het verwachten?
1: In ieder geval een soort muziek.
0: Soort muziek. Top 400.
1: Ja, en we hebben natuurlijk nog wat game nice.
0: Ja, back to back.
1: De Grand Prix van België is dit weekend.
0: En daar is het op dit moment nog droog. Want we hier wel hoe het waar. Maar dat is daar natuurlijk in één keer dat natuurlijk wel heel relevant.
1: Ja.
0: En in Ardennen kent het altijd wel spoken wat dat betreft.
1: Ja, maar de kwalificatie die is van een beetje verrieden. Ja. En daar is ik in drupwetter van. Dus die is gewoon... Ja, redelijk zoals verwacht vooral. Ja. Weinig rare incidenten. Ja, een rare vlag om wat grind op het dik.
0: Ja, maar dat hebben ze tijdens de vrije training in Ekkelenpeker een rare vlag eruit gooit om die reden.
1: Ik snap hem net helemaal. Maar is...
0: Het is misschien wel een eigen regel.
1: Ja, misschien omdat wanneer weer twee races waarom dat er een elektrisch systeem trouwens raken waar we het er auto helemaal uitsloeg.
0: Ja, dat weet hij van de Hulkenberg.
1: Ja.
0: Ja.
1: En die stoel voelde ook weer stil trouwens. Maar ja, net een stukje grind.
0: Maar of all places, maar daar is een hele grote auto. En er zit ergens een knopje. En precies daar sloeg het aan.
1: Ja, had je het zou hebben, dan lukt je dat net.
0: Nee, inderdaad. Maar verder komt er gewoon nog een soort zin en onzin voorbij. En wij binnen gewoon tot jongen oren.

Microfooncompact kun je speaker Rut een post uitsturen. Maar wil je zeker weten dat die aankomt, kun je beter een e-mail sturen naar speakerhut@live.nl.

0: Ja, dit is de nieuwe Nickelback. Binnen wij eigenlijk helemaal net zijn wend natuurlijk. Want Nickelback, wie best wel...
1: Ja, hoe moet dat zijn? Ze een paar leuke middle of the road songs maken.
0: Ja, en ze hier altijd een vrij standaard riff. En dat wie begin zero's trouwens. En daar ben ik volledig goed in tegenverlenen. Maar als dit de nieuwe sound van de Nickelback is... dan kan het best wel eens wijzen dat ze deze nog volle vaker in Speaker Hutch in komen gaan. Ziet er trouwens Rattle the Cage hier te plaat?
1: Het smaakt in ieder geval nooit meer.
0: En dat Jerry hem hier dus ik bij Speaker Hut. Maar we hebben gewoon een heel soort, verschillende soorten muziek. Hè? Dat ben je zo breed als maar ken. En we hebben natuurlijk straks nog de top 400. Waarbij we nou toch wel in de onderste helft zitten. Maar het is wel een lange plaat.
1: Ja.
0: Het is misschien net de langste plaat die we weer ooit draaid hebben. Want dat is vast in ieder geval Tool van Veer en Akkelum, dat album. Want daar zit de P&B, die zit er sowieso boven de 30 minuten. En daar heb ik ons wat van draaid. Maar deze gaat oer de 10 minuten heen. Tenminste de albumversie. Dat is toch ook wel de versie die wij draaien. Want misschien ik voor Frankrijk een wat kortere versie maken te wijzen. Maar daar komen we straks wel even op. Want we beginnen eerst nog even naar wat muziek. Daarvoor geven we nou Tons and I.

0: Welke van de 400 draaien we Hewitt? Door Jestertje bij Speaker Hut.
1: Ja, dat is toch altijd weer de vraag, want de Russische roulette of nou ja, de viervoetkantige dobbelsteen of was dat ik mijn vermoedje was, die kennen alle kanten op gaan.
2: Ja, en we komen dit keer uit op nummer 400 precies.
1: Ja.
2: En daar staat in de oude list, staat daar David Bowie's Station to Station. En het bijzondere van deze plaat is dat er nou dus helemaal niet meer in de lijst staat. Nee, maar omdat wij ooit dus mooi de originele, of die van 2021,
1: ja, wij hebben 2021, dat is de lijst die wij nog steeds hanteren.
2: Ja, en daar
1: die
2: dus
1: bedoel ik gewoon gebruiken totdat we het item clear hebben. Misschien dat we dan opnieuw beginnen, maar dat zullen we dan wel weer.
2: Nee, we hier nog zijn dat we dan maar de top 400 van de albums bezig zijn.
1: Oh ja, top 400, ja.
2: En dan zullen we elke uren zullen we dan zeg maar een van die nummers draaien. Maar dat is verleden. Dat duurt nog een periode voordat we stappen hier binnen. maar David Bowie, Station to Station. Dat is de titeltrack van het ziende album van David Bowie. Kwam uit in Jochtjen Suizen Sontag uit in Holland.
1: Ja.
2: En om heel eerlijk te wijzen, ken ik deze track net.
1: Ik wel. Ik ben wel steeds heel vaag in de zin van... Dus ik kreeg echt zo'n moment toen ik mij voorlustte van... Oh, deze plaat. Deze heb ik ooit wel eens eerder gehad. Of in ieder geval stikjes ervan. Want de hele plaat, kijk, zei ik net uit te hollen. Want wat ik al zei, hij duurt 10 minuten zandje. Dus het is echt wel een lange plaat. Zit ik wel een hele rustige opbouw in. En destijds weer het probleem toen ik al dat radiostation...

0: geplaatst wel eens wat te lang vond. Dan, hij is eerst in Frankrijk uitkomen en daar hebben ze al direct een wat een kuttere versie ervan maken, waarbij direct de drum en de dergelijke al begint.
1: Ja.
0: Dus dan is het toch even een paar minuten ben er al snoept.
2: Ja, en tijdens het opnemen van Station to Station in Los Angeles tussen september en november, dan praat ik trouwens al over het album. Daar van het Bowie eigenlijk zo goed als ik helemaal geen herinneringen.
0: Oké. Okay.
2: Hij
0: dat kwam uit zijn wilde tier.
2: Nou, hij hield eigenlijk bijna niks. Alleen nog maar malken, rare pepers en cocaïne.
0: Oké. Okay.
2: En wat er van jaart hebben, is maar zei David Buckley, dat hij... het enige wat Dave Bowie nog herinner je koe, wie dat er samen met Earl Slick, de gitarist, sting. En dat hij hem vreeg hier om een Chuck Berry riff te maaien voor de plaat Station to Station. Oh. En dat, heel vaag. Maar hij heeft dus weinig herinneringen aan je vent. Maar hij heeft dat letterlijk wel een soort spiel uit. Het nummer zelfs nog wel die in ergens in 2000 tijdens Glastonbury.
0: Ja.
2: Dus het is wel een populaire track, bleken.
0: En we gaan er nou naar luisteren. Hij komt ik heel rustig op gang, wil ik erbij zeggen.

0: Round one, fight!
1: Ja, en wat hebben Moby Dick, Levi's Jeans, Mickey Mouse en Doom normaal kogemien?
2: Zelfde eigenaar?
1: Nee.
2: Oh.
1: Het binnen allegaar producten uit Amerika.
2: Oh.
1: En ze binnen allegaar opname in de top 24 lijst van de meest invloedrijke werken uit Amerikaanse cultuur.
2: Ah, op die manier.
1: En nou, als je dat Doom van de invloedrijkste videogames uit de geschiedenis, dat hoeft eigenlijk net meer uitlijnd te worden, liek het mij. De Washington Post gaat zelfs nog een stapje verder dus en stelt dat het een van de meest invloedrijke werken uit de Amerikaanse cultuurgeschiedenis is. Hoe eervol deze waarderingen klinkt, achter deze impact schuilt wel een duister verhaal. Want in 1999 helle Doom met name de krantenkappen omdat Eric Harris en Dylan Klebold, de Columbine-shooters, grote fans wien van de game. En hier trog raak Amerika verwikkeld in een heftig debat over de vraag of Doom de 12 tieners onzet niet dat ongekende geweld. En het land hier een simpeler zondebok nedig dan de wapenwetten om te passen.
2: Ja, maar ja, dat werd in die tijd natuurlijk een heel soort ding. Want als er ergens weer een shitpartij weer werd, de rest heeft ze, oh, hij speelt Call of Duty. Of oh, hij speelt Battlefield. Of oh, hij speelt Counter-Strike, whatever. Ja. En ik kreeg dat als cult. Nee. Maar goed.
1: En jij dit hier had de Library of Congress de muziek van Doom Ekel opnam in de National Recording Registry.
2: Helemaal mee eens.
1: Wat volgens gamecriticus Gene Park het bewijs is dat de Verenigde Staten vrede sluiten kennen met hun eigen demonen. Op die manier. Ja. Maar het is wat toen destijds met de Columbine shooting ik wie is dat zij hier die squallen nooit maken in de engine volgens mij. Om hun plan op te zetten.
2: Ja.
1: Dat heer zei. Dus ja, ik weet dat dat 100% zeker is.
2: Achter dus.
1: Volgens mij wel.
2: Ja.
1: Maar het is natuurlijk makkelijk om een zondebok te vinden.
2: Ja. En zeker is net de schuld. Het is puur het middel geweest om iets voor elkaar te krijgen. Maar ja, dat...
1: Ja, en het debat
2: is... wapen zou pakken? Nee, hou maar.
1: Het debat is natuurlijk ook al meer dan 100 jaar onder orde. Want het binnen eerste stripboeken was. Toen wie het de muziek. En er is altijd al een zondebok zacht. En nou is de zondebok vaak social media.
2: Ja.
1: En nou zitten daar ik op psychologische nadelen aan. Wat ik al bewezen is. Maar ja... Daar word ik toch zeker de wat oudere generatie. Ik wil wat oudzettend zien die
2: Het is heel simpel. Zorg gewoon voor dat ze geen wapens krijgen en een heel soort talent is voorbij.
1: Ja, maar ik vond het zelf wel mooi dat Doom dus op hetzelfde podium zetten wordt als een Moby Dick, Levi's en Mickey Mouse.
2: Ja. Oude ronde juni liet Nintendo weten dat het de Switch 12 diverse accessoires kon vervangen voor exemplaren met vervangbare accu's. En zoals ik dit zeg, betekent net dat ze nou die originele Switch 12 inrol in je kerst en een vervangbare accu-switch krijgt. Zo gek je het net.
1: Nee.
2: Maar vol alles wat nou naai kocht wordt, is allegaar met vervangbare accu's.
1: Ja, en dat komt vanwege de wet die hier hield.
2: Ja, en die wet heeft eigenlijk 12 uitzonderingen. Die in-ear AirPods-achtige dingen en smartwatches.
1: Ja, omdat die salits binnen dan...
2: Ja, dat is gewoon net het wel om daar een vervangbaar iets voor te maken. Want vooral maar die AirPods, als die vervangbaar maken is, dan moest ik weer iets maatje kennen. Nou ja, dan komt zeg maar hygiëne en al gehoorde dingen weer in de knoei.
1: Ja.
2: Dus dat is gewoon net realistisch haalbaar.
1: Nee, maar het is wel... Het nadeel daarvan is wel dat de Switch hier in Azië dus ik net meer in Europa te krijgen is.
2: Nee.
1: Omdat ze die dus net onpassing hebben.
2: Nee, snap ik.
1: En dat, dat kostte gewoon te veel geld. Maar die Switch daar, die krijgt dus haast een beter zelf te repareren versie.
2: Ja, maar aan de andere kant, wat mij betreft, snap ik wel dat ze de Switch hier uitfaseren. Want ja, de Switch 2 is nog een klontietje op de merken. Hij is inmiddels goed verkrijgbaar. Maar de meeste generaties computers.
1: Ja, maar... De Astro Nike is dat een NES en een SNES maar heel erg lang geproduceerd waren. Dus het is wel jammer. De
2: SNES, de NES en de SNES, die snap ik voorkomen. Want ik kom twee compleet verschillende consoles, maar compleet verschillende cartridges. Maar de Switch 2 is eigenlijk niks zoals dan een evolutie van de Switch 1.
1: Ja, maar er zit wel een prijsverschil van 1200 euro op.
2: Ja, maar ja, dat... Ja, ja. Oké,
1: ja. Stel je voor, daar heeft al band van een Iris zo'n 8-9. En die, ja, willen graag gamen en ik dat het mooi kan op vakantie, zoek ze wat.
2: Ja.
1: Dan zoest al bij een Switch 12 toch wel wat terughoudender wijzen.
2: Ja.
1: Dan dat is toch mooi een Switch hier voor €200 minder.
2: En toch zoek voor een Switch 12 game, omdat ik weet dat die courant is en de nice games enzovoort enzovoort.
1: Ja, maar de Switch hier heb ik nog steeds zo'n grote library dat de kerst nog weer een mooie plezier mee hebben.
2: Ja, nee, ik snap het wel. Maar ik snap ook wel dat ze moet verseren.
1: Ja, nee.
2: Dat ze geen resources mee gaan investeren in, om dat denk ik nog upgradable te maken.
1: En krijg wat saus. De originele Switch in games die binnen gewoon op de Switch laten spelen.
2: Ja, dus daarom. Op misschien een hele liefste uitzondering. Nou, maar in principe kerst van haast alles erop.
1: Dat binnen vooral games die hardwarematig bepaalde dingetjes gebruiken die net maar op een Switch staan mogelijk binnen. Dus dat doe je niks al inderdaad.
2: Daarom.
1: En daarnaast, de kerst ik makkelijk nog uit oren, uit de UK, zoals bijvoorbeeld nog een Switch in importeren kennen.
2: Ja, zo ik nog. En de herst ben ik dan gewoon niet Engels. Als het uit Italië importeert, wordt het alweer een verhaal.
1: Nee, maar dan kan je gewoon zelf een taal kiezen. Nou. Dus dat valt mooi, hè?
2: Zodat ik geen regio lock meer opzetten?
1: Nee, de kerst die Zwits kerst op Nederlands, Engels, Frans, Duits. Alle talen kan je daarvoor kiezen. Die is maar betekent kerst. Dus dat valt mooi.
2: Zo, dan scheelt dat weer.
1: Dan is er nog een nijtje over Far Cry. Want vorig jaar hier Ubisoft al een samenwerking met FX aankondigd dat er een Far Cry serie in de maak was. En nu is het bekend worden dat de legendarische acteur Steve Buscemi zich bij de cast aansluit. En ja, de meeste zullen waarschijnlijk wel weten wie Buscemi is. Hij speelde onder andere in Reservoir Dogs, The Big Lebowski, Con Air en een legio andere films. En ik Boardwalk Empire, een magistrale serie over, de maffia-tiet in de jaren 20-30. En de Far Cry-serie is baseerd op Ubisoft Games. Maar er zullen per seizoen, mochten er meer komen, een oorverhaal verteld worden. Maar waarschijnlijk ook een oorsetting en oorcast en dergelijke. Wanneer dat de serie verschijnen moet is nog net bekend. Maar ze hopen natuurlijk op een soortgelijke succes als dat bijvoorbeeld een Fallout hand had.
2: Weet niet of ze dat helden gaan. Far Cry qua wereld zou het me een stuk minder dan de Fallout wereld. Om maar even een voorbeeld te nemen. En dat we toch een Fallout hebben. Bethesda heeft de komst van meerdere Fallout games bevestigd. Waaronder Fallout 5. Maar, er is een hele grote maar bij. Ze moeten eerst de nieuwe Elder Scrolls Source nog houden, maatje. En die is ik nog net klaar. Dus voordat Fallout 5 dan klaar is, dan duurt het nog wel even. Maar ze hebben ook een remaster van Fallout 3. Die ik zelf ik wel heel leuk vind. En Fallout New Vegas.
1: De beste van de 3D Fallout games is. Dus, in mijn eigen.
2: Ik ben het echt mee eens. En Fallout game ontwikkeld toch Obsidian Entertainment. Dus er zijn er alweer, uiteindelijk fjouwer Fallout games om te komen. En ik denk dat vooral voor Fallout 3 en Fallout New Vegas dat er echt wel een heel nieuw publiek nou om te boren is.
1: Ja, en waarschijnlijk zullen ze dezelfde manier gebruiken als die ze voor Oblivion gebruikt. Het is natuurlijk dezelfde engine die ze daar verbruiken. Dus de kennis is al in huis. En ik verwacht dat we een van de Fallout 3 of Fallout New Vegas ergens volgend jaar wel verwacht ze kennen. En New Vegas, daar ben ik wel heel erg, heb ik wel heel erg soort zin in.
2: Ja.
1: En Obsidian is sowieso een meester in storytelling en dergelijke. En dat tilde New Vegas van mij ik wel boven Fallout 3 uit. Wat ik nog steeds een hele goede game is. Maar net zo goed als dat New Vegas is. Maar ja, mijn favoriet bloed nog wel steeds Fallout 2.
2: Ja, die stond, ja, dat is nog lekker top-down.
1: Ja. Maar dat is voor een soort meisje in de wereld gewoon net meer.
2: Maar dat heb ik eigenlijk heel stiekem ook een beetje met GTA. Ik vind GTA 1 en 2 ik eigenlijk vaak nog leuker dan de nieuwe GTA's.
1: Ja, hè? Nee, Vice City zit bij mij wel op het heegste podium. Ja.
2: Oké. Okay.
1: De hele vibe die game hier, dat sfeer ik van de jaren 80. En ik heb die game zelfs destijds nog op de iPad uitspelen.
2: Oké, wie dat wat het dan?
1: Dat
2: wie
1: heel goed het dan. Ja, denk ik net dacht. Maar de soundtrack die erbij zit en alles, ik vond het briljant. Maar GTA Indian Week, die ding toen iets...
2: Iets unieks, iets nice. Compleet nice.
1: Ja, en dat... dat vind ik gewoon extra leuk. 12 voel mij ik alweer een beetje ouder.
2: Ja, maar dat vind ik gewoon meer van hetzelfde.
1: Ja, maar op een of andere manier pakte mij dat net zo goed als...
2: En dan heb ik nog GTA Londen
1: gehaald. Ja, dat wie een uitbreiding van GTA
2: 1. Of wie dat vol in. Ja. Oké. Okay. Oh, die moet ik misschien ook niet werden. Is die nog
1: die is sowieso op de PSX uitkwam. De eerste PlayStation. Maar ik weet net dat ik op PC wel uitbracht is.
2: Okay. Ik heb hem tenminste, ja, of het weer via Twilight CD. Dat zou best wel kennen. Ik weet even net hoe ik er hoor kwam. Maar ik hier hem destijds, wat ik zeg, op Sans CD.
1: Ja, maar het is jammer ik dat ze dat nooit, dat ze die setting net weer eens een keer op mij gebruikt hebben. Maar misschien dat ze dan bang binnen dat ze, omdat het in een echte bestaande stad oude spelen, dat ze dan misschien meer problemen kregen hier, wat is het eigenlijk?
2: Ik weet het niet.
1: Maar ja, iedereen weet ik dat dat Vice City gewoon op Florida of Miami passeert
2: is. Miami vooral.
1: Ja.
2: Dus Miami mooi in het west. Met het trouwens ik bij is dat Bethesda. Let ik vind dat het ik nog steeds zo'n Starfield werkt. En ik voor uitbreidingen en extra dingen en dergelijke.
1: Ja, de night zie ik inderdaad extern. Dat ze nog steeds Starfield nog als een belangrijk onderdeel van Bethesda sjuggen.
2: Ja.
1: En verwacht je geen Starfield 2.0 is ze erbij. Maar wel dat ze er nog expansion op zitten komen en DLC. Dus ze bloed die game wel ondersteunen. En misschien dat ik ooit nog eens weer eens een keer een trainerpoging doe om die game te spelen. Maar op een of andere manier, nou, in de oerkast 20 of zo.
2: Dan ben ik eigenlijk hetzelfde. Ik kom ik
1: net
2: verder.
1: Ik weet net wat het is, maar het wiet mij net...
2: Het hoopt niet net vast.
1: Nee, als ik dan een Cyberpunk 2077 speling in, dan heb ik dat een oerke spelen en dan elk vrij moment dat ik dan heb, zeg maar, dan wil ik die game weer verder spelen. En dat wil dus mij... Ja, maar Starfield eigenlijk gewoon net lukken.
2: Nee, ik heb het. En wat ik met Starfield heb, de kerst te volle kanten op. Kerst of juist heel erg op de bouwen gericht, of heel erg op die resources. Of ik kies juist erg heel erg op de vlenen, of juist heel erg op de questen.
1: Het is krek een beetje too much.
2: Ja. Het
1: raakt een beetje zien gestroomlijnde structuur kwiet op een gegeven moment.
2: Ja, inderdaad.
1: Dat het, dan raakt het paar een beetje bjuster. Dan heb ik nog één nijtje. En dat gaat door Zaum Studios. En ooit brutsen die terug met Disco Elysium in mijn eigen. Een van de beste narratieve games ooit maken. En ik de artstyle alles. Echt een prachtige game. Nou heeft die ontwikkelaar een nieuwe game uitgebracht. Zero Parades. Wat ik best wel een goede game. Wij zijn het krijgt een hele goede commentaar. Nick in de pers en in de recensies van de spelers. Maar toch moesten ze 32 maaiwerkers ontslaan. Vanwege de tienvallende de verkepen. Dat heeft misschien ook deels mij te maken. Dat de studio een beetje in sfeer waar ziet. Doordat er een behoorlijke touwtrek tussen meesten die daar in de leiding zitten. Wat bij sommige mensen misschien een beetje queer bloed zet net. Weet je dat fans oude hacken binnen. Maar ik zie hem nou wel een beetje op de radar staan om misschien te capen. Maar ja, mijn backlog is zo grut. Dat ik zet hem dan op mijn wishlist. En dan cape ik hem wel eens een keer dat er een aanbieding is. Maar 50% cutting of iets dergelijks.
2: Ja, zo doe ik dat heel vaak.
1: Ja.
2: Goed. Tot zover het Game Nice. Straks in 12 uur hebben we nog volle meer speaker gehad.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als 2e voor de Fransman Sagan Sas en de Deen Vingegaard. Het weer: vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Greetings, mortal. I knew you would find your way back here.
1: Tijd voor spiekerhut.
2: Wat ben je dan voor knapjes?

0: voor de nieuwe film The Odyssey. James Blake samen met Travis Scott en nog een trendy in die waarvan ik de naam als ik al even vergeten ben. Maar hier kijk ik er nooit jaren van het. When I'm Home. Heel alternatief plaatje. En voor eens een keer best wel leuk om te draaien.
1: Ja, maar het is net echt een radioplaat.
0: Nee, Ludwig Goransson, wie trouwens het redden.
1: Nooit van je het.
0: Nee, ik
1: maar dat zal dan... ja, want er komt uit de soundtrack voor... van The Odyssey.
0: Ja.
1: Na je film van Christopher Nolan.
0: Ja. Ben ik ergens ook wel benijd naar. Aan de andere kant lijst ik wel weer wat minder positieve kritiek.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ik kijk al... Sommigen ben er heel positief voor, sommigen ik wat minder. Maar er komt ook een serie van... En dat wordt weer regisseerd door een Nederlander. Maar daar ben ik de naam even kwijt, maar dat heb ik ergens goed lezen.
1: Oké. Okay. Nou, op Letterboxd,
0: ja?
1: De website waar ik dan ik wel op zit. Voor de meesten die me volgen hier willen. Ja. Gewoon zie ik je op vinger maar, en dan E draaien en dan NL. Dan moest je morfine kennen. Maar daar binnen in totaal 44% van de stemmen, zeg maar, die jou de film 4 sterren.
0: Oh, dat is dan wel heel netjes.
1: Ja. Ja. En in totaal binnen er maar 1500 à 2000 mensen die het een ster of minder jont hebben.
0: Ja. Nou ja, dan gemiddeld zo'n is wel goed. Nou moet ik natuurlijk, ik heb dan zo'n... hoe neemt dat? Zo'n een van die officiële recensisten heb ik er hoe lezen. Ja, die ben soms wat kritischer dan het gewone volk.
1: Ja, dat zou heel goed kennen. Ik ben er inderdaad wel heel erg benijd naar. En ik hou ook wel veel van de films van Christopher Nolan.
0: Ja, ook dat sowieso.
1: Hij weet elke keer toch weer iets bijzonders te maken. Mijn favorieten binnen denk ik wel The Prestige, The Dark Knight. En hoe heet die film ook alweer? Oh, Memento. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook Inception, Oppenheimer, Interstellar, Dunkirk, ja. Tenet. Binnen alle keer best wel bijzondere films. Maar en dan ken ik iedereen omrieden.
0: Ja. Oh, Inception, ja, die weet ik van hebben. Dat weet ik op een gegeven moment, wees niet meer in welke lagen zie je dus.
1: Nee, maar hij weet altijd wel goed my tiert te spelen. Ja,
0: Tenet is daar ook zo'n voorbeeld van.
1: Ja, en Memento, in visie wat jadere films, die speelt het eigenlijk ik achter tevoren. Nou, ik is steeds verder waarom in de tiert. En Oppenheimer natuurlijk, dat weet ik wel wat mooi tiert sprongen. Die Interstellar is natuurlijk het grootste voorbeeld. Hoe tiert die mooi die fucker kent, zeg maar. En de Prestige, die reveal die ze in die film krijgt, die wie echt... Ja, ik wie flabbergasted toen ik die film zag. Ik denk dat misschien wel echt mijn favoriete Nolan-film is.
0: Over filmerij sprutsen trouwens. Hebben wij straks ook nog iets over een film?
1: Oh, ik zou er hier nu op mijn mouw rammelje kennen. Ja? Dat is geen probleem.
0: Nou ja, mochten we het hier te horen hebben, dan geven ik nog even de film behandelen. Maar we hebben sowieso nog een back-to-back.
1: Ja.
0: We hebben als stuiterplaat, we hebben Formulier en IJs. Mocht het zo uitkomen, dus nog een film. En we hebben gewoon ook nog een soort lekkere muziek. Waaronder de Golden Earring.

0: Het Formulier Circus zit dit weekend op Spa.
1: Ja, bij onze zuiderburen.
0: Ja, en het klinkt misschien heel viervoet, maar uiteindelijk, maar de auto is het helemaal net zo gek en viervoet.
1: Twaan hele uren rieten of zo?
0: Ja, wel iets meer van nou hier, hè. Dat, maar twaan hele uren is dat voor mij ja, net uit.
1: Ik, nee.
0: Voor mij is het een fjouw viervoerkens te rieden. Maar in principe is dat prima te dwan. Nou, ik bedoel, geen maar eens een gemiddelde dag naar Rotterdam, daar in de, gewoon, dat iedereen aan het werk is. Maar voor mij is dat niet lekker lang onderwijs, malle spits ellende.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft, het is net zo'n viervoet. Het moet er wel bij zijn. Het riet net zo makkelijk het laatste stikkie.
1: Nee, nou, ik ben nou, er nooit geweest. Dus nou, ik ken die net zitten.
0: Ik ben er wel geweest, al ligt toen hier net de connectie met de formulier. Want we waren toen gewoon op vakantie naar Den. En er is net heel veel snelwegen. Omdat het is natuurlijk echt heel bergachtig gebied. En al het, nou ja, alle snelwegen gaan er eigenlijk wat omheen. Het is wel heel mooi, maar het
1: is eigenlijk een beetje Silverstone.
0: Ja, nou, ik denk dat is een beetje maximaal 80 riester op die bergwegen is een beetje.
1: Ja,
0: ongeveer in Rutte lijnen.
1: Maar je moet het er wat voor hebben.
0: Daarom.
1: Dus, en er ben ik een algemeen die er, ja, die er dus wel gewoon doggen.
0: Ja, als er nog eens een keer races werken, dan ligt het mijn Spa wel een hele mooie. Neem ik wel een paraplu mooi, want het kent er toch altijd wel ruinen. Nou ja, we hebben voor deze vrije training hebben ik nog ruinhand. Dus er is altijd wel kans op. We hebben ook onze race gehad, daar wilde ik helemaal net reden van mijn 12 rondes, Tom.
1: Ja, en dan mocht ze eigenlijk ook iets racen nemen.
0: Nee, ze winnen 12 rondes achter de safety cup en hier is in ieder geval op papier. Hier is de race hand en hoe ze hem afvinken. En,
1: ja, ze doet een paar rondjes achter de safety car rijden.
0: Ja.
1: En, maar dat weer, van mij weer dat in 2020
0: zou ik best kennen.
1: Maar ja, dit weekend zit het er naar een wonder uur dat het droegbloed. Maar ja, zeker weet je het natuurlijk nooit. De kwalificatie hoort in ieder geval wel in droege omstandigheden verrieden.
0: Ja.
1: Maar hebben wij ik nog wat bijzondere dingen te melden die oude ronde weken naar buiten te komen binnen?
0: Nou ja, eigenlijk maar de eerste vrije training. De Aston Martins weer langzamer dan een GT3-auto op Spa.
1: Ja.
0: Pijnlijk. Nou weet ik wel dat zij hebben alles opsparen tot een hele grote update. Volgens mij Hongarije komen zij mooi en zo'n beetje naar nou, een basepack, zo'n beetje van de auto. Komt ik een motorupdate controleren?
1: Zijn nou had je stilsteen Blue en de rest die innoveert wel. Ja, dan steen je op een gegeven moment inderdaad 4 seconden achter de rest.
0: Maar ik snap ik wel dat ze net maar investeren in deze auto en deze spec. Dat ze zeggen dan liever maar volledig alles omgooien en dan daarin investeren.
1: Ja.
0: En misschien dat ze dan ik wat meer de invloed als Jurgen van Ederen Nieuwe natuurlijk. Voor zover dat hij er natuurlijk nog tijd voor heeft. Want ja, shit, Wurg is de teambaas. Dus dan komt ze net echt meer ontwerpen, daar liet het mij.
1: Nee, maar je weet het nooit. Misschien zit er al thuis in zijn vrije tijd nog even lekker te tekenen op zijn tafeltje. Het zou samen kennen.
0: Ja.
1: Maar ja, de verwachtingen zijn in ieder geval wel dat ze wel een stapmaatje zullen. Ik ben bang dat ze nooit echt een fusmaatje kennen om maar regelmaat punten te scoren.
0: Nee,
1: maar
0: ik denk dat ze dit seizoen als verloren beschouwen.
1: Wie wie tovert je een knie nu de hoed? Ik bedoel, McLaren had het ik alles dient.
0: Ja.
1: Dat ze van de achterhoede in één keer mooi ding om de podiums.
0: Het voordeel weer ligt toch voor McLaren dat ze dat vrij betiert dit seizoen. Dus het goeg ik nog ergens om. Want dat weet toch mooi. De Grand Prix van Miami dat ze in één keer erbij zitten.
1: Ja, nee, maar het seizoen daarvoor gingen ze ik al zo'n stap maken.
0: Ja.
1: Dus dat toen stingen ze er in Oostenrijk of zijn in één keer helemaal bij. Maar in ieder geval.

0: Het enige was heel erg merks is dat vooral de media silly season gigantisch proberen om te zwengelen. Het zijn maar Max, het zijn maar Piastri, het zijn maar nog een paar oren. Sinds natuurlijk dat hij bij Williams net gelukkig is. Maar er was op een gegeven moment ik wel wat wurg van.
1: Ja.
0: Altijd zelf 4 weken achter elkaar, continu maar dezelfde berichtjes binnen. Continu achter elke skate van alles ziekje.
1: En de kerst er donder op zes, hè? Dus ze zullen altijd onderhandelen en praten met andere teams.
0: Dat is vanaf het begin de tijden en het einde de tijden en alles ertussenin. Dus daar zal ik niks in verhoren. Maar het nadeel is, en dat is misschien ook wel inherent aan deze tijd, al die websites die moeten natuurlijk kliks genereren. En ze, alsof ze het ei voor Columbus en de waarheid elke keer in pacht hebben. En nou zal het gebeuren. Het is hartstikke een soort van, als we maar de knogels kroeren, dan gebeurt er vanzelf iets.
1: Ja. Ja.
0: En dat is volgens wat irritant om toch al die berichtjes, al die nightjes in het te worstelen. Ja. Door de echte nightjes.
1: Maar dit is zeker mogelijk dat Verstappen naar een McLaren misschien zelfs wel een Ferrari verkassen giet. Het is alleen nog afhankelijk van hoeveel yield ze voor hem oer hebben. Ja. En hoeveel yield ze oer hebben om eventueel bestaande contracten uit te keepen.
0: Ja, want dat is wel waar het op deel komt. Of er met een mooie wisseling te verhapstikje werkt. Ja. Maar ja, op dit moment. Natuurlijk, we weten net wat erachter.
1: Dus zou zelfs wel gewoon eventjes in de paddock een baltje op gooien kunnen. Van, ja, ik heb het. Ja, dat maakt je een onderhandeling is om bij Audi om te sluiten.
0: Ja.
1: Want hij zit wel toekomst in de ontwikkeling van die auto. En ze staan er al goed bij als night team. Dat is echt wel bijzonder dat ze zo sterk binnen. Dus daar is wel een goede toekomst op te bouwen. Nou,
0: hoppakee. En een week lang scroet de hele media daar weer over.
1: Ja.
0: Ja,
1: dus, maar er binnen altijd wel geruchten. Dan weer ik een gerucht dat Max zijn engineer, Lambiasi, dat ze daar ook allemaal een vervanger bezig binnen. En dat waarschijnlijk Tom Hart worden zal. En ja. Tom Hart die zou eigenlijk naar Williams te vertrekken. Maar het schijnt dat ze daar wat mooi aan het onderhandelen geweest binnen, zodat hij bloedt. Hij is nu namelijk al performance engineer bij Verstappen zijn team. En dat zullen we dan een stapje omheen wijzen voor hem. En ja, wie zou er nou net mooi Verstappen werkje
0: wel? Dat denk ik. En dat soort geruchten bloei ik altijd gaan. En dat er een vervanger zocht wordt, dat is een ding wat boven water stiert. Want er zal toch iemand straks weer de boel oorstjoeren moeten.
1: Ja. Maar dat is dus eventjes afwachten wat er uitkomt.
0: Wat vol zeker is dat er een paar gridstraffen binnen voor morgen.
1: Ja.
0: Hadjar, die heeft het motoronderdeel vervangen. Die start achterom. Norris, die heeft zijn batterij vervangen. De vijfde van dit seizoen, terwijl de vierde mooie. Dus
1: die met ik.
0: Zie je plakje straf. En als het nou nog een jelle hier mooi, als er al jou versleten heeft en nou de vijfde dan, kerst ik wel vanuit geen digit
1: nog een beetje straf krijgen.
0: Ja, dat kennen het ons. Of het moet nou een hele goede versie wezen, want in het begin heeft er wel echt problemen gehad. Even zien, Hadjar Hekhan, Alonso, die start achterom, want die had ik wat spul vervangen. Alleen die hier oors, ik wil min of meer achterom staan, dus voor hem zal er net heel vol op verorien. En, Lance Stroll heeft nog een gridstraf. En dat wie het op dit moment wie dat volgens een beetje. Maar ik snap ook wel dat ze dat nou doggen. Want Spa is er natuurlijk relatief makkelijk in, hel je.
1: Ja, als ze het bij haar kennen.
0: Ik heb net door Alonso. Ik heb net door Astmat, maar voor Norris en Hadjar.
1: Ja.
0: Want als dat volgende week hebben wij Hongarije.
1: En daar is haast net in te
0: halen. Dat is haast net in te halen. En na de summer break hebben we natuurlijk Zandvoort. Ja, daar is in de hel ik net het meest makkelijke.
1: En zo bij Aston Martin natuurlijk ik dwaan kennen dat zolang ze die upgrades net hebben, gewoon motoronderdelen vervangen, nou die straffen pakken. En als dan naast een die basepack auto helemaal clear heeft, dat is dan gewoon een aantal reserve motoren al in die pool zitten heeft.
0: Ja, maar ze krijgen ik een basepack van de motor. Dus ik weet net dat in hoeveel.
1: Nee, maar wie weet dat ze dat nou dan al doggen? Je weet het net.
0: Nee.
1: In ieder geval, we hebben Aston nog even de kwalificatie, wat daar de uitslag van is. Maar eerst geven we een 40 stuk muziek.

0: Ja, dan is het tijd voor nog een blokje Formule 1, want we hebben natuurlijk nog net door de kwalificatie gehad.
1: Nee, inderdaad. En ja.
0: En met Rob van der Haven, ik.
1: Het is.
0: Ja?
1: De kwalificatie was op zich wel spannend, zeg maar. Hoe we nou de pole position pakken zo. Want de top 10 of 8 loop die zit binnen een seconde van elkaar, als ik me net vergis. En dat is natuurlijk altijd wel lekker. Maar om nou te zeggen dat het er heel spectaculair uitziet.
0: Nee, maar de voetbalde trainingen al net. De just gewoon dat ze. Maar goed, dat die ik voor. Om begin van die voorspelde dit al voor Spaan natuurlijk. Er zitten genoeg peuten in de jacu.
1: Nee.
0: Ik ken er een heel verhaal van, Moortje, maar meer dan dat. Net al eigenlijk.
1: Nee, ze gingen net hudder dan een van mij een F3-auto of zo. Dat is,
0: nee,
1: het is echt,
0: en op het moment dat ze hudder kennen. Alleen het probleem is, als dan in sector 1 die hele accu er toch jagen, tenminste de energie die ze moest gebruiken. Dan ben je gewoon fucked dan ben je de klos in sector 12 en 3.
1: Ja.
0: Of was het nog wat uitsmaars toen sector 1 en 2, dan is die sector 3 weer een gigantisch probleem. Dus dat is wat we continu zeggen.
1: Ja.
0: Ze gaan lang niet meer roeren vol gas.
1: Nee, en het ken je net in een race kennen misschien wel voor interessante gebeurtenissen, zware
0: gier. Tuurlijk.
1: Maar ja, ik wie net.
0: Als dan behoorlijk verdedig je moest die sector 1, dan heeft het ook helemaal geen power meer die sector. Misschien 12.
1: Nee, maar dat is dan voor de ongevallen die altijd meestal hetzelfde. Ja. Maar ja. Dan is het misschien inderdaad al twee vechten om een bot en de derde gaat heen.
0: Ja, zelfs dat kan nog. Ja.
1: Dus we moeten echt afwachten wat dat brengen zal. Maar ik hou er mijn hart beet van Monza.
0: Ja, dat is alleen nog maar vol gas. Nou, ik ga er maar vanuit dat het een soort safety car tempo vol uit rondje wordt zo ongeveer.
1: Ja, ze kennen een beetje hardst in de chicanes.
0: Ja, en that's it.
1: En that's it, ja.
0: Dus op een gegeven moment is die accu gewoon leegst.
1: Ja.
0: Leegerderst. Nou, nog legerder kennen, denk ik.
1: Ik denk dat het echt om te janken wijzen zal.
0: Ja.
1: Maar,
0: dat de Formule 3 is daar misschien eerst, sneller.
1: Wat zei je dus?
0: De Formule 3 is al daar misschien sneller wijzen.
1: Het zou me niks verbazen, nee. En laten we nou eerst maar eventjes wachten op hoe het hier in België gaan zal. En ja. Hongarije zal sowieso wel weer een stuk beter wijzen. Dat is iets waar we in ieder geval dan Utsjen kennen. En wie weet gebeurt er toch genoeg in de race dat het in ieder geval vermakelijk is om te zien.
0: Het laten we daar vooruit gaan. Maar de kwalificatie, laten we daar even op even rondkomen. Dit is dus de kwalificatieuitslag. Dit is dus net de startopstelling.
1: Nee, want dan krijg je nog een paar auto's een straf. Echter. Stroll en Alonso, die staan stief achterom.
0: Ja,
1: die komen zelfs 12 seconden te kat op de nummer 20. En Alonso is wel sneller als Stroll. Maar misschien krijgt ze goed net maar van kennen.
0: Nee. Hoe ik iets krijg, hoe legerderst. Nou, dit is langzamer achter ons.
1: Ja,
0: iets. Ja. Dit meer valt daar net van te maatje. Dus dat is nog iemand zo. Als we echt even naar de Tieten zelf zuggen, dan zullen we in ieder geval dus dat de Aston Martins achter ons zijn. Dan komen we bij de Cadillacs. Die toch wel in ieder geval qua timings bij de rest zitten. Natuurlijk, ze zijn dan wel trager dan de rest. Maar ze komen in ieder geval nog in de buurt, want er zit me gewoon maar een peertje in de verschil tussen.
1: Ze komen in de buurt van Ocon. Dat want die moet ik wel zand zien de taai aan op de nummer Sandje.
0: Ja.
1: En dat is Alexander Albon in de Williams. En dan krijgen we Oliver Berman op P6 in de
0: Haas.
1: In de Orde Haas. Die als laatste is me nog trogging naar Q2.
0: Carlos Sainz in de Williams op plakje 15.
1: En dan krijgen we Nico Hulkenberg in de Audi op P4. Die dus inderdaad aan het einde van Q2 zijn auto houdt hem op. Hydraulische defect volgens mij.
0: Ja, hydraulisch. Ja, dit keer gestentje op een knopkof. Dat ze daar zo een once in a lifetime zijn. Of een second time in a lifetime. Dat ken je haast net.
1: Nee.
0: Dat zou wel heel uniek zijn. Colo Pinto, de Alpine, op een tretje in de stek.
1: En dan Pierre Gasly in de oren Alpine op P12.
0: Ja, die in vrije training 1 of 2 er nog even snoeihut houden.
1: Ja, dat...
0: Dat is een beste klapper.
1: Dat we een goeie niet, zat ze dat ja. Precies.
0: En Hamilton ging daar in vrije training traaien nog van nou.
1: Ja.
0: Die hier ook hetzelfde akkefietje.
1: Ja, die kan iets minder erg beschadigd houden. Maar die hier inderdaad ik de rugs achter de achterwielophanging stikken. En de achtervleugel wie fien. Ja. En die kon ik niet meer thuis brengen.
0: Nee.
1: Dan hebben we Liam Lawson. Die de net geüpgrade Racing Bull bestuurt. Want afhankelijk van hoe ze de vorige race presteerden... Ja. Kreeg degene die het beste ding de upgrade op de auto in dit race.
0: En dat is Lindblad.
1: Ja, die vinden we dus aardig wat verderop.
0: Ja, dan Isaac Hadjar in de Red Bull Racing op nummer 10.
1: Ja.
0: Maar die had eigenlijk in Q3 alleen nog maar in chance van Verstappen maar in om doos te jouwen. Wat is die dan ik op jochtjes seconden? Langzaam. Maar die had zelf gewoon geen serieuze ronde in.
1: Nee.
0: Want...
1: Het maakt het dan niks uit, want hij moest toch achterom.
0: Ja, hij had een volledige motor en al geroeronderdeel vervangen. Dus die staat toch ergens achterom.
1: Dan hebben we Gabriel Bortoleto in de oren Audi op Peugeot. Daarom zou ik van ze toch het beste bij Audi.
0: Ja.
1: Nou, misschien met Max daar in een verhuisje.
0: Er zit nog wel op dik 1,2 seconden, dus er valt nog wat te winnen.
1: Ja, maar Max levert sowieso ik al 12 rijden zien.
0: Ja, dat is wel, maar dan heeft ze nog een seconde te kort. Maar ja, dat kan wel de boost wijzen voor toch het zo wel stunt wijzen trouwens.
1: Ja, en ik misschien wel meer... waarschijnlijk zou dat Lauwse misschien dan maar met Ferrari onder slag gaan... Ja. Om dat weer winnen te maken. Maar ja, dat weten we net. Nee. Dan hebben we op P8 vinden we Arvid Lindblad in de geüpgrade Racing Bull. En die ding het sowieso behoorlijk knap tijdens de kwalificatie. En hij kan hier best wel trots op zijn, liet het mij.
0: Was nog
1: even kroegje, want denk je, dan hebben we Oscar Piastri in de McLaren. Ja. Die dit hier toch eigenlijk net een vuistmuisje kende richting Lando Norris. Die hem volgens mij bijna constant te snel oud is.
0: Ja, je ben ik trouwens. Maar ik luts even iets te enthousiast onder het ritje van de koptelefoons. Werd toch er even wat bij mezelf uitvoel. Dat moest ik even herstellen. Oscar Piastri, daar ging natuurlijk de ronde week heel erg de gerucht door dat hij misschien wel mooi Max Verstappen de swap mooit seizoen. Maar vanuit zijn management heeft dat wel weer aardig de kop indrukt op dit moment.
1: Ja, maar waar rook is vuur.
0: Daarom dat succes, op dit moment. Hè? Ik zie ik op dit moment. Lewis Hamilton in de Ferrari dus. Scoom nog op tien te repareren, want dat is altijd natuurlijk een wolle race in de klok. Als hij in vrije training traaien de auto een poeier heeft, dan ja... Moet dat heel snel weer fixed worden?
1: Ja.
0: Nou, dat hij zijn vorige kregen, dus hij kon wel mooi doen. En hij stiet ongeveer op dik 15e van de snelste tier.
1: Ja. En hij weer maar 2000ste van een seconde langzamer als zijn teamgenoot, die op P4 starten zal. En Charles Leclerc, die dus dit keer toch weer krek iets sneller is als zijn teamgenoot. Ja.
0: En ik zeg wel dat Lewis het totaal 14 ronden in en Charles Leclerc 18 rondes. Dus Lewis het iedere minder maken ergens.
1: Ja, volgens mij had er in Q2 hier toen de auto weer eruit stapt. Dus toen had er net nog een ronde.
0: Nee. Dan George Russell op een vierde stek.
1: Ja, die zal wel voetstampend zijn, maar in zijn motorhome steen van dat het net eerlijk is. En, sorry?
0: Ik ben benieuwd wie of wat er de schuld van jou is.
1: Ja. Nou. Ik denk dat hij wel een beetje lef krijgt van het Calimero-syndroom.
0: Ja, dat had er al heel lang. Maar dat hier er al toen er Hamilton ik nog naast hem hier voel ik zelf altijd. Maar
1: ja,
0: goed.
1: Maar dat hij inderdaad eigenlijk toch Antonelli alle hoeken van de kamer journalisten werd, dat is wel duidelijk.
0: Ja, want daar staat op een hele seconde staat er gewoon achter. En dan weet ik wel dat Spa is een lang circuit, maar toch... Het is volle.
1: Ja. En de huidige kampioen, Lando Norris, die wist de auto op een treadplak te zetten. En die hoefde maar een beetje Tatian eigenlijk op zijn concurrentie. Maar maakt het net zijn hele vol uit, want hij start toch een stuk aan naar
0: achteren. Hij heeft voor mij alleen de accu dat dit zien plakjes, dus dan komt hij op P-tretchen terug. Max Verstappen dus, die staat op een tweede stek. Maar die zit straks natuurlijk een soort van omsingelen terug de Mercedesen. En we weten dat... Nou ja, de Mercedesen heeft als de start wel goed voorkeur. Ik vind nog steeds dat Red Bull de start nog net voorkeur heeft. Absoluut net namelijk.
1: Een beetje
0: dus
1: hit en miss is het bij Red Bull.
0: Ik vrees ervoor nog het ergste. Want beide Ferraris die sowieso al een superstaat zien. Die stond daar ik weer achter.
1: Wist ook hoe de longruns tijdens de testsessies?
0: Nee, voor mij zit Max daar wel redelijk bij.
1: Oké.
0: Maar dus dat is even onder voorbehoud. Ik weet het net helemaal precies meer.
1: Maar we gaan zien. Het kan in ieder geval wel spannend worden. Maar hetgene die van Pol start is dus Kimi Antonelli. Ja. In een Mercedes. En volgens mij nou de zonde keer dit seizoen?
0: Ja, dat zal wel aardig, ja.
1: Dus dat doet er knap. Uw jonkie die het gewoon hartstikke goed doet. Ja, nee, ze zegt de popsession is trouwens.
0: Oh,
1: ik heb gauw eens eens opzacht. Dus dat gaat best. En wie weet wie er het te versilveren naar een gouden plak. Maar ja, dat is nee, nou wat. Wie weet dat Russell of een Max Verstappen dan nog wel een vuistmaatje kan.
0: Nou, mooi om 3 uur in de race. Dan weten we meer. Nou ja, dan nog net.
1: 12 letter.
0: Zoals is?
1: 12 uur letter.
0: 4 uren?
1: Nee. Ja, 3 uur begint de race.
0: Ja. Ja, het mooie 3 uren starten boel. En ja, dan als het 12 uur dan ooit, dan weten we hoe, in ieder geval hoe het al gezet.
1: Precies.

0: En tot zover Speaker Hut. Het is alweer tijd. Het is, we hebben net al items hellen. Excuses daarvoor. Misschien ik wel net. Bah.
1: We binnen soms misschien wat te lang van stof.
0: Ja, maar aan de andere kant. We hebben nou weer hele andere dingen behandelen. Dus de back-to-back komt nog een keer weer. De film komt nog een keer weer. En we hebben er nog eentje te geven.
1: Ja, en dat is de stuterplaat.
0: Ik zou zeggen, lusten we er nog maar even uit. Maar ik kan hem alleen goed instarten trouwens. Want anders gebeurt er nog net zo. Geef de schuif net omheen. Hè? Dan maakt het heel mooi en spannend. En er gebeurt er niks. Ik zou in ieder geval zeggen, tot over een week.
1: De Mallow.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump, wat hem betreft, niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom alweer op deze Tongetune, de 16e juli 2026. Bijna een aflevering van Krachtvoer. Freddy had de techniek in hand. En dat komt heel goed, jongen, Freddy, jongen. We maken er helemaal geen enkel punt van. Ik ben Piet. En wij zitten hier gewoon zelf bij nodig om mooie muziek voor je te presenteren. Maar natuurlijk bij de band van de mannen, de Bad Company. Begonnen. Maar noemen van John Mellencamp. We are the people. En we geven verder. Dit is dus eigen Pintanks.

0: Ja, ik zeg het nou, de 40. Ik ben in ieder geval 15. En ik kwam voor het eerst, naar een live optreden van de band. En dan wie deze band, de Bintanks. Het wie in een Nije Warf. Ik denk Njontje in Trein, Sander, Fjouder, Sander, in die buurten. Njontje Jens, Sexabiz opricht. En ze houden momenteel hun afscheidstournee. 65 hier bestellen ze. Dus als je hem nog naar je taal wollen, dan mag je hem toch binnenkwart even een kaartje boeken voor de band. De Bintanks, dit wie ze maar de Traveling in de USA.
1: De band van de maand. Krachtvoer.

is band van de mannen dat je hem wel weet. Jong met twee noemers van de heerlijke blues rockband. Van het live album Njontje Zandzandig en Njontje Njognesantig hebben we weer een noemer kleersteen. Dat Bieno. Dat is een noemer van een album Run with the Pack. Een heerlijke, prachtige bluesgeluid van Bad Company. Is ook heel goed te horen in deze uitvoering van Simple Man.

Black Company, live van een album Njontje Sons en Njontje Njonsons. En wij zijn lekker live uit een lekkere warme studio om 18 minuten uur 8 geven verder mijn nummer. Van de band die het oprichtte weer terug, Eric Clapton, genaamd Derek en de Dominoes. De band had maar een jaar of 12 bestien. 1 LP uitgebracht, maar er zit een wereldnummer op. Wat een wereldhit. Net in Nederland volgens mij. Het zit wel heeg in de top 40. Maar het is een fantastisch nummer. Luister dus naar deze uitvoering van Leila.

0: Ja, en natuurlijk draaien we hier bij kracht voor de lange versie. Want die piano die wonen we natuurlijk net missen. Dat vind ik het mooiste stukje van het noemer. Leila, Derek en de Domino's. Ja, dan vreemd me altijd al. Misschien dat stond het wist, Freddy. Waar wie Derek nou eigenlijk?
1: Derek, hij wil van het image zo Eric is God. En daarom neemt hem Derek en de Domino's.
0: Oh, dus net Eric, maar Derek. Oké. Okay. Yes, okay.
1: Die prachtige sluitzoon van Doen en Elman.
0: Ja, ja, die direct al mij. Die letter kamer op zijn motor helaas om het lip. Dwayne Elman van de Elman Brothers Band, die direct al mij. Dit is Ian Hunter, wel bekend van Matt de Hoepel. In het solo, een nummer van hem, One of the Boys.

0: Ian Hunter.
1: De frontman van Matt de Hoepel. Matt de Hoepel waren met name bekend door een hit die ze in All the Young Dudes. En dat noemen we eens kleuren terug David Bowie. En waarom dus een hit maken terug Matt de Hoepel. Wie ze krijgt door Dwayne Elman van de Elman Brothers Band. Daar speelt ook een man in, die heet Warren Haynes. En die Warren Haynes, die is weer de oprichter en de frontman van de band Goffed Mule. Dat zit voor Government Mule. Een band uit het zuiden van de Verenigde Staten. Dit nummer is een nummer van hun album The Deep End, getiteld Banks of the Deep End. Goffed Mule.

0: Nieuws. En dat dan 20 minuten van Jochenen. Hier live uit de studio hier in Balk. Fijn dat je me luistert naar een hoor krachtvoer. Muse, die had vorige week een album uitgebracht. Wist je dat, Freddy?
1: Yep.
0: The Wow Signal heet dat. Nou, maar zijn we hier wat tijd op stil. Dit weer het nummer Uprising. En dat brengt dus bij Bad Company.
2: De band van de maand. Krachtvoer.

Bad Company, ongekend populair in Engeland en Amerika hier in 1984. En in Nederland hadden ze nooit zo volle dingen. Ik snap dat net. Maar goed, wij mensen hier bij Krachtvoer in ieder geval net vierten. We draaien regelmatig wat van hun. Dit is denk ik wel een van hun bekendere noemers van hun LP. Straight Shooter is dit Feel Like Making Love.

Bad Company, maar die fantastische Paul Rodgers. Feel Like Making Love. Over een week meer van iets Ben voor de mannen Bad Company. Dit is Mark Knopfler van zijn solo-album Sailing to Philadelphia. Een nummer wat er together schonk bij die hele fijne country zangeres Emmylou Harris is dit. Speedway at Nazareth. De tempo dat bouwt lekker op in dit nummer, meisjes. Dus beloof vooral de stream, want hoe langer het wordt, hoe mooier het nummer wordt. Komt-ie.

0: Mark Knopfler en Emily Harris. Over dat Speedway circuit ergens in Philadelphia. Speedway at Nazareth. Ja, het is een blikkaart. Het is al 6 minuten voor Jochen en Sjug. Ik ben onder het allerlaatste noemer. Noemer van Deep Purple. Getiteld You Make... You keep, sorry, you keep on moving. Ik heb de bril niet meer op. Over de weekend ben ik gewoon weer mijn eigen portie kracht voelen. Maar dan ben ik er even een weekje net. Maar niet getreurd, want dan neemt Freddy Scheltema, je net onbekend denk ik, de honneurs waar. Freddy, had de zin hoor.
1: Ja man, ik lees er al lekker van.
0: Ongekend. Freddy zie ik het zelfs in nummers uit, dus het komt helemaal goed. Dus luister vooral voor de weekend weer tussen 8 en 9 naar Radio Spannenburg. Voor een eigen portie kracht voelen. Bedankt voor het luisteren. En trouwens is Freddy trouwens naar Jochen. Ik nog wel eventjes paraat. Maar luister aan de rekken. Wij gaan eruit. Maar dit noemen van Deep Purple. Nogmaals dank voor het luisteren. En wat u betreft, wat Freddy betreft, tot over een week. En wat mij betreft, tot over 2 weken. Hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Ghamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ris al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tiesje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekkere ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half uur.

0: hoort op het Sjoekemaar,
1: op het Strol van de Lemmer
0: en in het Bosk van Gasterloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.